0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: IOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen 10 gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: DJ's, die draaiden al een tijd hun rondje mee. Maar daar waren ze toch uiteindelijk met dit Staying Alive in 1978... na Saturday Night Fever niet te vergeten. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:07. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Voor iedereen een goedemorgen natuurlijk. Ik wil van jou even weten, eigenlijk wel van iedereen natuurlijk, hoe het gegaan is als je nu naar je werk bent gegaan. Maar jij bent op de fiets gekomen hier?
1: Ja.
0: Was het droog? Want ik heb wel wat plassen gehad onderweg. En daar bedoel ik mee waar ik doorheen reed met de auto. Hoe was het bij jou?
1: Ja, nou, alle zadels waren nat. Maar
0: ja, zie je.
1: De fiets bleef nog droog. Dus
0: goed.
1: Gelukkig. Ja, gelukkig. Het is wel nat geregend trouwens. Hadden we het er nog over.
0: Ja? Ja. Oh, gisteren bedoel je?
1: Ja,
0: toch wel. Ja, ja. Ik zei goed luisteren naar Grita.
1: Ja, ik heb weer niet geluisterd.
0: Kwam niet uit gisteren. Ja, ik vond toch gisteren, als ik een beetje terugblik inderdaad, toch een beetje regenachtig weer gisteren.
1: Ja, grauw, hè?
0: Nee, grauw, dat was het inderdaad, ja.
1: Ja, het was echt herfstig, maar dan een beetje het sombere herfst weer.
0: Precies, dat gaat vandaag echt heel anders worden. We hebben behoorlijk geklaagd met elkaar, dus ik zeg 25 graden. Wat denk jij?
1: Lekker. Ja, 26.
0: Je bent er ook op gekleed, of 26?
1: Ja, hè, kijk. Ja, we lopen armen vandaag.
0: Ja, ik ook. Ik heb nog wel even vestje aan. Het is nog vroeg in de ochtend, maar ik denk, nou, wat ik maar...
1: Ik kan zo uit, hoor.
0: Precies, ga ik zo doen. Naarmate de tijd vordert. Dit is Utrecht is wakker. Awesome.

0: Feels Part 2, hè, voor het Part 1, het eerste deel, moet je even geduld hebben. Die hebben we eigenlijk al gehad natuurlijk, ja. Sommieu, wel een goede single weer vast, hè.
1: Ja.
0: Mooi, zo'n Nederlandse groep die zichzelf ook eigenlijk heel gemakkelijk in een aantal jaren op de kaart heeft gezet met fantastische muziek.
1: Ja, het klinkt ook altijd gezellig of zo, Sommieu.
0: Mooi, ja, absoluut. Het is 7:12, zometeen even kijken naar de kranten van vandaag. En voor degenen die al wakker zijn, leuk, je kunt het je ook even kenbaar maken bij ons. Even een appje sturen, het RTV Utrecht app. Vinden we leuk. Ik zag hier al even kijken, Sjaak. Goedemorgen Anne en Bob. Een uurtje later ben ik er dan gisteren, maar we zijn weer onderweg. En een prettige dag voor jullie allemaal.
1: Hey, goedemorgen Sjaak, gezellig. Leuk dat je er bent.
0: Ruud ook, goedemorgen Bob. Weer een nieuwe warme dag. Ja, nou voelt gisteren. Ja, het is wel nu ook alweer warm eigenlijk. Ja. De temperatuur is zo hoog, dat is waar. Weer een warme dag waar we nog even van kunnen gaan genieten. Ik moet met mijn zoon, staat hier even naar Breda. Die moet ik even brengen naar het station. Het wordt weer lekker genieten, lekker luisteren naar jullie.
1: Oh.
0: Wat gaan jullie ons vandaag voorschoten? Nou, dat gaan we je zo vertellen. Fijne uitzending en de groetjes van Ruud vanuit Dordrecht. Dus.
1: Gezellig.
0: Is de uitdrukking nog steeds? Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Ja.
0: Nee hoor. Hartstikke leuk dat je luistert, Ruud. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Je kunt ons bereiken via de RTV Utrecht app. Of Facebook. En daar hebben we ook een vraag staan. En dat gaat over kinderboeken vandaag.
1: Ja, welk kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? In welke boeken kon jij je helemaal verliezen vroeger? Nou, zijn we benieuwd naar omdat Connie en aan tafel verder praten met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Nou, om even over mezelf te beginnen gelijk.
0: Ja, doe maar gelijk. Hè. Dat is een beetje,
1: meteen een beetje warm draaien.
0: Nou, mensen, daar is ze dan, Anne.
1: Ik was, ja. Nou, vroeger joh, ik zat bij de Leesleeuw. En dat is een leesclub voor kinderen.
0: Ja?
1: Kreeg je iedere week een nieuw boekje. En dan mocht je dan lezen.
0: Mm-hmm.
1: En dan mocht je je mening geven over dat boek, wat je ervan vond.
0: Oh.
1: En dan ging dat bespreken met andere kindertjes die ook in die Leesleeuwclub zaten.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het enig. En Dolfje Weerwolfje.
0: Oh ja, ja.
1: En later van thrillers van Mel Wallis de Vries. Hele enge, spannende boeken.
0: Ja? Is dat ook jouw genre waar je nog steeds verzot op bent, of niet? Ja?
1: Nou, ik ben nu meer non-fictie. Dus meer over journalistiek, over media, over journalisten die boeken schrijven. Ja, dat vind ik ook leuk. Meer over de maatschappij en zo. Een beetje politiek ook georiënteerd. Ja. Vind ik ook leuk.
0: Hé, maar vroeger las je dan elke week een boek? Begrijp ik het goed als kind?
1: Misschien wel meer.
0: Ja?
1: En de Donald Duck vond ik ook enig. Strips lezen. Ja, Suske Wiske vond ik
0: ook
1: leuk.
0: Ja, ik ook, ja. Ik heb ze laatst allemaal weggegooid die ik had. Heel gek. Ik ben ik ben van het bewaarderige.
1: Ja.
0: Maar toen met de verhuizing dacht ik echt van, wat ga ik ermee doen? Toen ben ik langs de kringloop gegaan, nog een keertje. En gevraagd, hebben jullie nog Suske en Wiskes nodig? Terwijl ik het antwoord eigenlijk al wist. Nou, kijkt u nog even in de winkel. Toen dacht ik, oké, duizenden boeken.
1: Nee.
0: Zouden we niet geïnteresseerd in Suske en Wiskes. Toen hebben ze uiteindelijk gewoon, maar ik heb nog wat mensen om me heen gevraagd. Van, willen jullie een stuk of 70, 80 Suske en Wiskes?
1: Jee.
0: Dat is uit mijn jeugd. Ja, ik heb ze weggegooid.
1: Nou, zonde, dat ging niet.
0: Bij het oud papier? Ja, het is niet te geloven. Hè?
1: Heb je soms niet dat je dan gaat zitten en opruimt en dan gaat lezen? Dat je ineens een half uur verder bent in die stripboekjes?
0: Ja, maar ik heb altijd als ik iets ga weggooien, op een gegeven moment denk ik, oh, toch nog even in je handen. Toch,
1: ja, dat ja.
0: Op de
1: ben je ineens een half uur verder.
0: Ja, daarom. Hé, maar het gaat dus over boeken vandaag. Omdat Connie er ook over praat met de schrijfster van het kinderboekengeschenk.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat willen ze ook van jou weten. Welk kinderboek heb je helemaal plat gelezen in je jeugd? Ja, en welke boeken kon je helemaal verliezen? Of waar werd je uit voorgelezen bijvoorbeeld? Vinden we ook leuk. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.

0: Mamma Mia, ben je naar de musical geweest, Anna, of niet?
1: Nee, lijkt me heel leuk.
0: Ben je een van de weinige Nederlanders? Ik ook niet trouwens, hoor.
1: Wij tweeën zijn...
0: Ja, een Mamma Mia musical. Ik was vorig jaar in Londen en daar werd hij natuurlijk ook opgevoerd, Mamma Mia. Toen hebben we nog overwogen om daarheen te gaan. Maar dan moest je ver van tevoren kaartjes reserveren. Ja. Het was een lang weekendje Londen in november vorig jaar. En dat hadden we dan op tijd moeten doen. Dus dat ging even niet door.
1: Oh, dat is jammer. Ja, moet je weken van tevoren, misschien wel maanden van tevoren.
0: En wij sliepen in het hotel, midden in Londen was dat. Naast waar die musical werd opgevoerd. We zagen elke avond zagen we die mensen lopen. Dat was best wel leuk eigenlijk dan.
1: Oh, dan word je elke dag geconfronteerd met...
0: Mamma Mia nog aan toe. Hè. Hadden we volgend jaar, dachten we. Maar dit jaar gaan we niet, hebben we bedacht eigenlijk.
1: Oh, jammer.
0: Andere keer weer.
1: Ja, leuk.
0: Even de kranten vandaag hier bij Radio M Utrecht. Met de voorpagina's in elk geval. Wat brengen ze? Het AD heeft het over: kan het nog lager? Als vraagstelling voor deze visser op de foto te zien. Bij Nijmegen is het misschien nog niet zo'n probleem. Maar voor de scheepvaart wel. En we zien daar een schip varen. Ja, nog wel. Want het kan. Het is een schip in de Rijn bij Arnhem. Bij Nijmegen moet ik zeggen. En er wordt momenteel de helft minder vracht vervoerd over de Rijn dan in dezelfde periode vorig jaar. En de komende dagen zakt het waterpeil nog verder. Op een gegeven moment is het niet meer mogelijk om over het water te vervoeren. Omdat de diepgang namelijk belangrijk is natuurlijk. En dat kan niet meer. Dus vandaag en morgen zijn toch ook wel weer cruciale dagen voor het vervoer over het water.
1: Dat blijft toch ook in het nieuws, hè?
0: Zeker.
1: De Telegraaf dan, die hebben het over AI. De risico's door opmars van AI of AI in de zorg. En de opmars van AI in de zorg brengt risico's met zich mee voor patiënten. Bijna 2/3 van de zorgprofessionals grijpt naar AI-tools. Zoals ChatGPT bijvoorbeeld. Wanneer de AI-toepassingen die hun werkgever aanbiedt niet aan hun behoeften voldoen, blijkt uit onderzoek van zorgtechbedrijf Philips. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat zulke chatbots niet bedoeld zijn voor medische besluitvorming. Ja, en verkeerde adviezen of diagnoses kunnen geven. Ja, dan nog een heel leuk verhaal van een superleuke foto op de voorkant van die krant. Mm-hmm. Met twee dames die een taart aan het bakken zijn. Ja, een stichting Gebakplaats, die is in 6 jaar uitgegroeid tot een netwerk van honderden hobbybakkers.
0: Oh, wat leuk.
1: Bakken gratis verjaardagstaarten voor de minder bedeelden.
0: Oh, wat goed.
1: Superleuk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik zou me zo aanmelden.
0: Jij bent ook van de taarten bakken, koekjes bakken en zo, hè?
1: Ja.
0: Maar taarten maken is er ook wel een heel vak apart natuurlijk, hè, denk ik.
1: Ja, ik zie hier een vrouw met een hand slagroom, spuit en fondant en zo. Dat vind ik allemaal wel ingewikkeld. Ja. Maar ik zou het wel willen leren.
0: Ja, dat vind ik
1: wel leuk.
0: Oh ja, ik
1: vind jij ook leuk, hè?
0: Ik ben wel zoete kouwer, dus ik denk dan meteen aan marsepein. Wat maak ik wel is, ik heb de hele jaar nog geen taart gemaakt. Ik bedoel, ik vind in de winkel heb je vaak en bij bakker ook zoeken lekkere taarten.
1: Ja,
0: daar kan ik niet tegenop. Hoe heet dat? Cheesecake-achtige dingen. Dat vind ik altijd lekker tegenwoordig. Of iets met kwark of zo.
1: Geweldig, ik had de tijd terug worteltjes taart gemaakt.
0: Dat is ook heel lekker, hè?
1: Oh, met dat lekkere schuim erop. Of schuim, hoe heet dat? Creme? Ja, fantastisch.
0: Ja, maar de eerste keer dat ik heb altijd gedacht, worteltjes taart, dat is niet lekker. Ja. Tot ik het een keer, 5-6 geleden, voor het eerst at. En toen dacht ik, wauw, wat is dat lekker.
1: Ja, geweldig, dat was fantastisch. Ja. Heerlijk. Nou, we raken niet uitgepraat over taart.
0: Nee, maar het moet wel, want we gaan nog even naar Trouw, waar de cruciale Schipholplannen tentoongespreid worden. Althans, wat het kabinet erover denkt. De Tweede Kamer debatteert vandaag namelijk over de toekomst van Schiphol. Ja, heel veel voor's, heel veel tegens. Over de uitbreiding van de luchthaven, over het inkrimpen. Er wordt vandaag over gedebatteerd in Den Haag. In elk geval, we zullen er zeker in het nieuws meer over gaan brengen.
1: De Volkskrant heeft het over: Nederland weigerde oppositieleider hulp bij terugreis naar Venezuela. Het leider van de Venezolaanse oppositie in ballingschap heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Maar beide keren kreeg Machado geen toestemming om te landen op de eilanden waarvoor Nederland het buitenlandbeleid bepaalt. Mm-hmm. En nog een artikel over Boos. Het programma bestaat 10 jaar. Ja, hoe groeide dit programma uit tot een volwassen speler in de journalistiek? Daarover meer aandacht in de krant.
0: Zometeen eens even kijken of Margot is er vandaag voor het weer voor Midden-Nederland. En morgen ook. Donderdag en vrijdag giet dan weer deze week. Eens even kijken wat zij heeft gestuurd aan de berichtje.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Er is een mailtje binnengekomen, dat is mooi. Gaan we zo eventjes een kort het weer voor Midden-Nederland even onder de loep leggen. Kijken of we vandaag inderdaad die 25 gaan halen. Met Margot praten we daar uitgebreid over. Om 7:10.

0: Bos Skaggs. Mooie naam voor een man. Ja, hij heet echt Bos Skaggs met een Z. Skaggs. Ja, je kunt ook Bob heten, maar dit is Bos is eigenlijk nog vele malen leuker. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is inmiddels bijna 6:58. Met Robert-Jan Boy zometeen bij ons in de studio. Die gaat vertellen wat hij vandaag voor ons gaat ondernemen. Waar hij verslag van gaat doen en vooral ook waar. Dat willen we weten. Eerst even kort een weerberichtje van Margot Ribberink. Daar gaan we dan. Een zomerse dag die eraan zit te komen vandaag. En wel degelijk gaat het worden. Wel met wat wolkenvelden in de loop van vanmorgen. En zeker vanmiddag flink wat ruimte voor zon. Het wordt een graad of 26 en er staat maar weinig wind. En het blijft droog. Dus Anne, je gaat vanmiddag naar huis.
1: Eindelijk.
0: In het zonnetje, denk ik dan wel. Oh. En in ieder geval geen nat pak zoals gisteren. Overigens vanavond en de komende nacht wisselen opklaren en dunne wolken elkaar af. En kouder dan 15 graden gaat het in ieder geval niet worden.
2: Utrecht is wakker met Bob

0: Uit het jaar 1990, deze van de London Beat. I've been thinking about you. Het is 6:06. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En we noemden net al even zijn naam. En hij zit inderdaad bij ons in de studio. Nu nog wel, want zometeen gaat hij weer de benen nemen. Onderweg naar een onderwerp wat hij gaat toelichten. Robert-Jan Mooij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was het met opstaan, wil ik niet weten. Maar toen je naar buiten ging, dacht je ook bij jezelf van... Ik vraag me af hoe je het hebt ervaren, de temperatuur.
1: De buitentemperatuur.
0: De buitentemperatuur, ja.
1: Warm.
0: Ja?
1: En vannacht echt
0: heb je liggen
1: zweten? Regenbuien
2: in
1: de omgeving.
0: Ja.
2: In Houten.
1: Ja, significante regen, dat je denkt van nou, dit is wel behoorlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is inderdaad warm
2: hè,
1: buiten. Een beetje klammer ook, een beetje vochtig.
0: Precies. Ja. Ja, ik hoop dat we daar gauw van af zijn. Want van de vocht, dat geeft een heel raar tropisch gevoel bijna, zou ik willen zeggen.
1: Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ik hoorde dat het in Nederland 28 graden kan worden of zo.
0: Ja, bij Houten. Nou, het stopt bij ons bij 5-26, laat Margo weten, maar... Het is ook nog best aan de hoge kant natuurlijk, hè, voor eind september.
1: Ja, uitgedrukt,
2: van een zomerdag.
1: Het is een rare zomer wat dat betreft, ook een nazomer natuurlijk, met deze temperaturen.
0: Ja, maar ik snap dat mensen nu in de korte broek gaan of een lekker jurkje aantrekken om vandaag te genieten van het mooie weer natuurlijk.
1: Ja, kijk, ieder zijn meug. Kijk, je moet natuurlijk over niet overdrijven, maar goed, als mensen dat leuk vinden.
0: Nou, kijk,
2: als
1: het warm is inderdaad buiten, je neigt eerder naar de winterjas bij wijze van spreken, zeg maar.
2: En als je naar de kalender kijkt. Ja.
1: Maar nu kan alles weer uit eigenlijk.
0: Precies.
2: Ja, nou.
0: Maar we hoorden gisteren nog, het is niet voor het eerst dat eind september het heel warm is. En we gaan niet eens een warmterecord breken. Tenminste, dat werd gisteren een beetje gesteld. Dus we gaan het meemaken vandaag.
1: Nou ja, goed, het past wel in de trend dat alles steeds warmer wordt.
0: En, zeker.
1: En dat is toch wel significant natuurlijk.
0: Zeker, ja. Ja. Robert-Jan, je gaat op pad vandaag. Wat ga je doen?
1: Ja, ik ga naar de wijk Zuilen. Daar is van de week een zelfbiep geopend. Gisteren om precies te zijn.
0: Een zelfbiep?
1: Een zelfbiep. Daar kan je dus vanaf deze week terecht. En het komt erop neer dat je een ruimte ingaat die eruit ziet als een soort huiskamer.
0: Mm-hmm.
1: Hebben wij gehoord.
0: Ja.
1: Met boeken erin. In een tafel, et cetera. Je kunt er lezen. Je kunt er studeren. Je kunt er boeken uitzoeken. Dat stel ik mij erbij voor. Het is een nieuw fenomeen, eigenlijk.
0: Ik ken het niet, hoor, moet ik je zeggen. Ik denk gewoon een bibliotheek waar je vroeger ook een boek ging lezen. Waar je even als je studie deed, kon je even zitten.
1: Er is geen personeel, dus geen bibliothecaresse of zo.
0: Oh zo, ja.
1: Je kunt er gewoon in met een pasje. Waarschijnlijk gaan het allemaal bekijken.
2: Oh.
1: Het is wel de derde vestiging in Utrecht geopend.
0: Mm-hmm.
1: Een jaar geleden in de Kanalen Eiland, dus Rijn en Leidse Rijn.
0: Ja.
1: En nu dus in de wijk Zuilen, er komt nog eentje bij.
0: Nou ja.
1: En dat is ongetwijfeld bedoeld om het lezen dichter bij de mens te brengen.
0: Ja.
1: Er is ook een potje voor via het Rijk en via de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat nog één vestiging geopend gaat worden in de toekomst.
0: Ofwel,
1: in de Mieren.
0: Ik denk even aan de boeken, want volgens mij met bibliotheken... die kunnen over het algemeen niet heel veel uitbreiden... omdat er een bepaald budget is. Maar hoe komen die boeken dan daar? Ik bedoel, daar is dan een potje voor om heel veel boeken aan te schaffen?
1: Ja, kennelijk is daar geld voor, ga ik even vragen natuurlijk.
0: Ja,
1: en hoe ziet die collectie boeken dan precies eruit natuurlijk?
2: Ja.
1: Dat is ook interessant. Hoe zit het met de belangstelling voor dit fenomeen? Maar op zich is het natuurlijk mooi dat je zo ergens een soort bibliotheekachtige ruimte in kan gaan.
0: Mm-hmm.
1: Zonder personeel, dat heeft zijn nadelen. Kan ik me ook voorstellen, je kunt geen hulp vragen of zo.
2: Ja, en hoe blijft het netjes?
0: Dat zat ik ook aan te denken.
2: In een grote rommel.
1: Ja, en inderdaad, geen calamiteiten, dat soort zaken. Maar dat gaan we allemaal aan de orde stellen zometeen in de wijk Zuilen.
0: En dan ben je er vroeg vanmorgen. Vraag ik me ook af of er een koffieautomaat is daar.
1: Nou, dat is een hele goede vraag.
2: Ook echt een goede vraag.
1: Dat is een gigantische vraag. Dat ga ik even bekijken.
2: Is er wel koffie?
1: Eigenlijk, eerlijk gezegd, van wel. Als het echt een huiskamereffect is, dan...
0: Ja, dat lijkt me wel.
2: Ja, dan wil je wel een bakje natuurlijk.
0: En op naar Zuilen dus.
1: Zuilen, hier.
0: Voor de zelfbiep.
1: Ja, zo heet het.
0: Oké. Nou, we zijn heel benieuwd. We horen je zo meteen.
1: Zo meteen.
0: In Utrecht is wakker de Beatles nu. Baby.

0: Love is a Stranger uit 1983 van Dave Stewart en Annie Lennox. En de rest van de muzikanten van de Eurythmics. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we gaan zo even naar de Facebookvraag. Even een groet overbrengen aan Rita Mulder. Want zij zegt goedemorgen Bob en Anne.
1: Oh,
0: wij hadden vannacht zelfs onweer.
1: Oh.
0: Ik heb dat niet meegekregen. Maar goed, het kan, Rita. Ik geloof je, daar word je dan wakker van inderdaad.
1: Ja, dat is ook vervelend soms hoor, als je dat zo hard hoort.
0: Bob en team, goedemorgen. Martien hier. Ik ben wakker geworden in Wevelgem, dat is in België.
1: Oh.
0: Straks even lossen, vrachtwagen. En daarna nog even twee gaan doen in Kortrijk. Nou, daar zijn ze niet heel erg belangrijk. Dus daar, nee, grappig. Kortrijk, mooie plaats in België trouwens. Het is bij mij nog droog en 16 graden qua temperatuur. België krijgt ook een warme dag, heb ik al gezien.
1: Oh.
0: In het Europees weeroverzicht. En Ronald zegt, ik ben vroeg opgestaan, dat wil je weten. 4:15. En ik ben om 5:45 naar mijn werk gegaan. Oh, dan heb je ook zo lang nodig.
1: Ook,
0: ik heb ook bijna een uur nodig om de deur uit te gaan. Niet te geloven, joh.
1: Echt waar, ja?
0: Opstaan, contactlensen doen, een beetje wakker worden, nog een keer plassen. En dan,
1: rustig douchen of doe je dat niet 's ochtends?
0: Meestal 's avonds.
1: Oh, ja,
0: dat heb ik gisteravond ook gedaan. Dat vind ik dan wel lekkerder. Want als ik die tijd erbij ga optellen, ja, dan moet ik om 2:00 opstaan.
1: Ja, vrouw. Vertel mij wat. Ja, ik doe het ook 's avonds hoor. En dan lig je ook zo lekker rozig in bed.
0: Dat wel, ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Dat slaap weer goed.
1: Ja.
0: Dank allen voor de reactie. Altijd leuk.

0: praat met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Ja, en vroeger had je natuurlijk van die klassiekers als Pinkeltje of Pietje Puk of Pietje Bel, Pietje dit, dat, hoe heet die ook weer, uit Amsterdam. Siske de Rat, is dat
1: Siske
0: ook een
1: de
0: boek?
1: Rat. Ja, ja.
0: Toch? Of is het alleen een musical? Of
1: een film. Film ook, hè?
0: Ja, nee, maar krijg toch goed, allemaal goed, dat te leren.
1: Ja. Hey, maar veel reacties al, hè?
0: Ja, ik heb hier een reactie van Hans. Die zegt, de boeken die ik stuk las, waren de boeken van Bob Evers. De wildste avonturen maakte drie vrienden mee.
1: Wow.
0: Een serie van meer dan 20 boeken.
1: Oh joh.
0: En ook over de Biggles en een gevechtspiloot. Nou, dat klinkt wel heel spannend, Hans. Leuk. Mm-hmm. Dus die hield ook al van actie in de tent.
1: Klinkt het?
0: Ja, en ik zie hier Puk van de Pettenflat nog voorbij komen. Dat vond ik ook zo leuk. Met Zaza, de slak. Of weet ik weer? Dat huisdier? Nou, maakt ook niet uit. Je kan allemaal herinneringen naar boven.
1: Je bent al iets ouder. Je bent de jeugd alweer helemaal vergeten, begrijp ik. Ja. Hey, nog een reactie?
0: Even kijken. Het muizenboek van Pietje Puk. Het zegt vrouwtje, vindt ze ook leuk. Heb ik nog steeds. En ze stuurt een foto ervan.
1: Ja?
0: Ah, schattig.
1: Heel leuk.
0: Ja, superleuk. Nou, reageer op de vraag welke kinderboeken of kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? Laat het ons weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina.
1: Van Radio M Utrecht natuurlijk.
0: Ja, oh, zeker.
1: Van luisteren natuurlijk ook bij. Dus, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Op naar het mooie weer van vandaag. Het overzicht hoor je zometeen van Margot Ribberink.

0: dat het Michael Solo uit 79. Don't Stop Till You Get Enough. 7 minuten voor 7 uur. Hoog tijd om met Mago te gaan praten over het weer. Goedemorgen, Mago.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is vandaag die lang verwachte dag. Nou, lang weet ik niet, maar die verwachte dag, zoals gisteren ook nog uitgesproken door jouw collega, door Gita. Ja. Dat het vandaag wel 25 graden gaat worden. Jij doet er nog een graadje bovenop, begrijp ik?
1: Ja, ik heb jou net een berichtje gestuurd. En
0: zeker.
1: Ik heb gezegd, het wordt 26 graden. Ja.
2: Wow.
1: Dat is volgens de weermodellen. Maar als we nu naar buiten kijken, dan zien we nog een tamelijk bewolkte hemel. Want wat er gebeurd is afgelopen nacht, is dat er een warmtefront over het westen, noordwesten van ons land naar het noorden is getrokken. Daar zat zo even nog flink wat onweer boven Friesland en de Waddeneilanden bij.
0: Ja.
1: En achter dat warmtefront is de lucht natuurlijk nog poepievochtig. Dat merk je als je buiten komt. Het is niet koud buiten, maar het is al wel heel warm en dat heeft vooral met de luchtvochtigheid te maken. En als je dan naar boven kijkt, dan zie je af en toe wel de maan, want het is geen lage bewolking, maar er zijn wat hoge, middelbare wolken, waardoor de maan al zichtbaar is en strakjes ook de zon. Maar het duurt even voordat al dat vocht verdampt is en voordat de zon echt zijn werk kan doen. En dat is pas in de loop van de ochtend en vanmiddag. En dan ook zal het niet helemaal wolkeloos zijn. En dat het zo warm wordt, dat heeft niet alleen met de zon te maken, maar ook met de wind, die aanvoer van hele warme lucht. En op dit moment komt de wind nog uit een oost- tot noordoostelijke richting, een windkrachtje 3. En die gaat langzaam naar het zuidoosten draaien. Nou, dat is natuurlijk de warme hoek.
0: Precies.
1: Dus uiteindelijk, hè, als die föhn aangaat vanmiddag, dan zien we die temperaturen omhoog schieten. En dan kan het zomaar eens gebeuren dat we op 25 tot 26 graden gaan uitkomen.
0: En dat zijn de plekjes in de schaduw, hè, notabene. Toch?
1: Ja, ja, zo'n temperatuur wordt altijd gemeten, zeg maar, in een weerhutje.
0: Ja.
1: En dat weerhutje, dat is bedekt met lamellen, zodat de directe zonneschijn daar niet op kan schijnen. Want dan krijg je misschien nog wel veel hogere temperaturen. Maar dat is echt in de schaduw gemeten, met een beetje wind erbij. En dan komen we uit op een zomerse 25 tot 26 graden op de één na laatste dag van september.
0: Ja, precies. Het kledingadvies vandaag is luchtig, hè, denk ik. Luchtig kleden.
1: Ja, luchtig. Ja, luchtig kleden zou ik wel doen, ja.
0: En voorlopig nog eventjes rekening houden dat het nog niet zo zonnig is. Als de zon erbij komt, even half acht, denk ik, vanmorgen.
1: Ja, ja, ja, dat denk ik ook. Het is aan het begin van de ochtend hebben we nog met bewolking te maken. Maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag komt die zon er wel degelijk bij. Hoewel het niet helemaal wolkeloos zal zijn vanmorgen.
0: 5, 26 graden. Meer over morgen en de rest van de week. Horen we in het volgende uur graag van je, Margo. Dank je wel voor nu, hè. Tot zo.
1: Ja.
0: Utrecht is wakker. Het nieuws, weer, verkeer. In het volgende uur hebben we een pittig onderwerp, vind ik. Dat is een bijeenkomst in Driebergen. Het gaat over mensen die een angststoring hebben, bijvoorbeeld. Een nieuwe groep mensen die bij elkaar gaat komen.
2: Ja, dat is wat, ja.
0: Praten we uitgebreid over door. Dit is Bruno Mars.

0: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden Nederland.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten.
7: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. De tweede uur van Utrecht is wakker. Het is inmiddels 7:02 geworden. Marjolein bij ons in de studio. Goedemorgen, Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Het nieuws uit de regio.
8: Op de A2 is vannacht een dronken automobilist van de weg gehaald. De auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. Hij was niet alleen onder invloed van alcohol, ook van drugs. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor hoge kosten. Vooral afspraken bij de tandarts of een fysiotherapeut worden uitgesteld. Net als de vervolgafspraken bij specialisten. Deels komt dat door een gebrek aan kennis over verzekeringen. Wat wordt er vergoed en wat niet? Mm-hmm. En Samuel Welte is weer eens in de prijzen gevallen. Bij de Buma NL Awards ging hij gisteravond met 4 prijzen naar huis.
7: Zo, geweldig hè. Zo'n jonge leeftijd, zoveel prijzen. Doet het ook hartstikke goed natuurlijk.
8: Uiteraard ook weer voor... Echte liefde is te komen.
9: Ja, geweldig.
7: Echte liefde is te komen.
9: Maserati.
7: Ja, precies. Ja. En doe het goed. Hey Marjolein, dankjewel. Dit is het nieuws in het kort. Uitgebreid 7:30 bij ons op de zender. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is wat drukker op de A1. Stroe-Hoevelaken richting Amsterdam. Minuutje of 5 ongeveer extra reistijd. En op de A28 10 minuten vertraging van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. BVR. Hoe het heurt.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Radio M Utrecht.
7: Robert-Jan in de automobiel, de zelfbesturing, zeg maar. Zo gaat dat. Hij gaat naar de zelfbiep vandaag. Goedemorgen, Robert-Jan.
15: Ja, goedemorgen. Ja, je moet er wel een beetje sturen in de reportagewagen.
7: Dat wel.
15: Zeggen, maar ja, wel soms van die piepjes dat je denkt van joh, piepjes, weg met die piepjes. Maar goed, eens even kijken. Dat is even een ander onderwerp. Ik nader nu volgens mij de zelfbiep. Daar staat hij met grote letters nu de al. Bibliotheek.
7: Ja.
15: Ik weet niet zeker of dit hem is, maar het ziet er fors uit. Een soort klaslokaal met boekenkasten erin. En toch een forse ruimte. Nou, als het goed is, kun je daar dus zo meteen vanaf 7:30 kun je daarin. Er is geen personeel aanwezig. Dat is de truc van een zelfbiep. Mm-hmm. En ja, het is de derde vestiging in Utrecht die van de week is opengegaan.
7: Ja.
15: Kortom, we gaan eens even kijken wat er verder achter dit concept huist.
7: Maar hoe kom je daar binnen dan? Met een breekijzer of zo?
15: Ik denk met een pasje.
7: Oh ja.
15: Met een pasje.
7: Maar heb je een pasje bij je dan?
15: Ik heb geen pasje bij me, nou, maar ik heb hier natuurlijk een rendezvous. Dat begrijp ik
16: met de mensen
15: van de bibliotheek. En ik heb inderdaad mijn manier om binnen te komen. Dus maak je niet ongerust.
7: Je hebt zo je ingangen, zeg maar.
15: Ja, en alles voor het radiofonisch erg leuk om binnen te komen.
7: Dat lijkt me ook, ja. Hey, je bent in Utrecht in Zuilen, hè, voor de duidelijkheid.
15: De wijk Zuilen in Utrecht, ja, dat is het.
7: Oké, okay, nou, we gaan je horen uitgebreid naar 7:30. Dan vanuit die zelfbiep. Ik ben heel benieuwd wat het verhaal daarachter is. En hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken. Want het is al de derde vestiging in Utrecht.
16: Ja, ik ben benieuwd of het ook een beetje gezellig is daar.
7: Ja, precies. Ja. Nou, de sfeer gaan we proeven. Na 7:30 nogmaals, in Utrecht is wakker. Over sfeer gesproken. Vroeger de sfeer van kinderboeken voorgelezen worden of zelf duiken in de leuke kinderboeken die er zijn. Daar praten we vandaag over.
16: Ja, dat is de vraag. Welk kinderboek heb jij helemaal stuk gelezen in je jeugd? Zijn we benieuwd naar, omdat hij aan tafel kon niet praten met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
7: Zometeen gaan we bellen met Ali Nooit Gedacht. Die is van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. In Driebergen komt namelijk vandaag een nieuwe groep mensen bij elkaar die toch wel moeten leven met overmatige dwangklachten.
16: Ja, dat is me wat.
7: Hoe ziet dat uit? Dat horen we zo meteen. In Utrecht is wakker. Nu Man at Work.

0: Goedemorgen. Een hele goede morgen zelfs. Een hele warme dag gaat het worden vandaag. Je hoort meer over het weer zometeen hier bij Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. Het is inmiddels 14 minuten over 7 geworden.
1: In Driebergen komt vandaag een nieuwe groep mensen samen die leeft met dwangklachten. Ja, ze ontmoeten elkaar daar zodat ze herkenning en steun kunnen vinden in elkaars ervaringen. En dat wordt georganiseerd door de Angst, Dwang en Fobie Stichting. We spreken Addy Nooit Gedacht daarvan. Goedemorgen, Addy.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn dat je bij ons bent. Ja. Als je leeft met dwangklachten, waar heb je dan precies last van eigenlijk?
2: Je kunt last hebben van dwanghandelingen of dwanggedachten.
1: Ja.
2: En dwanggedachten, dat speelt zich voornamelijk in je hoofd af. Dat kan bijvoorbeeld tellen zijn, dwangmatig tellen en dwanghandelingen. Wat veel voorkomt is overmatig handen wassen.
1: Oh ja.
2: Controledwang komt veel voor. Dus controleren of de deur goed dicht zit, of het gas uit is, of de kraan goed dicht is.
1: Ja, ja, dat zijn dan die dwanghandelingen. Ik ken iemand die voordat hij wegging graag 7 keer de sleutel in en uit het sleutelgat deed. Is dat ook een voorbeeld?
2: Ja, dat is wel een voorbeeld, ja. Ook omdat het dan precies 7 keer moet.
1: Ja,
2: dat is wel dwangmatig. Ja.
0: Waar komt dat dan vandaan, Addy? Want het is verschillend natuurlijk, hè, waar mensen dus last van hebben. Maar is dat.
1: Hoe
0: ontwikkelt zich dat dan bij je?
2: Nou, het kan vaak naar de oppervlakte komen door een live event. Dus bijvoorbeeld een verhuizing of de geboorte van een kind. Of een scheiding. En dan kan het zich vaak openbaren. En dat kan zich dan uiten in die dwanghandelingen en die dwanggedachten.
1: Ja, begrijp ik dan goed dat als stel iemand maakt iets mee waarbij je de controle verliest, dat mensen het eigenlijk bewust al onbewust terug willen pakken door dit soort dingen te doen, zeg maar?
2: Ja, dan gebruik je het juiste woord. Controle is heel erg belangrijk. Dat is wat de mensen met dwangklachten graag willen. Die willen graag controle ergens over hebben.
1: Ja.
2: Dus dat gaan ze dan zoeken in de controle. Of met de smetvrees in het schoonhouden van bijvoorbeeld de handen.
1: Ja, precies. Ja, daarover gesproken. Jij bent zelf ervaringsdeskundige als betrokken bij de stichting. Zelf heb je last gehad van ernstige smetvrees en ook angststoornissen. Hoe ben jij op het punt gekomen om hier vanaf te komen?
2: Nou, vanaf ben ik er niet.
1: Oké. Okay.
2: Dat is
1: eigenlijk. Kom je er ooit vanaf eigenlijk? Excuus.
2: Nou, ik heb die illusie voor mezelf niet.
1: Mm-hmm.
2: Nee. Ik heb wel. Bij mij is het heel erg naar voren gekomen na de geboorte van mijn zoon.
1: Mm-hmm.
2: En toen heb ik intensieve therapie gehad. Dat heeft mij wel goed geholpen. En het is niet dat ik er vanaf zou komen, maar dat ik er mee om leer gaan.
1: Ja, precies. En is dat vaak ook de boodschap die mensen met dwangklachten krijgen als ze in therapie gaan? Van oké, het kan zijn dat je er nooit meer vanaf komt, maar leer ermee leven?
2: Ja, ik denk dat het overgrote deel ermee moet leren leven.
1: Ja, heftig. Hoeveel mensen hebben dit eigenlijk, Addy, weet je dat?
2: Zo tussen de 200 en 250.000.
1: Oké, dat is best een groot aantal van de Nederlanders. Hey, en vanavond dus lotgenotencontact in Driebergen. Waarom is dat belangrijk?
2: Je ontmoet lotgenoten. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Je kunt ervaringen delen. Je kunt rekenen op begrip, op herkenning en erkenning. En het is gewoon heel fijn om bij elkaar te zijn.
0: Maar durven mensen daar makkelijk over te praten? In het openbaar misschien niet, maar in groep kan ik me voorstellen. Als je allemaal dezelfde kenmerken hebt van dwang, dat je dat wel kunt.
2: Ja, mijn ervaring is in onze groep, zeg maar, die vanavond dan weer gaat starten, dat over het algemeen erg goed gaat. Mensen vinden de eerste keer vaak wel spannend. Het werpt wel zijn vruchten af.
1: Ja. Kun je ook dwangklachten hebben zonder dat je het zelf doorhebt? Zeg maar dat je bewust die handelingen doet en dat je denkt, ja, laat maar, het doe
2: ik gewoon. Je hebt natuurlijk ook een heel groot grijs gebied, hè. Je weet allemaal wel dat als je op vakantie gaat bijvoorbeeld, dat je even extra checkt of de deur goed dicht zit. Mm-hmm. En dat zijn dan van die gewoontes geworden. Dus daarin zou je misschien kunnen denken, ja, je hebt het zelf nog niet door, maar het is echt helemaal ingesleten in je leven.
1: Ja, ja, ja, exact. Nou, vanavond dus die eerste bijeenkomst. Deze groep die begint in Driebergen zit al vol, maar mocht iemand dit horen en denken, nou, ik ken of ben iemand die hier last van heeft, waar kunnen we dan terecht?
2: Nou, we hebben ook nog een groep dwang en autisme, een combinatiegroep. Okay. Uh-huh. Die start volgende week woensdag en daar is nog wel plek.
1: Ja.
2: En dan zou je contact op kunnen nemen met mijn collega Mira. Zij is de coördinator van het lotgenotencontact.
1: Oké, okay. Dan kunnen we naar een website toe of hoe gaat dat?
2: Ik kan een telefoonnummer even geven. Dat is 0343 51 80 80. En dan vragen naar Mira.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk een website, www.adfstichting.nl.
1: Heel goed, kunnen mensen terecht voor meer informatie. Dit was Addy Nooit Gedacht van de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Dankjewel en succes vanavond.
2: Ja, dankjewel.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Mind Over Matter van Waylon.
5: Mind Over Matter. Time we had together is gone.
4: De Nationale Nieuwe.
3: Radio M Utrecht.
5: Mind over matter.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Boudewijn de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen, ja, dan weet je het wel, hè. Dan gaat het allemaal gebeuren vandaag. Zullen er veel mensen gaan barbecuen vandaag, denk je, Anne?
1: Nou, dat zou zo kunnen. Je brengt me op ideeën ook, leuk.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga wel buiten eten. Mijn zoon komt te eten vandaag.
1: Oh, gezellig.
0: Ik heb gezegd, het is lekker weer, dus we gaan wel buiten eten. Ik ga niet barbecuen over.
1: Wat ga je maken dan?
0: Dat weet ik nog niet. Ik denk wel iets van een salade of zo. Ja, of iets luchtigs.
1: Een stukje vlees.
0: Ja, kip of zo erbij. Ik weet nog niet. Ideeën of niet? Want dit
1: dan ga ik even wat voor je bedenken. Zo
0: oh, heel lekker. Ja. Marjolein, buiten eten vandaag ook of niet? Van qua bier?
2: Nou, ik heb eigenlijk alles alweer, weet je wel, zo afgedekt en zo. Ja. Ik heb eigenlijk geen zin om die kussens weer naar buiten te halen.
0: Dat
2: ik weet het nog niet.
0: Ik,
2: maar misschien moet ik me even daartoe zetten. Want het is natuurlijk wel echt lekker om nog even buiten te zitten.
0: Ik vind het sowieso heerlijk buiten eten, hoor. In het weekend ook, als het een beetje goed weer is, dan...
1: Bij jou wel heerlijk aan het water.
0: Huppakee, meteen naar buiten toe. Ja, ik vind het wel lekker. Nou, dat dus. Jij gaat even nadenken over wat ik ga eten vanavond.
1: Ja, zeker. Binnen een paar minuten heb ik wat voor je.
0: Hartstikke goed. Ja, tips zijn welkom, hoor. Het is bijna 8:30, zometeen het nieuws uit de regio.
2: Ja, dat gaat over steeds meer jongvolwassenen die een bezoek aan de tandarts uitstellen vanwege de hoge rekening. En Samuel Welte, die is weer eens in de prijzen gevallen.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bijna 7:30, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
1: Goedemorgen, over zorgmeiders. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor de hoge rekening. Vooral afspraken bij de tandarts of de fysiotherapeut worden uitgesteld. Net als vervolgafspraken bij specialisten, omdat er onduidelijkheid is over de kosten. Deels komt dit door gebrek aan kennis over verzekeringen bij 18 tot 27-jarigen. En daarnaast wil de gemeente Utrecht regelingen voor mensen met een laag inkomen onder de aandacht brengen. Burgemeester Dijksma kan een demonstratie bij restaurant Roemer in Leidse Rijn niet verbieden. Dierenactivisten willen dat foie gras van de menukaart gaat vanwege de productiemethode. Ze willen daar blijven demonstreren totdat het gebeurt. Volgens de gemeenteraad heeft Active for Justice al zeker 15 keer actie gevoerd. Verbieden kan alleen bij risico's voor de gezondheid. Op 8 oktober staat een nieuwe actie gepland. Op de A2 is vannacht een dronken automobilist van de weg gehaald. Die auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. Uit de controle bleek dat de bestuurder had gedronken, maar ook onder invloed was van drugs. Hoeveel hij had gebruikt wordt nu verder onderzocht. De Utrechtse zanger Samuel Welte was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij ging gisteravond met 4 prijzen naar huis, maar dat is voor hem niet het belangrijkste.
13: Mijn omgeving gewoon trots te maken. Zoals mijn oma die nu aan het kijken is, of mijn moeder, of mijn chauffeur Sjaak. ja, als ik hun zie, als ik hen zie opgroeien, dat maakt mij nog veel trotser.
2: Ja, het was ook een lekker feestje daar zo te horen.
14: Zo
15: is het in de wereld. Andere Utrechter op de achtergrond.
2: Ja. Goed, Samuel die kreeg 2 prijzen voor Echte Liefde is te koop. Ook de nummers Alles kan kapot en Uitslover samen met de Utrechtse Bankzitters. Die vielen in de prijzen. Nou.
0: Nou,
2: mooie avond dus voor hem.
0: Heb ik al gefeliciteerd? Nee, bij deze gefeliciteerd.
15: Gefeliciteerd, Samuel.
2: Het weer nog even zomers warm, flink wat zon, ook misschien wat wolkjes, maar ook 26 graden.
0: Dat is het vooruitzicht vandaag. En meer over het weer horen we zo meteen van Margot Wibberink. En jou horen we natuurlijk ook weer.
2: Ja, zo, tot zo weer.
0: 8:30, 9:30, 9:30, uitgebreide bulletins. En 8:00 natuurlijk ook weer. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 wat druk tussen Stroehoef, Laak, 5 richting Amsterdam. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouwen. Het knooppunt doe je 10 minuten langer richting Den Haag. Dus vanuit Utrecht komend, minuutje of 10. En ook 10 minuten vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dat meet de ANWB vanaf Strand Mulde tot knooppunt Hoevelaken.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Oh baby, I'm your man van Wham, George Michael en Andrew Ridgeley uit de jaren 80 de muziek. Het is 7:58 geworden. Wij gaan verderop in de uitzending praten over boeken, met name kinderboeken. Kijk maar op Facebook van Radio Wham Utrecht en dan weet je waarom we dat gaan doen. We horen nog in dit uur Margot Ribbering en het weer voor Midden-Nederland over die warme dag van vandaag en de komende dag. Dus morgen ook nog een keer zo'n warme dag in Midden-Nederland. Maar eerst gaan we de komende minuten het hebben over de zelfbiep. De zelfbiep is een bibliotheek zonder personeel waar je naar binnen kunt gaan wanneer je wilt. Om een boek uit te kiezen, om ter plekke ook te lezen. Maar het is ook een plek waar je kunt gaan zitten om te gaan studeren. Die zelfbiep is echt een trend in de stad Utrecht. Want na Kanaleneiland en Leidse Rijn, centrum, kun je vanaf nu ook terecht in Zuilen. Ja, dan gaan we eens even een kijkje nemen, dacht verslaggever Robert-Jan Booy. Goedemorgen Robert-Jan, ben je al binnen?
1: Jazeker. Goedemorgen. Nee, ik ben nog niet binnen. Dat kon eigenlijk vanaf 7:30. Maar we hebben eventjes gewacht om de binnenkomst echt helemaal live mee te maken. Midden in de woonwijk spreekt vanzelf natuurlijk de wijk Zuilen. Ik zei het net al, iets na zevenen. Een tamelijk groot gebouw. Je kijkt naar binnen toe, dan zie je de boekenkasten staan. Vol met boeken. Een soort klaslokaalachtige ruimte. Misschien nog wel groter. Hier een glazen schuifpui. Ik zie daar een kastje met een codemogelijkheid. Rosemarijn Ludolfi.
2: Ja, goedemorgen.
1: Manager zelfbieps.
2: Ja, dat klopt.
1: Er staat hier met grote letters de bibliotheek. Ja. Ik dacht eventjes, zou het hier nou wel zijn?
2: Ja.
1: Nou, kun je dat voorstellen?
2: Ja, dat kan ik me op zich voorstellen, maar je bent helemaal goed. Je staat hier goed.
1: Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, wij hebben bemenste openingstijden, maar die zijn in de middag. En jij mag nu al naar binnen als leden van de zelfbieb.
1: Nou, ik ben geen lid, maar goed, bij de gelegenheid.
2: Op dit moment doen we even alsof je lid bent.
1: En ik heb hier een pasje gekregen, inderdaad.
2: Ja, die scan je hier.
1: Die gaat hiervoor. Okay.
2: Ja, en dan mag je de code invoeren die we je net hebben toegefluisterd.
1: Ja, dat is 0, hup, 0, dat. Hartstikke idee. Even geduld, AUB.
2: Ja, en de deur is
1: wat
2: nu open.
1: Wat gebeurt er nu?
2: Nou.
3: De deur gaat open.
2: En je mag naar binnen. En dan wachten we even.
1: Hier een schuifdeur.
2: Ja, en daar gaan we.
1: Wacht even, daar zitten een aantal mensen aan het tafeltje. Goedemorgen.
4: Morgen.
1: Wij zijn van het zeer populaire station Radio M. We komen een diepte-reportage maken over de zelfbiep. Kent u dat?
4: Ja.
1: Kent u dat?
4: Ja, een beetje.
1: Ja?
4: Maar ik maak hier zelf geen gebruik van.
1: Oh, wat bent u hier aan het doen dan?
4: Werken.
1: Werken?
4: En logistiek.
1: Ah,
4: boeken.
1: U zit hier wat in een andere ruimte zitten te doen of zo?
4: Klopt.
1: Nou, wij gaan even naar de zelfbieb toe. Die schijnt hier dus ergens te zijn.
4: Oké. Veel plezier.
1: Veel plezier. Misschien kunt u zo meteen nog een kijkje komen nemen. Hij is net geopend namelijk.
4: Ja.
1: Ja, Rosemarijn Ludolfi.
2: Ja.
1: Is het altijd zo dat er ook nog andere dingen, zeg maar, huisvest zijn in het gebouw?
2: Ja, het is het gebouw waar we ook de logistieke punt tussen alle vestigingen hebben. Dus boeken die van de ene vestiging naar de andere gaan, die worden hier uitgesplitst en opnieuw op transport gezet. Ja. Dus er zijn hier ook een aantal dagen in de week ook transportmedewerkers.
1: Maar is dat alleen hier of ook een Kanaleneiland en Leidse Rijn?
2: Nee, dat is alleen hier.
1: Aha.
2: Ja.
1: Maar ik kan even voorstellen dat je ze binnenkomt met dat pasje en dat je in volmaakte eenzaamheid in zo'n ruimte zit.
2: Ja, dat kan ja. Het kan zijn dat je hier helemaal alleen bent. Ja, en er zijn mensen die dat misschien heel prettig vinden.
1: Ja.
2: En ook mensen die dat misschien wat minder prettig vinden. Maar dat kan dus inderdaad wel.
1: Nou, we lopen hier nu langs de boekenkasten. Het is echt fors, de boekenverzameling die we hier zien.
2: Ja.
1: Tafeltjes voor de boekenkasten waar ook boeken zijn uitgestald. Even kijken, kun je nog ergens zitten? Want hoe is dit verder ingedeeld?
2: Ja, nou, er zijn een aantal tafels.
1: Nou, hier, kijk. Ja, tafels.
2: Ja, langs de ramen vind je ook nog bureaus, studieplekken waar je kan zitten.
1: Printer.
2: Is uiteraard een printer. Er zijn ook aparte studiecabines, maar die zijn tijdens de zelfbieb dan weer niet open.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, er is vrij veel ruimte om te zitten. Er zijn bij de kinderhoeken zijn ook lekker banken waar je even op kan gaan zitten.
1: De kinderhoeken?
2: Ja.
1: Ik denk meteen aan de kinderboekenweek die gaat beginnen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat ook nog te zien?
2: Ook nog te zien. En ja, sowieso bij de bibliotheek altijd een drukke tijd. De kinderboekenweek. Ze gaan veel activiteiten ook weer doen.
1: Afdeling romantiek hier. Baby's houden van boeken zien we
2: hier
1: staan.
2: Precies. En hier komen we dus in de kinderhoek.
1: Oh,
2: nou,
1: oh ja, met bankjes.
2: Kan je lekker op een bankje gaan zitten als je dat fijner vindt dan een stoel.
1: Nou.
2: Zoek een plek die je prettig vindt.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Dit is dus gewoon een reguliere bibliotheek met bepaalde openingstijden.
2: Ja.
1: En die zelfbieb gaat langs die openingstijden heen eigenlijk.
2: Ja, deze vestiging in Zuilen die was voorheen voornamelijk in de middag geopend. Dat is hier nog steeds. We doen niks aan die openingstijden. Maar omdat we weten dat er hier mensen in de wijk zijn die ook graag in de ochtend of in de avond zouden willen.
1: Vanaf 7:30 bijvoorbeeld dus?
2: Bijvoorbeeld vanaf 7:30 ochtends zijn we nu begonnen met de ochtend openstellen via het zelfbiepsysteem.
1: Hmm.
2: Ja.
1: En waarom is dat zonder personeel?
2: Nou ja, omdat we geen ruimte zien om onze personeelsuren uit te breiden. Heel jammer, zouden we natuurlijk graag willen. Maar die ruimte voelen we niet. Maar we zien wel een leegstaand pand waar mensen gebruik van kunnen maken. Waar de wijk iets aan kan hebben. Ook op momenten dat wij er niet zijn.
1: Ja.
2: Nou, en die ruimte willen we graag bieden.
1: Ik begrijp wel dat er veel vragen zijn van, goh, dan zit je hier helemaal in je eentje. Kijk, we horen nu de stemmen op de achtergrond natuurlijk van de andere mensen. Maar dan zit je hier in volmaakte eenzaamheid helemaal alleen.
2: Ja, ja, het zou kunnen.
1: Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Nou ja, het kan zijn dat je dat aan het begin een beetje spannend vindt of een beetje ongemakkelijk. Maar over het algemeen is onze ervaring dat mensen er uiteindelijk ook aan wennen. En als je het niet prettig vindt, ja, dan kom je lekker op het moment dat we wel bemensd open zijn. Vinden we ook hartstikke gezellig. Dan staat de koffie ook klaar.
1: Nou, over koffie gesproken.
2: Ja.
1: Is dat ook als je in volmaakte eenzaamheid hier zit te krijgen?
2: Jazeker, de koffiemachine staat klaar. Dus als je wil, kunnen we zo even bakken.
1: Nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Dan gaan we zo meteen uitgebreid weer verder.
2: Helemaal goed.
1: Want we hebben uiteraard nog wel veel meer vragen.
2: Ja.
1: En we kunnen misschien even een boekje uitkiezen in de tussentijd.
2: Nou, goed idee. Laten we dat doen.

0: De Supremes onder aanvoering van Diana Ross natuurlijk. En ja, wat een leuk nummer is dit weer. Echt die Motown-klassiekers die weer tevoorschijn komen bij Radio M Utrecht. Deze You Can't Hurry Love. En zo is het maar net. Moet even die kikker uit de keel halen. Weg is die. Huppakee.
1: Oh ja, zij ook
0: springt,
1: last
0: zo,
1: van heel de ochtend.
0: Springt zo in de vijver. Vertel alle, want er komen veel reacties binnen op de kinderboeken natuurlijk. Hè?
1: Ja, welk kinderboek heb jij stuk gelezen in je jeugd? Waar kon je geen genoeg van krijgen? Nou, dat willen we weten vandaag, omdat Connie in Aan Tafel vandaag verder praat met de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk. Nou ja, er zijn al heel veel reacties op binnengekomen van mensen die bijvoorbeeld Pinkeltje hebben gelezen. Vonden dat heel erg leuk. Of boeken van Annie M.G. Smit, Jip en Janneke. Nou, mijn jeugd was dat ook hoor. Jip en Janneke, die verhaaltjes met Takkie en alle avonturen die beleefden. Of De Mooiste Vis in de Zee, ook een mooie kinderboek. En Kruimeltje, zegt Michael, die vindt dat leuk. Pietje Bel. En De Groeten van groep 8 vond hij ook leuk om te lezen. Is ook iemand die stuurt een foto van een hele oude editie van De Schippers van de Kameleon. Ja, dat is ook een klassieker, hè? Hielke en Sietse Kinkhamer. Of
0: ja,
1: Klinkhamer.
0: Leuk. Ja, heel leuk is dat, ja.
1: Ja, zegt hij,
0: boek en de film vond ik ook leuk.
1: Ja, oh, de film was ook heel leuk, hè? Ja. Zegt hij, David zegt, voor het slapen gaan zette ik mijn leeslampje aan. Boek op het kussen en lezen maar. Soms las ik gelijk nog een keer. Ja, waarom? Om gewoon te kijken of ze bij het herlezen sommige

0: Nou, 's morgens als je wakker wordt, ligt dat ook.
1: Ja, ik heb TikTok geblokt. Ik heb al die social media geblokt. Een half uur voordat ik ga slapen nu.
0: Oh ja? Ja. Dus een soort dwang om daar wel steeds op te kijken op die telefoon.
1: Ja, ik kan niet stoppen. Ja, ja. Dus ik heb mezelf nu geconditioneerd en gezegd: nee, dat doe je niet meer voordat je gaat slapen. Je leest een boek, verdorie. Of je mag hem in je dagboek schrijven. Dat doe ik ook.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Waar je die tijd vandaan, joh?
1: Ja, ik moet dan gewoon. Ja, ik heb ook. Ik lig gewoon alleen. Ik ben ook gewoon alleen. Dus ik heb
0: Ja, op zo'n manier. Ja, dat scheelt er nog wel voor, ja.
1: Ik heb geen afleiding in bed.
0: Maar goed, je leest nog wel even een stukje uit een boek, dus.
1: Ja, vind ik wel leuk. Ja, zeker. Nou, we willen ook weten van jou welk kinderboek specifiek vind je leuk. Wat heb je stuk gelezen in je jeugd? Laat het ons weten. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Hennie zegt trouwens dat hij boekenkastje voor de deur heeft staan. En er wordt gebruik van gemaakt.
1: Oh, zo'n boekenbiep.
0: Ja, hartstikke goed. Dat zie je in de wijken, zie je dat wel staan. Of hangen of neergezet. En dat is een boekenkastje waar iedereen gewoon boeken kan lenen. Okay. Ik zelf lees graag, zo zegt Hennie, sportboeken. Maak er een fijne uitzending van. Nou, daar zijn we al mee bezig. De boeken van de Chameleon, zegt Frank Otter ook bijvoorbeeld. WhatsApp dat. En Marco, die zegt: goedemorgen Anne en Bob. Ik stap net in de vrachtwagen om de route te rijden en de hele dag naar Radio M Utrecht te luisteren. Nou, ik denk dat dat een mooie keuze is, Marco uit IJsselstein. En we krijgen allemaal de groetjes van Andrea. Die doet het eventjes gewoon even een WhatsAppje. Dus,
1: moeten terug. Gezellige boel in de app.
0: Helemaal voor elkaar. Nou, en of we een lekkere dag vandaag krijgen. Dat lijkt me wel qua weer. Maar gewoon goedemorgen. Want het gaat heel warm worden. Nu nog niet. Hoewel het toch wel een beetje klef misschien kan aanvoelen.
2: Precies, ja, dat is het goede woord. Het is een beetje klef, want het is al 16 graden. En met deze hoge luchtvochtigheid voelt het buiten al hartstikke warm aan. Maar wat het nog ontbreekt, dat is het zonnetje. We hebben nog te maken met vrij veel restbewolking. Hoge, middelbare wolken van een warmtefront. Wat gisteren ook over onze provincie nog een paar buitjes eruit heeft geperst. Maar het meeste ging ten westen en ten noorden langs. En dat warmtefront, dat ligt op dit moment net ten noorden van de Wadden. Daarachter stroomt al die warme lucht onze kant uit. Maar er zit nog wel vrij veel restbewolking. Dus even geduld, AUB, als u wacht op de zon. In de loop van de ochtend en middag komt die zon er steeds beter bij. Hoewel het niet helemaal wolkenloos wordt. En dan hebben we nog de aanvoer van warme lucht. Op dit moment waait de wind uit een oost- tot noordoostelijke richting. Een windkrachtje 2. Hij gaat een beetje bijdraaien naar het zuidoosten. En dat is de warme hoek. En als dat gebeurt, ja, dan zie je die temperaturen als een raket omhoog schieten. En dan komen we vanmiddag uit op zo'n 26 graden. Ik heb even gekeken naar het dagrecord in de beeld.
0: Vertel.
2: En dat stamt uit, even kijken hoor, 1934.
0: Oh ja.
2: Toen werd het. Ik ook.
1: Was echt lekker weer toen.
2: Ja. 25,4 graden werd het toen op 29 september.
0: Dat is het record van de dag, dus van de 30e september. Dus dat gaan we overtreffen.
2: 29 september.
0: Oh ja, sorry. 25 graden, dat dus wel. Maar we gaan vandaag richting 26 graden.
2: Als we boven die 25,4 uitkomen, dan hebben we wederom een dagrecord te pakken.
1: Oh, wow.
2: Ja.
0: Nou, met 26 in het vooruitzicht dan, daar gaan we dan vanuit dat we dat gaan halen. Maar goed, dat weten we pas aan het einde van de dag of we dat opgetekend hebben.
2: Ja, dat weten we pas aan het einde van de dag. En ik denk dat het maximum ook vrij laat gaat vallen. En dat het ook vanavond, het is natuurlijk herfst en de zon die gaat al vrij snel onder. Maar het blijft verrassend lang warm. Temperaturen tot een uurtje of 11 boven de 20 graden. Daarna gaan we langzaam terugkachelen naar 15 graden. En morgen denk ik dat we vooral de meeste zon in de ochtend uren hebben. 'S middags krijgen we vanuit het westen langzaamaan wat meer bewolking. Maar ook morgen zitten we nog in die keihete lucht. Dus ik denk dat die temperatuur morgen zelfs nog wat hoger uit gaat komen. Dus misschien ook wel een dagrecord met 26,5 graden op de laatste dag van september.
0: Ja, niet te geloven, hè?
2: Nee, hè?
0: Ja, of eigenlijk, maar eigenlijk misschien wel met wat we dit jaar allemaal hebben voorgeschoten.
1: Een record vliegen om de oren.
0: Dat denk ik
2: precies.
0: Wel,
2: ja. Ja.
0: Nou, daarna is het weer gedaan met de pret. Daar gaan we het volgende uur misschien nog even over hebben. Maar we weten wat we vandaag en morgen voorgeschoteld krijgen in Midden-Nederland. Heb jij nog even nagedacht, Margot, over een weerspreuk voor deze warme dag?
2: Ja. En ik heb lekker een hele korte en die klopt. Niet altijd, maar hier komt hij dan. Mm-hmm. Een warme september, een koude december.
0: Ja, dan gaan we het mee doen. Dankjewel, hè. Hartstikke goed. Dag Margot, tot straks weer, hè.
2: Ja hoor.
0: In het volgende uur Utrecht is wakker, hier bij Radio M Utrecht. En dat staat weer bol

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
12: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
11: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten.
13: 8:02. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws uit de regio door Marjolein.
14: In Leerdam wordt volop gespeculeerd met grond waar een nieuwbouwwijk moet komen. Maar sommige van deze kavelknippers die grijpen mis. Want twee weilanden vlakbij het stadje zijn geen onderdeel geworden van de nieuwbouwplannen. Op de A2 is vannacht een automobilist van de weg gehaald die nogal slingerde. Dat werd gezien door de politie van de Ronde Venen. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs. En waarom mijden Utrechtse jongvolwassenen zorg? Volgens de gemeente zijn ze bang voor hoge kosten. Terwijl de rekening vaak ook gewoon wordt betaald door de verzekeraar. Nou, ook daar meer over zo om 8:30.
13: Zometeen dan. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is weer een duidelijke dinsdagochtendspits voor Midden-Nederland. Van Amsterdam-Apeldoorn, de A1. Daar u langzaam rijden of vertraag je Hoevelaken-Barneveld 5 minuten. Andere kant op, richting Amsterdam dus. Tussen Baren en Hilversum-Noord 5 minuten extra. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Eveningen heb je 1 minuut of 5 à 10 extra nodig. De andere kant op trouwens ook. Vertraging, want bij Beest is een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Beest doe je 10 minuten langer over je reis. En de linkerreis ook doet het niet. Dat wil zeggen, die is afgekruist. A12 van Utrecht richting Den Haag. Het is al druk tussen Woerden en Bodegraven 10 minuten. Daarna als je verder richting Den Haag gaat tot aan Gouda. We komen er nog eens een keer 10 minuten bij. A27 Breda-Utrecht. Knoop met Gorinchem-Lexmond. 10 minuten vertraging. En ook vanaf de andere kant Almere-Gorinchem. 10 minuten extra tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De laatste melding komt van de A28. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandhulde. 10 minuten extra.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of ramenkleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, zo meteen betrekken we je heel graag bij de kinderboeken. Daar zijn we benieuwd naar wat je vroeger las bijvoorbeeld. Maar eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy. En dan hebben we het ook over boeken, maar niet alleen over kinderboeken. In de nieuwe Zelfbiep in Zuilen in Utrecht. Goedemorgen Robert-Jan.
3: Goedemorgen Bob, ik heb de neiging om even wat zachter te gaan praten, want het is nou doodstil. De mensen van zojuist die aan het werk zijn, ja, die zijn hier nu niet meer in die bibliotheek. Tamelijk grote bibliotheek, omhuld door boekenkasten. Wel lekker zit je hier aan een tafel, daar ben ik eventjes gaan zitten. En het mooie van een zelfbiep is dat je er gewoon, ja, in dit geval vanaf 19:30 in kunt, terwijl er geen personeel is. Dus ik zit hier nu in volmaakte eenzaamheid. Het is wel een beetje wennen, moet ik zeggen. Een paar boeken uit de kast gepakt, hier heb ik iets van mevrouw Brown, herkennen en veranderen met antropologische blik. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid, ga ik even doornemen. Dan heb ik ook nog de weekenden aan het water, slapen aan zee, meer en rivier. Heerlijk rustig hier, in volmaakte eenzaamheid, in de bibliotheek. Het is weer eens wat anders.
2: Lees even door, zeg ik dan. En voor, zometeen horen we je uitgebreid, Robert-Jan. Met wat meer tekst nog dan nu. Want dan is hij uitgebreid weer te horen vanuit die nieuwe Zelfbiep in Zuilen in Utrecht. Nu begrijp ik het in ene, Anne, waarom jij je iets roods aangetrokken hebt vandaag.
4: Ja, dat heeft een bepaalde bedoeling. Het is vandaag Dress Red Day.
2: Ja.
4: Ja, wat dat dan precies is, een dag in het teken staat van het hart. Een rood hart, dus de rode kleur van het hart. Die zul je onder meer zien in Hoogkaterijnen in Utrecht. Ja, het verschil tussen mannen- en een vrouwenhart is groot. En daar is niet altijd veel aandacht aan besteed. Maar daar willen ze een stokje voor steken.
2: Oké. Ja. Moet ik me dan aanpassen? Of niet? Want je hart kun je niet... Ik kan mijn hart wel even luchten bij je. Maar voor de rest kan ik er niks mee natuurlijk.
4: Nee, ja, inderdaad, meer aandacht voor het verschil in medische zorg. Het schijnt dat een vrouw bijvoorbeeld op een andere manier een hartinfarct heeft als een man. En dat is recent ontdekt, laten we het zo zeggen. Dus er is nog veel uit te vinden over het vrouwenlichaam.
2: Dress Red Day, dat is het vandaag. We praten daar zo meteen over door in Utrecht is wakker. Ja, ik had het net al over de boeken. Niet die kinderboeken waar Robert-Jan in menu in duikt is iets heel anders. Maar wel die kinderboeken eigenlijk, wat je vroeger las. Hè?
4: Ja, dat willen we weten. Want Connie praat in aan tafel met de schrijfster van de Kinderboekenweek geschenk. Ja, wat vond jij leuk? Pinkeltje, Pietje Puk, nou noem maar op. We horen het graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Muziek ook volop in Utrecht is wakker natuurlijk. Het is 8 minuten over 18.

0: Doe maar. De tijd van Doe Maar beleef je zo weer bij Radio M Utrecht. En meer Nederlandstalige muziek. En zelfs een uur lang zometeen van 9 tot 10 bij Edwin in de hits uit Holland. Het is inmiddels 7:15 geworden. Draag iets roods vandaag. Dat is niet zomaar een kledingadvies van ons. Het is namelijk Dress Red Day. Omdat deze 30e september 29 gaat.
1: Oh, 29,
0: is, ja. Ja, het is 9. Wacht even. Is het vandaag 30? Nee, het is de 29 september.
1: Ja.
0: In het teken staat van het hart. Zo is het. Ja, jij hebt ook je in rood gehuld, hè?
1: Juist.
0: De rode kleur van het hart. En dat zul je onder meer vandaag veel kunnen gaan zien op Hoog Catharijn in Utrecht. Want daar staat namelijk de Hartstichting samen met het UMC Utrecht om aandacht te vragen tussen de verschillen die er zijn tussen mannen en een vrouwenhart. Daarover gaan we doorpraten met Charlotte Onland, universitair hoofddocent klinisch epidemioloog bij het UMC Utrecht. Charlotte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Aandacht hiervoor vragen. Verschil tussen mannen en vrouwenharten. Waarom is dat nodig?
2: Nou, we weten eigenlijk nog veel minder over het vrouwenhart dan over het mannenhart. Daar is minder onderzoek naar gedaan. En we weten, wat we wel weten is dat hart- en vaatziekten bij vrouwen ook een groot probleem is. Het komt heel veel voor. Er sterven inmiddels meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Maar we weten er nog te weinig van. En het presenteert zich vaak ook anders bij vrouwen dan bij mannen.
0: En tot nu toe is er gewoon te weinig onderzoek gedaan. Of eigenlijk kwam het niemand op om apart mannen en vrouwen van elkaar te scheiden dan?
2: Nou ja, dat klopt. Het is niet dat het in niemand opkwam. Maar lange tijd is hart- en vaatziekte eigenlijk als mannenziekte bestempeld. Dat ten eerste. Dus daardoor werd er minder onderzoek gedaan.
0: Ja.
2: We zien ook dat vrouwen minder vaak mee willen doen aan onderzoek. Maar wat ook belangrijk is, en dat is denk ik nog wel het belangrijkste probleem, als er onderzoek gedaan werd naar bijvoorbeeld behandelingen, medicijnen voor hart- en vaatziekten en eigenlijk voor een heleboel aandoeningen, dan mogen vrouwen vaak niet meedoen. Ten eerste omdat vrouwen zwanger kunnen zijn. Dus mensen willen niet dat er per ongeluk schade is aan een ongeboren baby. Dus daarom kunnen zwangere vrouwen vaak uitgesloten.
0: Ja.
2: Maar ook is natuurlijk bij vrouwen schommelen de hormoonspiegels nogal, wat de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Daar is men dan bang voor. Dus dat was ook een reden dat mensen liever niet wilden dat vrouwen meededen aan wetenschappelijk onderzoek.
0: Maar de visie is nu wat veranderd, begrijp ik. Dus wat je...
2: Nou ja, we zien dat vrouwen andere type hart- en vaatziekten ontwikkelen dan mannen. Of althans, ze krijgen ook vaak gewoon een myocardinfarct. Maar er zijn ook nog wat andere aandoeningen die vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. We zien dat het bij vrouwen even vaak voorkomt. En we zien dat vrouwen toch ook wel anders kunnen reageren op die medicijnen. Dus het is ook belangrijk om dat onderzoek bij vrouwen te doen. Om te weten welke dosis moet een vrouw hebben. Ja. Hebben ze dezelfde medicijnen nodig?
1: Ja.
2: Nou, dat soort dingen.
1: Ja, als vrouw, ik ben een vrouw, stel ik krijg een hartinfarct. Hoe anders is dat dan in vergelijking met wanneer een man het krijgt?
2: Het belangrijk is om te noemen dat vrouwen ook gewoon de typische klachten krijgen. Hè. Die mannen hebben dus pijn op de borst, benauwdheid. Dat zijn eigenlijk de meer typische klachten. Maar wat vrouwen ook vaker ervaren is een soort van meer drukkend gevoel. Alsof je BH-bandje te strak zit.
1: Oh.
2: Dat horen we vaak terug bij vrouwen. Pijn tussen de schouderbladen komt er veel voor bij vrouwen. Maar ook een best wel atypische klacht als vermoeidheid. Wat natuurlijk moeilijk te duiden is ook voor dokters. Dus bij vrouwen ervaren het ook vaak gewoon als heel erg moe zijn.
0: En mannen hebben daar dan, want ik ben wel weer een man natuurlijk, dan vraag ik dan ook.
2: Ja.
0: Als ik dan denk van ja, ik ben toch wel een beetje moe en zo, dan denk ik toch niet gelijk aan mijn hart, Charlotte.
2: Nee, en dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè. Dat is ook zo. Maar we zien gewoon bij vrouwen die hele typische klachten die bij mannen er vaak zijn, als die dat echt de pijn op de borst, dat hebben mannen toch echt veel meer dan vrouwen.
0: Ja.
2: Dat zien we gewoon bij vrouwen minder vaak. En we zien gewoon dat ze meer dit soort dingen rapporteren.
1: Ja.
0: Nou, staan jullie vandaag op Hoog Catharijn om hier aandacht voor te vragen. Hoe uitzicht dat? Hoe zichtbaar is het UMC Utrecht dan in de Hartstichting?
2: Nou, we staan daar met een grote groep mensen, studenten, onderzoekers zijn daar. En leefstijlcoaches hebben we meegenomen. Iedereen kan daar komen om zijn bloeddruk te meten, zijn cholesterol te meten, bloedsuiker en BMI. En ik kan dan in gesprek gaan met een leefstijlcoach over hoe kan ik nou hart- en vaatziekten voorkomen. Wat is er anders bij vrouwen dan bij mannen? En ze kunnen ook met onderzoekers in gesprek over het onderzoek dat wij nu doen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: En dan vraag je iets heel simpels, maar misschien wel heel belangrijk. Zelf je bloeddruk meten, dat kan tegenwoordig best wel goedkoop met zo'n apparaatje wat heel nauwkeurig je bloeddruk meet. Hoe belangrijk is dat je dat zelf doet? Of dat je naar de huisarts gaat, één keer in de zoveel tijd?
2: Ja, dat is belangrijk. Het is belangrijk om, bij vrouwen zeggen we in ieder geval na de menopauze. Maar in ieder geval na je 50ste jaar, bij mannen na je 40ste jaar, elke jaar even je bloeddruk te meten. Dat is om even in de gaten te houden of je bloeddruk niet te snel gaat stijgen, want dat verhoogt natuurlijk je risico op hart- en vaatziekten. Dus het is belangrijk om jaarlijks je bloeddruk te meten. Het is ook belangrijk om goed op je gezondheid te letten en een gezonde leefstijl te hebben om te voorkomen dat je hart- en vaatziekten krijgt.
0: Een helder verhaal, dit hierover. De verschillen tussen mannen en vrouwen. Het wordt maar weer duidelijk op deze manier dan in ieder geval. Met de uitingen die er zijn. Dank voor tijd en toelichting, Charlotte. En veel succes met elkaar vandaag op Hoogkaterijnen.
2: Geen dank. Hartelijk dank.
0: Dag, Charlotte Holland van het UMC Utrecht. Ba, ba, ba, ba.

0: ook alweer 10 jaar geleden dat dit nummer uitkwam.
1: Meen je niet?
0: Ja, tijd gaat snel hoor.
1: 10 jaar.
0: En stap de feeling van Justin Timberlake. Het is 4 minuten voor 8:30. Zometeen het nieuws uit de regio. Maar Marjolein, wat heb je sowieso in het nieuws?
2: Ik heb het over pech voor zogenoemde kavelknippers in Leerdam. En een slingerende automobilist is op de bon geslingerd.
0: Zo gaat dat. Ja.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: 1 minuut over 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio door Marjolein.
10: Over grondspeculanten in Leerdam. Die grijpen mis. 2 weilanden die tegen Leerdam aanliggen zijn in meer dan 100 stukjes verdeeld om er met speculatie geld aan te verdienen. Maar daar wordt helemaal niet gebouwd. In Nieuwe Wijk Broekgraaf Noord komen 800 huizen. De 2 weilanden zijn geen onderdeel geworden van die plannen. Zogenoemde kavelknippers die hoopten met doorverkoop snel veel geld te verdienen. Op de A2 is vannacht een automobilist van de weg gehaald. De auto slingerde over de snelweg en dat werd gezien door de politie van de Rondevenen. Uit een controle bleek dat de bestuurder had gedronken en onder invloed was van drugs. Hoeveel hij had gebruikt wordt nu verder onderzocht. Veel Utrechtse jongvolwassenen mijden zorg uit angst voor de hoge rekening. Afspraken bij de tandarts of fysiotherapeut worden vaak uitgesteld, net als vervolgafspraken bij specialisten. Deels komt dit door gebrek aan kennis over verzekeringen bij 18 tot 27-jarigen. De gemeente Utrecht wil regelingen voor mensen met een laag inkomen ook meer onder de aandacht gaan brengen. De Utrechtse zanger Samuel Welte was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij ging gisteravond met 4 prijzen naar huis. Echte Liefde is te koop werd de succesvolste single en de succesvolste kroeghit. En ook zijn nummers Alles kan kapot en Uitslover, samen met de Utrechtse bankzitters, die vielen in de prijzen. En daar kun je meer over lezen ook op de app en website. Dan het weer zomers warm. Flink wat zon, ook wat wolken trouwens. En het wordt vanmiddag 26 graden.
9: En hoe laat ben je klaar met het nieuws? Laatste bulletin doe je om 11:30?
10: Ja, blijf dan daarna nog eventjes. Maar dan ga ik vanmiddag
9: De zon in.
10: Maar iets doen buiten.
9: Ja,
10: toch?
9: Je moet wel die meubeltjes naar buiten doen. Ik bedoel
10: mijn hoesje eraf halen en mijn kussen sjouwen. Ja. dat moet wel.
9: Wat erg, hè? Maar dan ga je wel lekker even buiten zitten.
10: Ga ik daarna even zitten. Okay. Lekker slapen. Ja, ook.
9: Dankjewel.
10: Lekker. Al in de zon.
9: Lekker in het zonnetje, ja. Daar hoef je niet veel voor te doen. Dus je is morgen vroeg
10: opstaan. Nee, dan kan je wel een dutje doen.
9: Ogen vallen vanzelf dicht. Met een lekker zonnetje het vooruitzicht Emma Goden brengt, die zometeen het weer gaat toelichten. Hoor je dat? In Utrecht is wakker. Marjolein, tot zo weer om 9:30.
10: Ja, tot dan.
9: Dan het nieuws van de weg. Dat wil zeggen verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Hoevelaken-Barneveld. Bijna 10 minuten extra. Utrecht Den Bosch. Vanaf knooppunt Everdingen tot aan Beest, waar eerder een ongeluk was. 10 minuten vertraging. Ja, en van Beest tot Zaltbommel. Kapotte auto. Auto met pech, mag je ook zeggen. De rechterrijstrook is dicht. Doe je 20 minuten langer. Van Beest tot Zaltbommel. Echt wel weer de regio uit. Maar dan weet je wat je voor je kiezen krijgt. De A12 Den Haag-Utrecht. Van Reewijk tot Nieuwebrug. 10 minuten extra. Richting Den Haag op de A12. Tussen de Meren en Woerden heb je 5 minuten vertraging. De A27 Breda-Utrecht. Knooppunt Gorinchem-Bleeksmond. 10 minuten extra. Vanaf de andere kant ook vertraging tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 10 minuten. En de laatste meldingen komen van de A28. Even kijken, richting Amersfoort vanuit Zwolle. Tussen Harderwijk Zuid en Stalnul, 10 minuten vertraging. En vandaar tot Amersfoort Vathorst komen er weer 10 minuten bij. En dat was de laatste melding voor dit moment, want ik heb het zo'n beetje samengevoegd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Het is 9:04.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Yes!
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
12: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
17: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
18: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
19: Utrecht is wakker met Bob.

0: bij wat onze medewerkers allemaal kunnen bieden. En die meerwaarde zie ik ook enorm. Het is ook absoluut geen manier om uren terug te brengen of om kosten te besparen, maar echt om wat we hebben dus breder beschikbaar te maken. Dat is het idee erbij.
1: Personeel toch wel lekker als het er is?
2: Ik vind het heel fijn. Vooral als ik bijvoorbeeld boeken heb geleend en

0: is er niet goed ingeleverd. Of ik zoek een boek en ik kan het niet vinden.
1: Ja.
0: Dus dat heeft zeker meerwaarde.
1: En er is dus vertrouwen in de mensheid.
2: Ja, zeker.
1: Want je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen een troep worden gemaakt en weet ik het allemaal.
2: Ja.
1: Maar dat valt er dusverre dus mee, want de eerste is een jaar geleden geopend.
2: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, hoe moeten we dat zien?
2: Nou, we zijn hier inderdaad mee begonnen omdat we vertrouwen hebben in onze leners en dat ze in onze leden en dat ze goed omgaan met onze spullen. En tot op heden hebben we inderdaad geen incidenten gehad.
1: Geen incidenten, geen vandalisme.
2: Geen vandalisme, helemaal niks.
1: Maar door.
2: Nee, dus het is heel fijn om te merken dat we dat vertrouwen dus ook
1: geen
2: echt terugkrijgen.
1: Geen ingedrukte noodknopjes?
2: Nee, het is eigenlijk allemaal goed gegaan. Ja. Op een vals alarm hier of daarna, maar geen echte incidenten. Nee.
1: Nou, en de volgende vestiging wordt wanneer geopend?
2: Dat wordt de Meern. En die komt of aan het einde van dit jaar, of misschien in het begin van 2027. Maar die komt er dus ook heel snel aan. Ja.
1: De zelfbiep.
2: Ja.
1: Een nieuw fenomeen.
2: Ja, in Utrecht.
1: Eens even kijken in hoeverre dit uitgespreid gaat worden over de hele provincie Utrecht. En misschien wel de rest van Nederland.
2: Nou, dat zou toch wat zijn, zeg. Dat lijkt me heel mooi.

0: Spyro, ja, Spyro. Kan
1: Singing
0: misschien ook.
1: Spyro,
0: wat een geweldige zangeres is die er ook. Ja, zeker. En over geweldig gesproken. Maar zingen in de badkamer volgens mij, maar qua stem, ja, maar ook natuurlijk, ja.
2: Mm-hmm. Ja, alleen in de badkamer hoor.
0: Ja,
2: maar,
0: ik ook.
2: Hoe heet die zangeres? Want ik vond het ook prachtig.
1: Mooi, hè? Ja, Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro. Heel mooi.
1: Prachtig.
2: Ja.
0: Nou, ze kan het. Ja. Maar gewoon het weer voor midden Nederland vandaag. Is het zonnetje er al een beetje aan bijkomen ergens op een plekje in onze regio?
2: Ja, het schijnt een beetje op sommige plaatsen door de hoge en middelbare wolkenvelden door. Op sommige plaatsen is het ook nog een beetje grijs. Het is even wachten op de zon. Geduld, AUB. Maar de zon komt eraan in de loop van de ochtend en middag vanuit het zuiden. En ook gaat die warme lucht ons bereiken. Op dit moment is het buiten 16 graden met een zwakke wind uit een oost- tot noordoostelijke richting. Er zit dus nog een noordcomponentje in de wind. Maar de wind krijgt in de loop van de ochtend en vanmiddag een zuidcomponentje. Zuidoost gaat ook wat toenemen. Ja, en dan komt het allemaal goed. En de aanvoer van die extreem warme lucht en de zon. We gaan vandaag naar zomerse waarde. Ik denk dat we er overheen gaan. 26 graden met wellicht ook een dagrecord voor de beeld.
0: En dat was 29 september. We gaan september sowieso de laatste dagen vandaag en morgen warm uit. Hè? Want ook morgen hebben we zo'n warme dag, toch?
2: Zeker, zeker. Misschien wordt het morgen nog wel een half graadje warmer. Want vanavond blijven we in die warme lucht zitten. Het is raar, want de zon gaat al vroeg onder. Maar die temperatuur blijft tot ver in de avond boven de 20 graden. Uiteindelijk krijgen we een hele warme nacht met 15 graden. En dan morgen wordt er ook nog met die zuidoostelijke wind hele warme lucht aangevoerd. 26,5 zit ik nu op. En dat met de meeste zon in de ochtend. In de loop van de middag krijgen we vanuit het westen wel bewolking. En dat heeft te maken met een koufront wat met name later in de avond en nacht naar donderdag met een paar stevige regen- en onweersbuien die extreem warme lucht gaat verdrijven. Koud wordt het daarin niet, want we zien op donderdag, vrijdag en in het weekend temperaturen van 20 graden. Nou, dat is nog steeds hartstikke goed voor deze tijd van het jaar. En het is wel zo dat de neerslag weer verdwijnt. De broodnodige neerslag. Mm-hmm. Want het is natuurlijk veel te droog en ook in het rivierengebied in Duitsland. Het komt er allemaal niet aan. Vochtig is het wel. Dus we krijgen weer nachtjes en ochtenden met mist. Misschien ook wel net dichte mist. En overdag met zon. Ja, wordt het toch nog 20 graden. Dus wat dat betreft is het ook misschien ook wel lekker na zomerweer.
0: Ja, daar mogen we toch ook wel van genieten natuurlijk. Maar ja, die mist is ook wel goed om te vermelden. Dat kan nog steeds weer plaatsvinden. Maar gewoon, dankjewel. Vanmiddag ben je er weer en aan tafel, hè?
2: Zeker.
0: En over aan tafel gesproken, Connie gaat verder praten met de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. En wij hebben het vandaag de hele dag daarom ook over kinderboeken.
1: Ja, welk kinderboek heb jij helemaal stuk gelezen in je jeugd? En welke boeken kon je jezelf helemaal vastbijten? Nou, er zijn wat mensen die daarop hebben gereageerd. Ik zie heel veel de Schippers van de Kameleon voorbij komen. Jip en Janneke. De Vijf. Het zijn maar even niks. Maar de Club van Vijf schijnt, daar hebben een aantal mensen al iets over gezegd. Schijnt een boekenserie te zijn over jongetjes op een eiland. Of,
0: spannend, waarschijnlijk wel ook.
1: Ja, actiefilm. Pietje Bel komt heel voorbij. Kapitein Rob. Geen idee, joh. Nee, even kijken. Hansie zegt iets over The Biggles. Nou, dat is ook weer een heel boekenserie.
0: Ik vind het wel leuk dat jij nu dingen voorleest waarvan je denkt, hé, daar heb ik geen idee van. Ik heb die jeugd alweer gehad. Meestal zeg ik dat, maar
1: nu ben ik soort van terug.
0: Nou ben jij, kun je nagaan, hè?
1: Ja, nee, ik had het anders. Ja, ik had ook Jip en Janneke wel, hoor. Maar veel meer andere boekjes die dan misschien wat minder bekend zijn of zo.
0: Biggles zeg je toch, of niet? Ja. Want ik lees hier Jan Hoek, die zegt ook jeugdboeken. Ik lees ze weer, wat leuk, Biggles van de W.E. Johns,
1: W.E.
0: Johns, natuurlijk, ja. En ook de stripboeken van vroeger, Snuf.
1: Snuf de Hond.
0: Snuf de Hond.
1: Oh, die heb ik ook gelezen, ja.
0: En Wipneus en Pim.
1: Oh, die ken ik ook.
0: Ken ik ook.
1: Natuurlijk.
0: Leuk.
1: Oh, oké. Ja. Als je het eenmaal hoort, dan denk je, oh ja. Zoals Pluk van de Pettenflat ook, wat verfilmd is.
0: Zeker.
1: Leuk. Hattie zegt, ja, vanaf dat ik kon lezen, heb ik altijd mijn boeken meerdere keren gelezen. Jeetje, boekenworm. Mm. We hebben hier te maken met een lettervreter, noemt ze zichzelf. En ze zegt, waar ik ook heen ga, ik heb een e-reader op zak.
0: Oh ja, dan heb je altijd je boeken bij je natuurlijk. Dat is wel leuk, ja.
1: Ze zegt, ik ga niet weg zonder mijn 450 boeken, want lezen moet ik. 450, pardon, Hattie.
0: Dat is veel meer. Ik denk, nee, als je een boek nog een keer leest, ja, dan kom je misschien wel tot andere inzichten of zo, in een verhaal of zo.
1: Nou,
0: maar is dat dan net zoiets als je een film 3 of 4 keer kijkt of zo, dat je denkt, hé, maar dat valt me op. Of, oh ja, dat weet ik wel weer.
1: Ik denk het wel, ja. Een vriend van mij die werkt in het Literatuurmuseum en die zegt dat ook. Ja. Die

0: Die is daar helemaal gek van. Ja, superleuk. We hebben trouwens ook Jaap die zegt, ik ben geen lezer.
1: Ja.
0: Dus ja, dat kan natuurlijk ook. Hè?
1: Ik ben uit het kamp van Jaap, denk ik. Want ik ben, ja, alles wat te maken heeft met het werk of zo, dat vind ik prima om allemaal te lezen. Maar ik ben dus echt geen boekenbeur, omdat ik allerlei boeken meeneem op vakantie of zo. Echt niet.
0: Ja, nee. Misschien laat als je een keer opa mag worden. Hier Jolie zegt, ik lees graag voor aan mijn zoon.
1: Oh, dat is dan wel weer leuk, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je een goede stem hebt daarvoor.
1: Oh.
0: Er was voor,
1: ja.
0: Een prinses op de berg.
1: Een prinses op de ert. Ja, Klaas zegt, over lezen gesproken, ik vind dat er nog steeds te weinig wordt gelezen. Vroeger las ik bijvoorbeeld veel, zegt hij. Arends Oog, of dat nu onder jeugd- of kinderboeken valt, dat weet ik niet. Ik heb de hele complete serie Arends Oog nog steeds. En mijn kleinzoon van 12, die loopt er nog niet warm voor.
0: Nee, ja, helaas. Ja, die social media, die telefoons en zo. Hè. Was ook laatst in het nieuws toch dat veel jongeren, kinderen... Ja. Toch meer moeite hebben met lezen. En
1: ja,
0: dan begrijp het lezen vooral een probleem is bij die generatie nu.
1: Yes.
0: Ja, waardoor dat komt, dat weten we niet. Maar,
1: zeg mensen, als je nog je boeken wilt tentoonspreiden, kan dat op Facebook van Radio M Utrecht. Of je appt dat naar ons, want de hele dag praten we erover door. Natuurlijk bij Connie,
0: ja,
1: ook bij Aart.
0: Ja, het interview dus. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus laat het achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Edwin staat hijgen in onze nek.
0: Oh ja, zie je hem al? Hij rammelt aan de deur.
1: Met de Nederlandstalige muziek in zijn platenkoffer. Je hoort hem zo meteen met de hits uit Holland. En voor ons is het voorbij, net als voor de Stones.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
1: Okay.
0: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
12: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
11: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Müller van de economieredactie.
13: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
11: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit CBS-cijfers. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat was in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. Het bedrijf geeft nu toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. Het weer droog, geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden. Mogelijk 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: De ochtendspits lost nu geleidelijk op, meldt de ANWB. In onze regio zelfs nog maar 1 melding. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En die vertraging is daar ongeveer een half uur. Ook onderweg de hits uit Holland.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder?
1: Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

De muziek is sowieso goed en inmiddels al een lang leven geleden, dit 27 jaar, nog net uit de vorige eeuw, weet je nog wel. 29 september en het kan zelfs ook 29 graden worden in Nederland vandaag. Ook de nazomer via Beyond, hits uit Holland, bijzondere tijden, inclusief Frans-Duits, daar is die al.

0: Het Nederlandse lied. Muziek die werkt, inclusief Koos Werkeloos.
1: 3 is prijs.
0: En de herfst is inmiddels al begonnen, maar de zomer nog niet helemaal uitgebloeid. Net als de rozen vandaag in het spelletje. De vraag is, welke stemmen hoor je? En daar kun je een leuk prijsje bij winnen. En als je mij de goede naam doorgeeft, dan kun je straks in de uitzending komen. Mag je ook nog bepalen welke plaats we helemaal gaan draaien. Nou, luister goed.
2: 1. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
1: 2.

Wie is dit ook alweer? Lang niet gehoord. Rozendrus als rode draad vandaag in ons spel. Als je mij de drie namen kunt geven, heel aardig. Laat het maar weten in de app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. En van drie is prijs door naar de drie A's van deze zomer.

Ramses Shaffi en Lisbeth List speelden de zon en de aarde samen in het hemelse blauw. En die zijn vandaag in perfecte harmonie ook met elkaar. De warmte op je gezicht. En eigenlijk een hele mooie samenvatting van het weer deze dinsdag. En ook aan de kust is het prima toeven, lijkt me zo. Nog een beetje zomer in Zeeland. Jazeker, hier is Bluff. Aan de kust.

0: vol.
1: Nou, deze Nike's zijn inmiddels ook al aardig ingelopen. Suzanne en Freek waren dat. Ja, en dit is ook wel het goede gevoel.
2: Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. Heb me ondertussen toch maar door je laten kussen.
1: Lenny Koer.
2: Heb me ondertussen toch maar door je laten kussen.
1: Zometeen in het tweede half uurtje van Hits uit Holland. Ik zal die drie fragmenten nog een keer laten horen. Met vandaag dus rozen als rode draad. Eerst is het tijd voor Marjolein, ze heeft het regionieuws. Veilig Thuis is nu dag en nacht bereikbaar via de chat. En in Houten wordt de inboedel van een basisschool verdeeld.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Regio Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, over een nieuwe evenementenlocatie in Utrecht. De gemeente geeft toe dat communicatie met de omwonenden van Fort Lunet 2 niet goed is gegaan. De buurt zegt zich overvallen te voelen door nieuwe plannen voor evenementen. Het fort wordt mogelijk de nieuwe huurder en wil een ontmoetingsplek met ateliers, horeca en muziek. De gemeente onderzoekt of jaarlijks 10 tot 20 evenementen kunnen worden gehouden. Utrecht wilde eerst een plan hebben voordat met die buren werd gepraat. De plannen zijn nu nog niet definitief. Je kan nu dag en nacht chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Meldpunt was tot nu toe alleen overdag via de chat bereikbaar. Ondanks is dat uitgebreid en sindsdien is het aantal chatgesprekken ook al meer dan verdubbeld. Buiten kantoortijden komen andere meldingen binnen, zegt deze medewerker.
12: Tussen 5 en 9 zie je een piek tussen de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden?
11: De uitbreiding van de chatfunctie moet geweld en kindermishandeling beter opsporen. Grondspeculanten grijpen mis in Leerdam. Twee weilanden die tegen het stadje aanliggen zijn in meer dan 100 stukjes verdeeld, maar daar wordt helemaal niet gebouwd. In de nieuwe wijk Broekgraaf Noord komen 800 huizen. De twee weilanden zijn geen onderdeel geworden van die plannen. Zogenoemde kavelknippers die hoopten met de doorverkoop van stukjes grond snel veel geld te verdienen. De voormalige basisschool, de Velduil in Houten, wordt leeggehaald. Het gaat om kasten, lokkers, deuren en lampen die zijn achtergebleven na de verhuizing. Sinds mei zit de school in een nieuw pand, maar sommige spullen zijn volgens de gemeente nog goed bruikbaar. En zaterdag kunnen inwoners van Houten zich melden als ze daar interesse voor hebben. Het weer afwisselend, zon en wolken en vanmiddag zomers warm, zo'n 26 graden.
13: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan.
0: Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Kleurt best mooi bij deze zomerse dag. Lenny Koer was dat. We gaan terug naar de rozen in Drieënprijs. De rode draad van vandaag. Maar welke stemmen horen erbij?
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
2: Twee.

Ja, dit bosje is ook al aardig uitgebloeid na ruim 25 jaar. Maar hoe heet hij ook alweer? Een mooi tijdsbeeld met zo'n telefoon die je aan het begin van deze eeuw had. Nou, laat het maar even horen. Je kan ook bellen hoor. 0909 693 193. Nog even een appje.

0: Een voormalige nationale nieuwe Miss Montreal was dat.
1: 3 is prijs.
0: En ik heb ook een Miss aan de telefoon. Mieke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ben.
0: Even kijken, wat was je achternaam ook alweer? Wie heb ik niet meer?
2: Van de Ven.
0: Van de Ven was het, ja. Ja. Ja, ja. Ik wilde dat netter om iemand met voor- en achternaam aan te spreken, vandaar.
2: Ja.
0: Ja, Gelderland heeft mooie streken, horen we altijd. Maar ook heel veel leuke luisteraars. En jij zit in Tiel, hè?
2: Ja, dat klopt, nog steeds.
0: En ook lekker naar ons luisteren, dus hier in Utrecht.
2: Ja, heerlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Je vertelde net aan mij dat je al aan het werk was, ook net als wij.
2: Ja, ik was even een uurtje bezig, even een uurtje aan het helpen. Maar ik heb zo'n afspraak, maar ik denk, nou, ik kan mooi even meedoen om de auto even aan de kant zetten om de oplossing in te sturen.
0: Heel goed. Is dat vrijwilligerswerk wat je doet?
2: Ja, dus eigenlijk wel, ja. Gewoon dus met mensen helpen die echt hulp nodig hebben.
0: Ja. Oh, zo, ja. Ja. Dat is mooi dat je dat doet. En zometeen een afspraak. Dus net voor 10 kunnen we nog even mooi spelen.
2: Ja,
0: we hebben dus de rozen vandaag die in bloei staan. Op deze toch ook heerlijke zomerse dag nog. Die we zomaar een cadeau krijgen eind september. Hè?
2: Ja, heerlijk hè.
0: We leven in bijzondere tijden wat dat betreft vandaag. Dus even lekker korte broek. Ja. Wat allemaal hoort bij de zomerperiode. Zullen we eens even luisteren? Daar komen ze.
1: Ik geef je een roosje.
0: Dit was volgens mij de makkelijkste.
2: Ja, dat klopt.
0: Zeg het maar.
2: Ja, die kan dromen. Dat is Connie van der Bos.
0: En dan?
1: 2.
3: Rozengeur is overbodig. Gaat wel zonder maneschijn.
0: Ja, die rozengeur moeten we ook vooral niet vergeten.
2: Ja.
0: Dit liedje kent ook iedereen wel, maar ja, wie zong het ook alweer?
2: Ja, dat was Roy. Dat was even graag hoor, Roy Otters. Ja.
0: Ja, eigenlijk heb ik dat niet helemaal goed gerekend. Maar ja, Highway moest je eigenlijk zeggen. Dat is de naam van de groep.
2: Oh, dat is...
0: Ja, het is ook door de anderen inderdaad gezongen. Ja. Ja, maar Highway was de originele versie. Nou goed, oké, en dan deze.
1: 3.

0: Dit was toch ook wel een feestnummer, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Niet helemaal mijn stil, maar...
0: Kijk, die telefoon die hoort bij begin deze eeuw. Die had je toen, hè?
2: Hallo, met Alex.
0: Ja, en hij zegt het zelf al om het wie het hier ging. Ja. Alex was dat, ja.
1: Dit was Alex. Drie
0: is prijs. Nou, hartstikke goed. Dat betekent dat ik jou een puzzelboekje mag sturen. Dat wil hij graag hebben.
1: Nee, een notitieboekje.
0: Notitieboekje. Dat zijn ook twee boekjes. Ik denk dat we niet zo'n goede lijn hadden net. Dat ik het verkeerde boekje genoteerd heb. We maken er een notitieboekje van. Geen probleem, genoteerd. Rozen zitten er helaas niet bij. Maar je kan je nog wel een mooie roze plaat aanbieden. Welke van deze voor je het leukst? Nou, Alex van dus af, zei je?
1: Ja, gaat van Connie van de Bos. Vind ik zo'n mooie tekst.
0: Gaan we die doen. Ja, Gerrit en Braber schreef die tekst in de jaren 70.
1: Ja, zo'n mooie tekst.
0: Herman Pieter de Boer die leverde regelmatig. Nou, we gaan er naar luisteren. Ik wens je een fijne dag. De groetjes in Tiel. Mieke, dank je voor het meedoen.
1: Heel goed, dank je wel. Fijne dag. Fijne uitzending. Doei.

Met een hoge la-la-la gehad overmorgen weer de Hits uit Holland van Radio en Utrecht. Ook morgenochtend doen we dat weer tussen 9 en 10. Dan krijgen we weer zo'n zomerse dag nog een. Niet alleen het weer, ook de muziek is mooi. En de naam die hier wordt bezongen nog van Henk Westbroek als laatste. Pieter is er direct na 10 meepuzzelen. Connie aan tafel en vanmiddag ben ik graag nog even bij. Terug een uurtje met Studio 60.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht en Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Het is dinsdag 29 september, dat mag gevierd worden, toch? Celebration. Radio M Utrecht, dit is M bij de koffie. Lekkere muziek bij de koffie. Mijn naam is Pieter, ik vind het gezellig dat je erbij bent. Zometeen de koffiekeuze, dan hoop ik dat je weer meedoet. Mag je gaan stemmen natuurlijk. Misschien ben je straks wel de winnaar. Ook van het spelletje Woordbouwer, want we gaan uiteraard ook weer puzzelen deze morgen. Ik heb 12 letters. En die letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Met die 12 letters kun je een woord maken. Dat woord wil ik graag weten. En geef het door, stuur een appje naar de studio. En win bijvoorbeeld een mooie boodschappentas van Radio M Utrecht. Of andere leuke prijzen uit de prijzenkast. Dit zijn die letters, de N van Nico en dan nog een keer de N van Nico. Dus twee keer de N, dan de O van Otto, de I van Isaac, een B van Bernard, de R van Richard, twee keer de K van Karel, de D van Dirk, drie keer de E van Eduard en dan zijn we er doorheen. Nou, bestudeer het eventjes. Lekkere muziek uit 1969.

0: lekkere radiodag. En natuurlijk zijn wij er weer. Vanmiddag aan tafel met Corny, we hebben de 60's met Edwin. Goedemiddag met Jos, die is weer terug van weg geweest, gelukkig, sinds gisteren. En Aard, ook weer van de partij, hè, vanaf 5 uur. Dus blijf er lekker bij. Zometeen aan de koffie, 10 over 11:30. Vind je het leuk om even te stemmen op je favoriet? Nou, kom maar door, dit is keuze 1. The Four Seasons. And I can't take my eyes off you. Keuze 1, dit is keuze 2.
1: In and out of the red balloon. Marry the farmer's daughter.
0: Een van de twee zal ik voor je opzetten zometeen om 10 over 11:30. Laat weten wat je favoriet is. Frankie Valli, 2 Raymond Froga en Calo La Vita. Je mag stemmen met de app van RTV Utrecht. Stuur een appje naar de studio en dankjewel voor het reageren. Zeg ik nu al tegen Ruud bijvoorbeeld, je gaat voor keuze 2. Rini, ook voor 2. Dan zie ik Victor, jij gaat voor 1. En zo gaat dat door. Dankjewel voor het reageren en we gaan het zo horen.

0: Jan, Geert, Tilly, Peter, Paul. Dankjewel voor het stemmen. Zometeen de uitslag van de koffiekeuze voor vandaag. Raymond of Frankie Valli, een van de twee. Laatste nieuws, dat horen we zo met Marjolein. Ja, Utrecht baalt van communicatie met de buren. Hoe dat zit, dat horen we zo. Gaat over een nieuwe evenementenlocatie. En heel leuk nieuws over zanger Samuel Welte. Dat horen we zo.
1: Radio M Utrecht presenteert
2: de avond van de nostalgie.
3: Everybody loves somebody.
1: Het gouden geluid van toen.
2: Voor thuis, op het werk of in de auto.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
11: En nu?
9: Door mij namelijk op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
11: En nu?
9: Door mij namelijk kopen.
11: Voor je bedrijf?
9: Ja.
11: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Het is 10:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, over boze buren van Fort Lunet 2. Mogelijk wordt dat fort in Utrecht een nieuwe evenementenlocatie. Omwonenden zijn hierover niet goed op de hoogte gehouden. Dat geeft de gemeente nu toe. De nieuwe huurder wil van dat fort een ontmoetingsplek maken met ateliers, horeca en muziek. Er loopt een onderzoek voor 10 tot 20 nachtevenementen per jaar. De buurt voelt zich hierdoor overvallen. De gemeente wilde eerst het onderzoek afwachten. Definitief zijn die plannen dus nog niet. Burgemeester Dijksma kan een demonstratie bij restaurant Roemer in Leidsche Rijn niet verbieden. Dierenactivisten willen dat foie gras van de menukaart wordt gehaald vanwege de productiemethode. Zij blijven demonstreren totdat dit gebeurt. De actie kan alleen worden verboden als er risico's zijn voor de gezondheid. En dat is hier niet het geval. Op 8 oktober staat een nieuw protest gepland als Roemer 5 jaar bestaat. De voormalige basisschool, de Velduil in Houten, wordt helemaal leeggehaald. Het gaat om kasten, lokkers, deuren en lampen die zijn achtergebleven na de verhuizing. Sinds mei zit de school in een nieuw pand, maar sommige spullen zijn volgens de gemeente nog goed bruikbaar. En zaterdag kunnen inwoners van Houten die interesse hebben zich bij de oude school melden. En de Utrechtse zanger Samuel Welte die was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Hij ging gisteravond met 4 prijzen naar huis. Echte Liefde is te koop werd de succesvolste single en succesvolste kroeghit. En ook zijn nummers Alles kan kapot en Uitslover vielen in de prijzen. En hoe die uitreiking ging kun je ook nog teruglezen in onze app. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. En vanmiddag is het zomers warm, zo'n 26 graden.
16: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

niet morgen, maar overmorgen. Dan is het 1 oktober. Ja, je zou het niet zeggen als je zo buiten bent. 26 graden. Wel lekker weer om wat in de tuin te doen natuurlijk. En ja, donderdag 1 oktober, dan hebben we om 12 uur de herfsteditie van het Open Spreekuur over de tuin. Met natuurlijk Jurgen, al jaren onze vaste gast als het over het groen gaat. En Connie is er ook bij. Heb je vragen voor het Open Spreekuur? Je mag ze stellen. Dat doe dat nu alvast, want we hebben al heel veel binnen. Het wordt weer heel druk. Zorg ervoor dat je erbij bent. En mail naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. Ik zal het straks nog een keer herhalen. En donderdag 12 uur het Open Spreekuur, de herfsteditie. Kom, we gaan lekker aan de koffie met goede muziek natuurlijk. Frankie Valli of Raymond Froga. Dat waren de keuzes. 1 of 2. De meeste stemmen gelden. En ik zeg dankjewel voor het stemmen tegen Lara, tegen Anton, Klaas, Trudy, Henk en Klazina. Gerrit, Ruud, Rini, Bert, even kijken. Bertie, Paul, Peter, Jan, Geert en al die anderen. Dit was de winnaar.

0: zo leuk. Ella Langley. Heerlijk, dat country geluid. Helemaal terug van weg geweest. Choosing Texas was dat. Binnenkort ook weer onze country middag. Hier bij Radio M Utrecht met Jos natuurlijk. Tilly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Gorinchem.
1: Klopt.
0: Zo. Nou, vertel het eens. Hoe is het in Gorinchem vandaag, Tilly?
1: Lekker zonnig.
0: Ja, hè?
1: Mooi weer, hè? Nog even na zomer.
0: Ja, heerlijk. 26 graden vandaag. Het is wel echt een uitzondering. Zitten we op 29 september.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ga je dan lekker de deur uit vandaag?
1: Ja, ik ga zo eventjes lekker een uurtje wandelen.
0: Oké.
1: Vanmiddag is het te warm om te gaan wandelen dan. En dus dan doe ik het nu maar eventjes.
0: Ja, het is ook heel vochtig, hè, buiten. Een beetje klam.
1: Ja.
0: Nou, fijn. En verder nog plannetjes vandaag?
1: Vanmiddag ga ik nog wat vrijwilligerswerk doen. En dan is de dag weer om.
0: Oké, wat doe je?
1: Nou, wij hebben hier in ons complex hebben we een ruimte voor de bewoners. En daar organiseren we van alles. En dinsdagmiddag is het altijd een beetje een knutselmiddag. Mm-hmm. En dat begeleid ik daar.
0: Wat leuk.
1: En we draaien er eens een keer een film of we doen eens een keer een pubquiz. En zo allerlei activiteiten.
0: Ja, wat gezellig zeg.
1: Ja, leuk.
0: Ben je zelf ook heel erg van het knutselen?
1: Nou, ik ben eigenlijk niet zo'n knutselaar. Ik ben eigenlijk meer iets van een pubquiz of een muziekbingo dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Of iets digitaals.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar knutselen is niet, je specialiteit.
1: Niet mijn allergrootste hobby, nee.
0: Maar je kan het wel begeleiden, hè? Misschien kun je van de knutselaars weer wat opsteken natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. We leren van elkaar.
0: Zo is dat. Nou, hartstikke leuk. Ja. Mooie dag. Wat heb je geknutseld met de letters, Tilly?
1: Dat was kinderboekenweek.
0: Oh, kinderboeken, hè?
1: Kinderboeken. Maar ik dacht van de kinderboekenweek toen ik aan het puzzelen was.
0: Dat snap ik helemaal. En ik wist dat je het goed had, hoor. Dus geen paniek. Ja. Inderdaad. En we hebben het vandaag hier op de radio ook over kinderboeken. Welke boeken las je vroeger? Was je een lezer of heb je veel voorgelezen? Kan jij er iets over vertellen?
1: Nou, ik las vroeger mijn kinderen veel voor van Annie M. G. Smit.
0: Oh, ja.
1: Pet van de Petterflat en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: En zelf die boekjes van Stijfkopje en dat soort boeken in onze jeugd.
0: Ja, leuk. Het is zo belangrijk.
1: Pinkeltje.
0: Pinkeltje natuurlijk.
1: Ja, het is heel belangrijk. Ja.
0: Je geeft het door, als je je kind voorleest, dan krijgen ze de smaak te pakken.
1: Ja.
0: Ja, leuk. En dan niet op de tablet.
1: Nee, ik heb het liefst een boek in handen.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dat vind ik, ik wil het ruiken.
0: Ja, precies. Het heeft zo'n heerlijke geur. Ik was van de week ook weer in een boekenwinkel. Ja. En je ruikt het zo. Het ruikt altijd zo lekker, ja. Beetje ouderwets. Ja.
1: Heerlijk met een boek. Lekker wegkruipen in de stoel. En heerlijk er helemaal in opgaan.
0: Kijk, goed. We hebben het erover vandaag. Als je zelf ook nog verhalen hebt over boeken, zeg ik even. Je favoriete kinderboek, reageer even. Dat kan met ons via onze Facebookpagina, maar je mag ook gewoon even appen. Connie en Aart, die praten erover door. Tilly, ik ga voor jou de prijzenkast openmaken. En je mag kiezen een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Wat mag ik naar je toesturen, naar Gorinchem?
1: Doe maar een notitieboek.
0: Een handig notitieboek. Heel goed, dan ga ik in orde maken. Ik wens je een heerlijke dag daar. Geniet van het mooie weer en het knutselen.
1: Dat gaan we doen.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, tot ziens.
0: Dankjewel. Dag.

Guus Meeuwis, wat waren we nog jong toen? Het was 1997, ik heb het even voor je opgezocht. Hij was 25 in die tijd. Nou, zometeen de tweede

Onder woordbouwer lekkere muziek van ook Elvis, ja. You see, I love you. Please don't break my heart in two. Goedenacht is onderweg. Tot zo. 'Cause he gets

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Van de Vries met het NOS-journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat niet goed met sommige natuurgebieden en een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle dieren dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. Er staan nu waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
12: Jans meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

de zomer vieren bij ons. Ik zeg het gewoon nog een keer. 26 graden op 29 september 2026. Zou het toeval zijn. Phil Collins op de radio. En dan is het met die lekkere muziek ineens 7 over 11. Gezellig dat je erbij bent. En natuurlijk gaan we beginnen met de tweede ronde. De puzzel, woordbouwer. 11 letters, 2 keer de E van Eduard, de I van Isaac, een N van Nico en 3 keer de S van Simon. Dan de G van Gerard, de A van Anton en 2 keer de R van Rudolf, Richard. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht. En met die app mag je appen naar de studio. Dus heb je het woord gevonden, laat het weten. Dan maak je kans op een leuke prijs. Uit onze prijzenkast, bijvoorbeeld de shopper van Radio M Utrecht. Tot zo.

0: funny.
1: Ja, dat is best wel grappig. Ja, funny was dat. Douwe Bob bij Radio M Utrecht. Zoals beloofd geef ik je nog een keer het mailadres. Want donderdag dan hebben we het open spreekuur over de tuin natuurlijk. Ja, ook in de herfst is er van alles te doen. De herfsteditie met hovenier Jurgen. Onze tuindeskundige die schuift weer aan bij Corny. Dat doet hij om 12 uur. 2 uur lang beantwoordt hij je vragen. Die kun je dus nu al stellen. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Had ook een hele grote tuin. Meerdere zelfs, volgens mij. Maar of die ook zelf in de tuin bezig was, dat weet ik niet. Ik zal het eens even nazoeken. Leuk wat van je te horen. Stel je vraag dus tuin@rtvutrecht.nl. En dan gaan we ondertussen inderdaad naar Elvis, want het is 11:15.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Het is Radio M Utrecht. Heb je zin om wat met letters te stoeien? Dat kan, want we spelen natuurlijk ook dit uur weer Woordbouwer. Voor de nieuwkomers in de app van RTV Utrecht. Daar vind je de letters. Ga dan naar radio, dus open de app. Ga naar radio en klik dan in het menu op Woordbouwer. Daar zie je 11 letters. Moet ik even goed zeggen, 11 letters. Met die 11 letters mag je een woord gaan maken. Denk even aan aankomende donderdag, geef ik je even mee. Als aanwijzing aankomende donderdag, 12 uur. En als het dan goed is en je geeft het woord aan me door met een appje naar de studio, dan maak je kans op wat leuks uit de prijzenkast. En zo werkt het. Nou, rond de 10 voor 12 de winnaar. Ondertussen natuurlijk het nieuws, dat zit er ook weer aan te komen. Ouderen zijn steeds vaker slachtoffer van een fatale val. Vandaag het gesprek van de dag. En ook meer over een succes voor tennisser Botik van de Zandschulp. En meer nieuws uit de buurt, dus blijf erbij.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En dan is het tijd voor het nieuws. Het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er zijn steeds meer fatale valongelukken. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen overleden door een val. Ze zijn gestruikeld of uitgegleden en daar binnen 30 dagen aan overleden. Volgens het CBS komt de toename door de vergrijzing. 3 op de 4 mensen die overleed na een val waren 80 jaar of ouder. De meeste ongelukken waren tijdens de wintermaanden. Een automobilist uit Lopik is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in het Gelderse Kootwijkerbroek. Zijn auto werd hard geraakt door een andere auto en kwam op zijn kant terecht. De man van 64 is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. De veelbesproken Frank Volkerts uit Nieuwegein wordt fractievoorzitter van Forum voor Democratie in die gemeente. De huidige fractievoorzitter stopt vanwege een verhuizing. Frank Volkerts kwam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in opspraak omdat hij vroeger lid is geweest van de Nederlandse Volksunie. Hij wijt dit aan een verkeerde keuze op jonge leeftijd. Botou van der Zandschulp heeft zich geplaatst voor het ATP-hoofdtoernooi van Beijing. De tennisser uit Veenendaal was in de kwalificatie in 2 sets te sterk voor zijn Chinese tegenstander. In het hoofdtoernooi treft hij nu de Argentijn Cerundolo. Geen makkie, want Van der Zandschulp verloor alle 4 eerdere partijen tegen hem. Dan het weer, afwisselend zon en wolken. En vanmiddag is het zomers warm, zo'n 26 graden.
11: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
12: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
11: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van
16: en bij de koffie met Pieter Voorhuis.

0: De nationale nieuwe van Waylon, die komt er zo aan. Hij heet Mind Over Matter. Het is fantastische muziek over een paar seconden. Connie, goedemorgen.
1: Hi, dat is een mooi nummer trouwens, hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, leuk.
0: Zeker weten. Ja. Nou, gaan we zo lekker van genieten. Maar eerst eventjes naar aan tafel natuurlijk. Het lunchprogramma zo na 12 uur.
1: Ja.
0: Ik heb een boek, althans jij hebt een boek voor je.
1: Ja, de kinderboekenweek komt eraan.
0: Ja.
1: En ik krijg straks zomaar hier in de show Milouska Meulens. Althans, ik ga even met haar bellen. Want zij heeft het kinderboek geschreven. Je kent haar wel als presentator van bijvoorbeeld Klokhuis. Dus daar ga ik over praten. Het boek wat zij heeft geschreven, dat heet Terug naar de schoenenboom. Nou ja, je kent het wel, als je een kinderboek koopt deze week, dan krijg je deze er gratis bij. Maar we koppelen dit ook meteen aan onze leuke dagvraag van vandaag. Heb jij, wat voor kinderboek heb jij in jouw jeugdstuk gelezen, Pieter?
0: Ik vond een boek van Guus Kuijer, Drie verschrikkelijke dagen. Daar heb ik enorm van genoten. De grote vriendelijke reus, de griezels. Best veel. Ik heb er vanmorgen nog even over nagedacht.
1: Ja, want het is leuk, hè? Ja. Want het zet je dan meteen aan denken.
0: En jij?
1: Ja, ik weet dat ik De Vijf heel spannend vond.
0: Oh ja, ja.
1: Dat waren jongens en meiden en die waren detective van Enid Blyton, geloof ik. Maar ik heb ook in Pinkeltje gelezen. Maar dat is dan ben je volgens mij nog jonger, inderdaad. Maar het leeft enorm onder onze luisteraars. Dat vind ik dan weer zo leuk. Ze sturen allemaal foto's mee. Dus laat ook vooral nog even je reactie achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat was jouw favoriete kinderboek? Dan kunnen we daar nog eventjes over doorpraten in aan tafel.
0: Nou, hartstikke goed. De stem van hem is er ook weer?
1: Die is er ook weer. Die is makkelijker dan vorige week, heb ik al gezien.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar lekker meedoen vooral.
0: Ik mag niet meedoen, hè?
1: Jij mag niet meedoen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Helaas, Pieter.
0: Nou, Connie, tot zo meteen.
1: Tot zo. Bye.
2: Dit is deze week de nationale nieuwe
3: Mind Over Matter van Waylon.
4: Mind over matter, the time we had together is gone.
3: De nationale nieuwe
2: bij Radio M Utrecht.

Ja, Anita Meijer, we zijn nog steeds fan en dat blijven we natuurlijk. Dit was Anita twee keer, dus Anita en Anita dubbel goud hier bij Radio M Utrecht. En daarvoor veel reacties op de Nationale Nieuwe deze week. Die is ook prachtig, hè, dat nummer van Waylon, Mind Over Matter.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens de NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffers zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden en het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september, namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
14: Goedemiddag, Corny. Een 64-jarige man uit Lopik is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding in het Gelderse Kootwijkerbroek. Zijn auto werd hard geraakt door een andere auto en kwam op zijn kant terecht. Het is Wereldhartdag en dat is voor het UMC Utrecht een goede aanleiding om voorlichting te geven. Vooral over de grote verschillen tussen het vrouwen- en mannenhart. En je moet goed opletten waar je gaat tanken in de regio. In één gemeente scheelt het zelfs 42 cent per liter. Oh. Tussen de goedkoopste en duurste pomp.
13: Ik blijf luisteren, want mijn tank is leeg.
14: Oh, nou, heel goed, want ik heb zometeen de duurste en de goedkoopste voor.
13: Ik blijf luisteren. Tot zometeen.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
17: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: UB40 op Radio en Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, wat fijn dat je erbij bent. Het lunchprogramma aan tafel op deze dinsdag 29 september. Kinderboekenweek komt eraan en het kinderboekenboek is geschreven door Milouska Meulens. Je kent haar nog wel misschien van het Jeugdjournaal. Zij heeft dit jaar het kinderboekenweekgeschenk geschreven. Terug naar de schoenenboom. En vanaf deze week krijg je dat boek gratis, hè, bij aankoop van een kinderboek. Nou, ik ga zo meteen eens eventjes met haar bellen, want volgens mij heeft het alles met Bonaire te maken. Een heel bijzonder verhaal. En het is tevens ook de dagvraag op onze Facebookpagina van Radio en Utrecht. Heel leuk als je even gaat kijken, hoor, want er komen hele mooie berichtjes binnen. Wat is jouw favoriete kinderboek? Nou, ik zie De Vijf. Ik zie Billy Turf. Ik weet niet wat ik allemaal zie, maar laat het maar eventjes weten. Dan kan ik daar lekker over doorpraten strakjes in aan tafel. Eerst zomaar eens eventjes bellen met Milouska.

0: doet me een beetje denken aan het liedje Someone That I Used To Know. Toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe, toe. Maar dat is misschien een beetje vloek in de kerk, want dit is natuurlijk ook een onwijs mooi nummer. Teddy Swims was dat op radio en Utrecht. Zijn nieuwe single heet Mr. Know-It-All. Het is 11:45, het lunchprogramma op Radio M Utrecht. Nou, van het jeugdjournaal naar schrijven, naar de kinderboekenweek. Milouska Meulens schreef dit jaar het kinderboekenweekgeschenk terug naar de schoenenboom. Vanaf deze week krijg je het boek gratis bij aankoop van een kinderboek. En je zou denken dat Milouska, die trouwens nog journalistiek studeerde hier in Utrecht, dat ze nu rustig achterover kan zitten nu het boek is verschenen. Maar niets is minder waar. Hartstikke druk. Het thema van deze kinderboekenweek is spot aan. En deze week staat ze zelf ook enorm in de spotlights en holt ze van hot naar her. Dus heel lief dat ik je even aan de lijn heb. Milouska, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hi, leuk dat je even aan de lijn komt. Milouska, terug naar de schoenenboom. Jij kreeg volgens mij het idee voor het boek toen je op Bonaire was, toch?
1: Klopt. Daar was ik vorig jaar voor de kinderboekenweek daar. Want Bonaire, Aruba en Curaçao hebben aansluitend, dus steeds aansluitend aan elkaar. En na de Nederlandse kinderboekenweek een eigen kinderboekenweek. En toen was ik daar, ik liep over de boulevard en ik zie ineens een boom waar allemaal slippers en schoenen in hangen. Nou ja, dat heb je, daar hoef je geen schrijver voor te zijn om meteen je fantasie aan het werk te krijgen.
0: Nee, heb je
1: zoiets ziet.
0: En hoe kwamen die schoenen en slippers in die boom eigenlijk? Wat was daar de betekenis van?
1: Ja, dat heeft een heel eigen verhaal. Dat is niet het verhaal van het boek, hè, het kinderboekenweekgeschenk. Maar die boom die is blijven staan nadat mensen de boulevard aan het verbouwen waren. En dus ook heel veel oude bomen kapten. Omdat ze het uitzicht van al die nieuwe mooie chique villa's die gebouwd werden niet wilden verpesten. Een mooie boulevard wilde aanleggen in ieder geval. En de bewoners hebben heel erg gestreden om in ieder geval die ene boom te behouden.
0: Oh ja.
1: De oude boom. En ja, daar is dan van lieverlee is het zo gegroeid dat mensen daar hun slippers en schoenen in hingen. In eerste instantie verloren slippers of achtergebleven slippers die op het strand of op de boulevard nog lagen. Werden erin gehangen, zodat mensen die kwamen zoeken heel makkelijk zagen van hé, daar hangt mijn slipper. En die werd dan ook niet door de golven meegenomen. Dus dat was ook een handige manier voor verloren voorwerpen. Hè? Maar van lieverlee is het ook gewoon zo'n ding geworden, zoals je in Keulen ook de brug hebt met slotjes en in Parijs. En weet je wel, van die dat soort plekken heb je natuurlijk wel vaker.
0: Ja, dat is inderdaad natuurlijk een ander verhaal dan waar jouw boek over gaat. Dat gaat over
1: Zeker.
0: Dat elke zomer bezoekt Leon het eiland waar zijn oma woont. En hij hoopt dit jaar het buurmeisje Solo weer te zien. Maar Solo heeft andere zaken aan haar hoofd. Is er iets van biografisch? Lijk jij op een van de personages of helemaal niet?
1: Nee, dit keer is het keertje helemaal niet. Ik heb wel vaker geschreven over mensen die of op mij leken of op mijn eigen kinderen of zo. Maar deze twee kinderen zijn helemaal aan mijn fantasie ontsproten. Wat wel zo is, is dat ik natuurlijk ook op een eiland ben opgegroeid. En heel toevallig had ik in Terug naar de Schoenenboom voer ik een Tio Tito op. Oom Tito betekent dat. En Oom Tito is ijsverkoper op de boulevard en van het eiland. En toevallig was ik dus deze zomer weer op Bonaire.
0: Ja.
1: Dit keer voor een theatervoorstelling. En ik spreek een meneer die Tito heet, wordt genoemd. Dus ik zeg van, oh grappig, ik heb een boek over een Tio Tito en die is ijsverkoper op de boulevard. En toen zei hij, oh, ik heb vroeger ook ijs verkocht op de boulevard. En toen werd ik ook Tio Tito genoemd, dus dat was een heel leuk toeval. Maar verder zijn alle personages helemaal fictief.
0: Oké. Milouska, thema van de 72e kinderboekenweek is spot aan. Ja, dat betekent dus dat je in je hoofd of in het echt, laat maar zeggen, iemand bent of op het podium staat. Kan jij je jouw gekste moment herinneren dat jij in de spotlight stond? Er valt een hele lange stilte.
1: Ja, ik heb echt op zulke maffe plekken in de spotlights gestaan. Dat, ik weet niet of ik daar heel goed uit kan kiezen. Maar kijk, de dingen die je onthoudt, dat zijn dan voor mij de momenten dat ik niet zozeer in de spotlight stond, maar wel heel erg blunderde op televisie. Ik zei een keer bij het jeugdjournaal bijvoorbeeld succes in plaats van succes.
0: Al die kinderen lachen natuurlijk van de buis.
1: Ja, en toen kreeg ik er zelf ook nog de slappe lach over.
0: Ja, ja.
1: En nee, maar ik heb wel op bijzondere podia gestaan. En dat is wel echt een groot voorrecht. Ik heb evenementen gepresenteerd waar leden van het Koningshuis in het publiek zaten. En ja.
0: Nou ja. Heel veel.
1: Ja, ik heb echt wel heel veel bijzondere dingen gedaan, ja.
0: Wat wil jij de kinderen meegeven met dit boek?
1: Dat elk verhaal telt, ook je eigen verhalen. Dat je dus niet, te genieten van een mooi verhaal, dat je dan niet eens echt een boek nodig hebt. Hartstikke leuk als kinderen mijn boeken lezen tijdens deze kinderboekenweek en daarna. Maar het mag ook een boek van iemand anders zijn. En het kan ook een verhaal zijn wat je gewoon hoort. Dus of wat je zelf vertelt. Dus wat ik mee wil geven is dat elk verhaal telt, in welke vorm dan ook. Ook als het een liedje is, of een gedicht, of een rap. Of welke andere manier van verhalen vertellen dan ook. Het is gewoon heel erg leuk om naar elkaars verhalen te luisteren.
0: Ja.
1: En sommige daarvan zijn in boeken opgeschreven, dus leuk als je die leest. Maar andere worden nooit opgeschreven, maar die worden wel altijd doorverteld.
0: Ja.
1: En die zijn ook de moeite waard om door te vertellen. Dus ja, geniet gewoon van verhalen.
0: Nou, dat is een hele mooie boodschap. Je boek krijg je er gratis bij als je een ander kinderboek koopt. Milouska Meulens met
1: ja,
0: terug
1: als
0: naar
1: je voor $13,50, hè? Als ja. Je voor $13,50 een boek koopt,
0: krijg je
1: het kinderboekenweek geschenk erbij.
0: Met de mooie illustraties van Hedy Chin, laten we dat niet vergeten. Terug naar de schoenenboom. Ik vond het leuk je aan de lijn te hebben, Milouska. Want je zal best een hele drukke week hebben zo met alle aandacht voor dit boek, toch?
1: Ja, het is heel erg leuk. Ik ga echt inderdaad, zoals je in de introductie zei, van hoofd naar her.
0: Ja.
1: Maar zo zie je nog eens wat van het land en ontmoet je nog meer leuke mensen. Dus ik geniet daar met volle teugen van.
0: Dat is heel goed om te horen. Milouska Meulens, dankjewel. Oké. Dag.
1: Okay.

Muziek uit de jaren 60. En je weet het, de week van de 60's komt er weer aan. Oh, dat is toch altijd zo leuk. Met fijne muziek en ook leuke gasten in Aan Tafel. En onze Robert-Jan Boy is dan weer terug op het honk van Aan Tafel. Schrijf het in de agenda. Het begint allemaal zaterdag 17 oktober, de week van de 60's. Het nieuws komt er zo aan met Kees. Meer over de verdachte tassen op station Utrecht Centraal. En het gaat ook over de prijsverschillen aan de pomp in de regio. Je hoort het zo meteen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. Er lagen verdachte tassen op Utrecht Centraal.
9: En daarom is het station vanmorgen deels afgesloten. De politie kwam met de explosievenverkenner om de twee tassen te onderzoeken. Er bleek niks schadelijks in te zitten, dus is het gebied weer vrijgegeven. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze volgens de politie de openbare orde hebben verstoord. Het is niet bekend of de verdachte tassen van deze mensen zijn. Er zijn grote verschillen tussen het vrouwen- en het mannenhart. En dus vraagt het UMC Utrecht daar aandacht voor op Wereldhartdag vandaag. Ze willen meer onderzoek, zegt deze arts van het UMC.
10: Wat we wel weten is dat hart- en vaatziekten bij vrouwen ook een groot probleem is. Het komt heel veel voor. Er sterven inmiddels meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen. Maar we weten er nog te weinig van. En het presenteert zich vaak ook anders bij vrouwen dan bij mannen. Dus het is ook belangrijk om dat onderzoek bij vrouwen te doen.
9: Om je aandacht voor te vragen roept de Hartstichting Vrouwen op rood te dragen vandaag. In winkelcentrum Hoogkatrijnen wordt ook voorlichting gegeven samen met het UMC. Nou, even opletten als je zo de trein moet pakken in het noordwesten van onze provincie. Vanwege werkzaamheden rijden er even geen sprinters tussen Apkoude en Woerden en tussen Utrecht en Breukelen. Je kan dus ook geen sprinter pakken naar station Utrecht, Zuilen en Maarsen. Na 1 uur vanmiddag zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. En je moet goed opletten waar je tankt, want in sommige gemeenten in onze provincie zijn de verschillen aan de pomp erg groot. In De Bilt is het verschil tussen de goedkoopste en duurste pomp maar liefst 42 cent de liter, meldt vergelijkingssite Independer. Ook in Amersfoort is het verschil groot, 39 cent, en in de Utrechtse Heuvelrug is het 36 cent. Bij de goedkoopste benzinepompen in de provincie betaal je €2,34 per liter. Er staan er 2 in De Bilt aan de Utrechtse weg. Ook in Koten, Baarn en Soest. Nou, Connie, nu weet je waar je nog moet denken. Want
8: ja, ik sta dol leeg. En om nou weer naar Duitsland te rijden vind ik ook zo'n eindje. Dat doe ik dan maar niet.
9: Dan wordt het duwen ergens
8: dat
9: bij Arnhem.
8: Duwen, ja.
9: Het weer dan. Het is een heerlijke zomerse dag in de herfst. 26 graden vandaag. Ook morgen is het warm. Dan in de avond kans op regen.
8: Oké, dankjewel en tot over een half uur, Kees.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
3: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
17: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Misschien heb je dat ook wel eens dat je denkt, kon ik die klok toch maar eens een keertje terugzetten? Heb ik het niet over de zomertijd, maar gewoon het feit dat het allemaal zo snel gaat, hè? Vaak zie je dat wel aan kinderen die ineens gaan studeren, zoals mijn zoon. Of misschien herken je het aan je kleinkinderen dat je denkt, ach, ze waren nog een baby en nu zitten ze alweer op de middelbare school. Ja, Johnny H. Yes, zij zongen er ook.
1: Aan tafel.
0: Wij spelen zo met jou natuurlijk, want jij gaat erover de stem van M. Herken de stem van een bekende Nederlander en je maakt kans op onze portable radio. Dat allemaal na deze van Greenfield en Cook. Groeneveld en Kok zijn Nederlanders.

0: Goedemiddag. Het lunchprogramma aan tafel met aanstaande donderdag het tuinspreekuur met Jurgen Smit. Ik vind het wel leuk hoor, want jullie reageren daar heel veel op met foto's en al. Met insecten waarvan je niet weet wat het is. Ja, dan kun je dus donderdag aan de bak, want dan is Jurgen er. Dus heb jij een vraag over de tuin? Kan van alles zijn. De vijver, je grasmat. Wat moet je wel snoeien, wat moet je niet snoeien? De diertjes, nou noem het maar op. Gewoon even je vraag mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. Je maakt bovendien kans op een mooie tuinbon. En dan weet ik zeker dat je vraag donderdag wordt behandeld. Dus alle vragen voor de tuin, eventjes mailen naar tuin@rtvutrecht.nl.
1: De stem van M.
0: Wat leuke spelletje, wat altijd zo makkelijk meedoet. Gewoon eventjes luisteren wie je hoort. En als je het weet, ja, dan mag je gaan reageren op een ander e-mailadres. En dat is stemvanm@rtvutrecht.nl. Ook even met je telefoonnummer erbij, want dan kan ik je bellen. Luister goed en raad wie is dit. Daar komt hij aan.
2: Ja, helaas bleek dat waar.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Het is volgens mij buiten hartstikke lekker weer. Voor het uitgebreide weerbericht verwijs ik door naar deze plaat van Mo.

0: alles kwijt.
1: Mo, met een mooie nieuwe single. Althans, hij is alweer een paar jaar oud, maar we draaien hem gewoon nog steeds. Stukje van mij.
2: Weerbericht.
1: 1:15 en dan zeg ik goedemiddag tegen Margo.
3: Goedemiddag, Connie.
1: Ben jij ook zo aan het genieten van het mooie weer?
3: Ja, ja, ik ben heerlijk in de tuin aan het scharrelen. Ik geniet van de zon die nog even wat moeite had vanochtend met wat hoge en middelbare wolkenvelden. Maar je voelt dat die warme lucht eraan komt. Het is op dit moment al 20,1 graden in IJsselstein. En Maren, het noorden van Maren, daar staat een thermometer en die wijst al bijna 23 graden aan. En het is vandaag 29 september. Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten, hè?
1: Is toch wel heel bizar inderdaad. En hoe gaat het deze week? Is dit iets wat voor lange termijn is? Of moeten we echt alleen van deze dag genieten?
3: Nou, genieten van de hoge temperaturen. Dat is vandaag en dat is morgen. Donderdag, dat wordt de overgangsdag naar een minder warm, maar zeker niet koud weertype in oktober. Maar wat we vandaag en morgen beleven, dat is toch wel heel bijzonder. De temperaturen die gaan vanmiddag natuurlijk nog wat verder omhoog. Ik denk dat we overal boven de zomerse 25 graden uitkomen. En als de Bild hoger uitkomt dan 25,4. Dat is het dagrecord wat staat op 29 september 1934. Dan hebben we een dagrecord te pakken. 17 graden, dat is de norm. Dus we zitten daar zo'n 8 graden boven. Dus het is echt heel uitzonderlijk. En dat komt niet alleen door de zon, maar dat komt ook door de aanvoer van hele warme lucht. Want de wind komt vanmiddag matig uit het zuidoosten. En ook vanavond is het echt wel bijzonder. Want normaal gaat de zon natuurlijk wat vroeger onder. Maar die 20 graden, die blijven nog heel lang houden. Pas vanaf een uurtje of 10, 11 gaat die onder de 20 graden komen. En uiteindelijk blijkt het natuurlijk ook een hele zachte nacht in deze lucht. 15 graden als minimumtemperatuur. 10 is normaal voor deze tijd van het jaar. En dan krijgen we morgen nog zo'n warme dag. Met misschien opnieuw weer kansen op een dagrecord. 25,9 graden staat er nu in de modellen. Dus wat dat betreft wordt dat ook een uitzonderlijk warme dag met de meeste zon in de ochtenduren. Want in de middag, Connie, dan krijgen we langzaamaan bewolking vanuit het westen. Eerst heeft de zon daar nog niet zoveel moeite mee, maar in de loop van de namiddag en avond wel. Want er komt een koufront aan vanuit het westen. En dat zal in de avond en nacht naar donderdag gaan passeren met misschien wel een paar stevige regen- en onweersbuien. En daarna komen we in een andere luchtsoort terecht, waarbij de temperatuur vanaf donderdag zo rond een graadje of 20 overdag liggen. Nou, dat zijn nog steeds hele mooie temperaturen natuurlijk. En die donderdag op zich, dan wordt een beetje een bewolkte dag met misschien nog wat gespetter, vooral in de ochtend. Daarna wordt het wel weer droog. Maar het wordt weer lekker weer vanaf vrijdag en in het weekend met flink wat zon overdag en die 20 graden. Maar het is wel zo, die nachten die worden ook wat frisser en zijn lang. En dat betekent dat er ook mist kan ontstaan en mist in oktober. Ja, dat duurt altijd eventjes voordat het is opgetrokken. Dus wat dat betreft is het eventjes een ander weertype. Maar ik denk dat vanaf vrijdag en ook in het weekend iedereen weer heerlijk kan genieten.
1: Nou, wat een goed nieuws toch eigenlijk. En dat inderdaad, wat je zegt, eind september. Goed, dankjewel Margot voor nu. En wij spreken jou vanavond heel graag weer bij Aard.
3: Gaan we doen. Dag Connie.

Casey en de Sunshine Band. Nou, je hoort het net van Margot. We hebben hier één grote Sunshine Band. Fantastisch mooi weer, warme temperaturen. Zometeen wat anders in aan tafel, want na een jaar stilte keert een vertrouwde ontmoetingsplek voor roze senioren terug in Amersfoort. Het Roze 50PLUS ontmoetingscafé krijgt een nieuwe naam. Namelijk het Roze Senior of Senior Meet and Greet in Café Koetje in Amersfoort. Waarom is zo'n plek nog altijd nodig? Hoe kan het dat sommige LHBTI-plussers zich nog niet altijd veilig voelen? En dan hebben we het over de ouderen. Ik ga er zo meteen over praten met Marlies Groeneveld, een van de drijvende krachten achter het nieuwe Roze Senior Meet and Greet. En ook Jessie Klein is betrokken bij Roze Ouderen. Zeer belangrijk, want je ziet heel vaak dat Roze Ouderen bijvoorbeeld in verzorgingshuizen gewoon de kast weer ingaan. Dat hoor je zo meteen. Belangrijk onderwerp hier in aan tafel. Eet smakelijk, dit zijn de Cornels. 74, 75. Heel graag tot zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: van een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht.
6: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. En in Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of een overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er daarom nu vaak voor om de overlastgever of zwartrijder alleen te waarschuwen en geen boete te geven. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Het heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Hoe lang dit duurt is niet bekend, maar Rijkswaterstaat heeft het over jaren. Door de afsluiting moeten vrachtvervoerders in de regio omrijden over de afsluitdijk of via Amsterdam. Dat is een omweg van bijna een uur. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle dieren dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er nu waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Ook morgen warm nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 3:01 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Dag Kees.
8: Connie, goedemiddag. Een meerderheid van de gemeente in Utrecht heeft geen goede speelplek voor kinderen met een handicap. Het Samenspeelfonds zegt dat met een paar aanpassingen kinderen wel met leeftijdsgenootjes mee kunnen spelen. De veelbesproken Frank Volkerts uit Nieuwegein wordt fractievoorzitter van Forum voor Democratie in die gemeente. Hij kwam in opspraak omdat hij vroeger lid is geweest van de Nederlandse Volksunie. En de blaadjes vallen pas net van de bomen. Maar ja, wij hebben al kerstnieuws. De grootste kerstboom van ons land in Lopik gaat binnenkort weer aan met een grote gratis festival erbij. Wanneer? Nou, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws om 13:30.
7: Dankjewel. En we gaan zo meteen eens praten over een vertrouwde ontmoetingsplek voor roze senioren in Amersfoort. Was dicht, maar het heet nu het Roze 50PLUS Ontmoetingscafé. Nee, zo heet het niet. Het gaat heten het Roze Senior Meet and Greet in Café Koetje. Je hoort het zo meteen.
0: Eén event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
9: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: vrouw met zo'n mooie stem. Janice Ian, Fly Too High. 8:08 is het.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Nou, na een jaar stilte keert een vertrouwde ontmoetingsplek voor roze senioren terug in Amersfoort. Het Roze 50PLUS ontmoetingscafé in Amersfoort krijgt een nieuwe naam. Het Roze Senior Meet and Greet. En het is in Café Koetje. Waarom is zo'n plek nog altijd nodig? En hoe kan het dat sommige LHBTI-plussers, ouderen dan, zich nog niet altijd veilig voelen om zichzelf te zijn? Daar praat ik over met Marlies Groeneveld, een van de drijvende krachten achter het nieuwe Roze Senior Meet and Greet. En ik heb ook aan tafel Jessie Klein, ook betrokken bij Roze Ouderen. Allebei van harte welkom.
2: Dank je
0: wel. Het is weer terug onder een andere naam. Waarom een andere naam eigenlijk, Marlies?
2: Om een nieuwe start te maken. We zijn er een jaar uit geweest vanwege het overlijden van Gom Teunissen, die samen met Margreet van Hensbergen jarenlang het ontmoetingscafé in Amersfoort hebben draaiende gehouden. Mm-hmm. En Gom is helaas overleden. En we hadden ook te weinig mensen om dat direct weer op te kunnen starten.
0: Ja.
2: En vandaar dat we nu opnieuw beginnen.
0: En wat heb je voor herinneringen aan Gon? Want ze was een belangrijke figuur, heb ik begrepen.
2: Gon was erg belangrijk in Amersfoort en ook verder buiten. Gon was een... die stond echt haar mannetje. Mm-hmm. Of haar vrouwtje. Of hoe je het noemen wil. En die ging ook echt overal op af. En met name ook om te zorgen dat roze ouderen onder de aandacht bleven komen van, zeg maar, de gemeenschap en de maatschappij.
0: Ja.
2: En daarvoor heeft ze het ontmoetingscafé is gestart met Margreet. En ze heeft ook allerlei tehuizen en verzorgingshuizen gezocht. Want ook daar zijn heel veel ouderen niet gezien.
0: Nee. Nou, we weten inmiddels dat de acceptatie onder deze groep is laag. Vooral ook onder jongeren. Jessie, heb jij daar ervaringen mee? Want jij bent ook getrouwd met een vrouw. En jij hebt het ook niet altijd fijn gehad, toch?
3: Nee, nee. We hebben eerst, mevrouw en ik hebben eerst een aantal jaren in Mallorca gewoond. Nou, als je het hebt over acceptatie, daar heb je acceptatie.
0: Ja, is het daar super goed gesteld wat dat betreft?
3: Daar stond ik met rode wangen als mensen vroegen van, joh, ben je getrouwd? Wie is je man? En ik zei, ja, begon ik al een beetje te blozen. Van, ja, moet ik zeggen dat ik met een vrouw? En dan zei ze, nou, doe normaal, dat is hier toch gewoon?
0: Ja.
3: Dus toen moesten we terug, omdat mijn vrouw kanker had. En toen zijn we teruggegaan, toen kwamen we in een seniorencomplex.
0: De provincie toch, hier?
3: Ja, in de provincie Utrecht.
0: Ja.
3: En daar was het van, ja, dit wat jullie doen is smerig, dat mag niet van de Bijbel. En daar staat in dat jullie gedood moeten kunnen worden, enzovoort. Nou, wat er gebeurde is dat ze dus gingen belletje trekken. En daar kwam bijvoorbeeld mijn vrouw terug van de chemo doodziek. Maar daar hadden ze de honden die we hadden, hadden ze zo opgefokt door tik op de ruiten, door belletje te trekken. Ja, dat er helemaal geen rust meer te vinden was. Dus we zijn uiteindelijk daar weg gegaan.
0: Ja.
3: En ik kan je wel vertellen dat dat gewoon een enorme impact heeft. Want we zijn twee hele leuke, lieve vrouwen. We doen niemand kwaad. En ik zei ook, ik zeg, jullie doen dit alleen maar omdat ik met een ander geslachtsdeel in mijn bedje lig dan jij.
0: Ja.
3: Ik zeg, dat is waar het om draait. Ja, nou, de Bijbel is er heel duidelijk in. En nou, daar heb ik ook een lied van gemaakt, Roze Rood.
0: Dat ga je ook zingen, hè, bij de opening, toch?
3: Nee. Daar gaan we echt iets voor Gon zingen.
0: Oh, dat gaan we het zo meteen.
3: Doe ik samen met Kees. Ja. Maar het doet je wat. Wij zijn nu weer terug verhuisd naar Soesterberg. Daar wonen we ook in een seniorencomplex. Niemand doet daar moeilijk. We zijn de meiden en er woont nog een mannenstel. Dat zijn de mannen.
0: Ja.
3: En we merken gewoon dat we erbij horen. Gewoon normaal.
0: Maar je hebt het erover dat je daar eigenlijk gepest werd door mensen die, laat maar zeggen, de Bijbel lezen.
3: Ja.
0: Maar
3: ja.
0: Nu is de homo-acceptatie onder een jongere, dat is ook extravagant.
3: Ja,
0: hoe is dat te verklaren, denken jullie?
3: Nou, dat weet ik
2: niet.
3: Nou,
2: er zijn een aantal zaken voor te verklaren. Allereerst politiek gezien. Er treedt een behoorlijke verrechtsing op. Mm-hmm. De opkomst, ook in de ons omringende landen, bijvoorbeeld van de AfD in Duitsland, maar ook hier de FVD, de BBB Ja 21, noem ze allemaal maar op. Die hebben daar duidelijke standpunten over. Ook dat ze bijvoorbeeld bij de FVD gaan ze een eigen school oprichten, zodat er maar niet gedoseerd wordt dat er seksuele diversiteit is. En genderdiversiteit. Mm-hmm. Dat is één oorzaak. De andere oorzaak is de social media. Alles gaat heel rap. Hè? En mensen denken ook dat ze maar leeg kunnen lopen op een ander, binnen de social media.
1: Ja.
2: En daarnaast een hele zorgelijke ontwikkeling. En we hoorden vanmorgen al dat vrouwen meer geslagen worden dan mannen.
1: En dat dat goed wordt bevonden. Hè?
2: En dat het goed wordt bevonden door de samenleving. En daar zijn wel een aantal kanttekeningen bij te zetten. Want wie zijn dat dan?
1: Precies.
2: Maar dat neemt niet weg dat de invloed, de menfluencers, de Andrew Tates, ook hun ideeën hebben en die allemaal projecteren op de samenleving en met name ook op jongeren.
1: Ja, via TikTok komen dat soort filmpjes allemaal voorbij.
2: Dat maakt het dus ook zorgelijk, zo van, en het wij-zij denken. Jij bent slecht omdat je met vrouwen vrijt. Jij bent slecht omdat je met mannen bent vrijt. Jij bent slecht omdat je trans bent en van een ander houdt.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Ik had een tijdje geleden Kees van den Berg in de uitzending en die kwam met het schrikbarende verhaal dat inderdaad ouderen, roze ouderen, want daar praten we nu over, in een verzorgingshuis ook niet getolereerd werden door het verzorgend personeel. Dus als daar een foto stond van een overleden man van die meneer, dan zei die, dat is mijn neef.
2: Mm-hmm.
1: Wat zou er in jullie ogen moeten gebeuren? Want bedoel, ik refereer ook nog een keer naar Hedy Dancona. Dat zal ik ook nooit vergeten. Toen ging het over feministische golven. En zij zei, ja, we zijn met de zoveelste bezig. Alles moet opnieuw bevochten worden.
4: Ja.
1: De abortuswet, dat moet uit het strafboek. Het moet allemaal opnieuw worden bevochten. Dat geldt ook voor de homoacceptatie. Wat zou er in jullie ogen moeten gebeuren?
2: Nou, ten aanzien van ouderen in een verzorgingshuis is er nog veel te doen. En dat doet Roze 50 Plus dus ook.
1: Ja.
2: En,
1: want jij geeft trainingen, toch?
2: Ja, ja, ja.
1: Hoe ziet zo'n training eruit?
2: Nou, zo'n training, we beginnen meestal in gezamenlijkheid. Hè? Dus bewoners, medewerkers, bestuurslagen. Dan beginnen we met de zogenaamde de zijn zoals je bent ronde. Mm-hmm. En de zijn zoals je bent ronde is een presentatie met levensverhalen van roze ouderen, met liedjes, met film. En daarin bespreken we de liefde in al haar verscheidenheid. En dat het dus niet gek is dat je op een man valt of op een vrouw valt. Of op,
1: maar het is vooral praten dus, praten.
2: Het is enerzijds praten, maar het is ook heel veel zingen.
1: Ja. Want?
3: Nou, ik heb zelf in de zorg gewerkt. Ik ben praktijkopleider geweest en docent zorg. En wat mij opviel, want dat is dus waar zij zo goed in gaan haken, dat is dat ze zeiden, ja, en dan zien we een foto van iemands man, maar we weten niet wat we dan moeten zeggen. Ja. Want normaal gesproken ga je het hebben over de kleinkinderen. Oh, wat een leuke vrouw, wat een leuke man. En ze weten het. Het heeft ook wel te maken met buiten de vooroordelende mensen. Hè, maar die hebben dat toch wel. Maar ook onkunde van, ja, hoe, wat doe je dan? Vraag je dan, is dat uw man geweest? Was u gelukkig? Had u kinderen met elkaar? En weet je, dus dat is zo goed van de roze loper. Die geven dus handvatten. Wat ga je zeggen? Hoe je ermee moet omgaan.
1: Ja.
3: Nou, als iemand mij benadert en die zegt van, nou, ik ben een kinky, seksueel geaard type, dan krijg ik ook rode wangen. Want dan denk ik, oh, wat moet ik daarmee, weet je? Dus alles heeft ook te maken met onwetendheid.
1: Ja, en daar zijn jullie voor.
2: Ja.
1: Wij laten
2: en nog even inhaken op die de zijn zoals je bent ronde, dat is het begin.
1: Ja.
2: En daarna volgt een training. Die bestaat uit een aantal elementen die ervoor moeten zorgen dat mensen niet meer handelingsverlegen zijn.
1: Ja.
2: En het belangrijkste daarin is stilstaan bij je eigen oordelen over de ander. En die onderzoeken met elkaar en vanuit aandacht en respect naar de ander toe leren handelen. Kijk, je kunt een kop koffie neerzetten of je kunt een kop koffie geven. Ja, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja. Aandacht en respect.
1: Goed.
3: Hele mooie.
1: Wij gaan de muziek draaien, daarna praten we erover door. En dan willen we natuurlijk ook weten wat gaat er allemaal gebeuren. De opening, 4 oktober toch?
2: Ja, 4 oktober.
1: 4 oktober, Dierendag, onthoud het. Ja. De opening van een mooie nieuwe instelling. Daar praten we zo meteen door over. Dit is Toontje Lager.

0: zo is het maar net. Goedemiddag, het lunchprogramma aan tafel. 4 oktober, dan opent het roze senior meet and greet in Café Koetje in Amersfoort. Met een heel bijzonder eerbetoon aan een bijzondere vrouw. Gon Teunissen.
1: Ja,
0: ik moet een beetje denken aan, want ik heb aan tafel Marlies Groeneveld en Jessie Klein. Bij jullie. Sorry?
1: Kleine.
0: Café Koetje is in Amersfoort. Wij hebben Café Kalf. Is dat toeval?
1: Nee.
0: Nee, is er geen toeval?
1: Robert Kalf was de oprichter van Café Kalf. En die had zijn achternaam daarvoor gebruikt.
0: Ja.
1: In Amersfoort hebben we een Derek Koetje.
0: Ja.
1: En die heeft ook heel veel voor de homo-emancipatie gedaan. En die is toen een café begonnen in Amersfoort aan de Hof.
0: Ja.
1: En daar zitten we dus.
0: Dus het is gewoon toeval.
1: Toeval.
0: Ja. Je had het net, Marlies, over die trainingen. Als je nou eens kijkt, de roze ouderen, die hebben het niet altijd makkelijk in verzorgingshuizen. Vaak gaan ze de kas weer in. Ze zijn er ooit uitgekomen. En op oudere leeftijd moeten ze er weer in, omdat ze toch naar worden behandeld.
1: Ja.
0: Wat kunnen roze ouderen betekenen voor de jongere generatie, vinden jullie?
1: Wij hebben een... als Roze 50PLUS doen we daar veel aan. In die zin dat we ook intergenerationele bijeenkomsten hebben. En dat betekent dat we jongeren in contact brengen met ouderen... Ja? Om te praten over liefde. En dat kan dus heel breed zijn, maar het kan ook heel smal zijn. In die zin zo van, je kunt het hebben over de heteroliefde... maar je kunt het ook hebben over de homoseksuele liefde... de transgenderliefde, de biseksuele liefde, et cetera. En wat we daarin zien is dat als jongeren en ouderen... echt naar elkaar gaan luisteren, dat ze elkaar ook ontmoeten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan merk je dus ook de verandering. Zo van, we hebben een keer een voorstelling gegeven. De oude vrouwtjes, 2 oude vrouwtjes. En daar hadden we een hele groep vol met mbo-verzorgenden. Dus eigenlijk de toekomst. En daar zaten echt vanuit alle culturen zaten ze daar. En die hadden zulke mooie ontmoetingen met anderen... dat ze dus na afloop zeiden zo van, niet geweten... dat we zoveel zouden kunnen leren van ouderen.
0: Ja.
1: En dat zijn dan ook roze ouderen die dan ook zeggen zo van... ja, maar jullie staan wel op de schouders van ons. Wij hebben dus ook een heleboel bevochten. En waar we het daar straks over hadden, zo van... ja, er moet opnieuw weer bevochten worden.
0: Ja, dat is ook zo. 4 oktober, dan gaat het open. Wat gaat er allemaal gebeuren? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Wat er allemaal gaat gebeuren?
0: Nou.
1: We beginnen met uiteraard een opening... Dan is er een in memoriam, of liever gezegd een hommage, een eerbetoon
0: aan
1: Gon Teunissen. Dat zal uitgesproken worden door Margreet van Hensbergen, met wie Gon jarenlang heeft samengewerkt. En daarna heffen wij het glas en is er muziek van Jessie en Kees.
0: Ja, wat gaan jullie doen, Jessie?
2: We gaan het...
0: Wat Kees van den Berg even zeggen is van de Utrechtse band Cadans, toetsenist. Ja. Ja. Zet zich al jarenlang in voor roze ouderen.
2: Ja. En ik heb al 6 theatervoorstellingen gedaan. Ook veel roze... Hoe noem je dat nou?
1: Liedjes.
2: Ja. Dus we gaan in ieder geval het nummer doen van Laat Me. Want Gon was echt een vrouw. Laat me. Ik kan het allemaal. Ik heb geen hulp nodig. Fantastisch mens. Dat mocht er ook heel graag. En dat gaan Kees en ik dan zingen. En ik heb een lied geschreven dat heet Loes. Dat heeft ook het COC Songfestival gewonnen. En dat gaat dus over een verzorgende die in contact komt... inderdaad, waar we het net over hadden. Die ziet een foto staan van een vrouw, weet er geen raad mee... wil eigenlijk weg, omdat ze erachter komt dat die mevrouw lesbisch is. En nou, dan gaat ze de vrouw, de dame, het gesprek aan... en dan heeft de verzorgende zoiets van... ja, eigenlijk stom zeg dat ik zo reageer. Nou, morgen ben ik er weer. Ja. En dat is gewoon een lekker nummer wat iedereen al meezingt. En voor de rest, ja.
1: En daarna gaat Michelien Pfaffen, de wethouder van diversiteit en inclusie... nog het een en ander zeggen.
0: Ja.
1: Waarom het belangrijk is om een roze ouderencafé te hebben.
0: Hartstikke goed. Nou ja, en daarna ben je iedere zondag van de maand welkom, toch? Voor allemaal leuke dingen.
1: Ja, en dan hebben we allerlei leuke activiteiten. Zo ook op 1 november is iedereen weer van harte welkom. En dan hebben we een geweldig open podium met diverse artiesten van diverse pluimage.
0: Hartstikke goed. Wil jij nog iets zeggen, Jesse?
2: Ja joh, het is zo leuk, want we hebben iemand die komt uit Schagen. En dat is een tenor. En die komt met heel mooie klassieke nummers. Maar ik heb ook Barbara Bredijk. En dat is een comedienne. Nou, dan zeg ik altijd inlegkruisjes mee als zij gaat staan. Dan hebben we mensen die dus mooie gedichten gaan voorlezen. Ik heb een hardrockster uit Groningen. Nou, echt waar. Dus iedereen kan gaan genieten van een ontzettend divers programma.
0: Dat is goed. Hebben jullie een site waar alle informatie op staat?
1: De site Roze 50 Plus Nederland en op Facebook.
0: Nou, dat kan niet missen.
1: En Instagram.
0: En Instagram. Ik vond het fantastisch jullie hier aan tafel te hebben. Marlies Groeneveld en Jesse Kleine. 4 oktober de opening van dit fantastisch mooie...
1: Komt u allen.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Graag gedaan.
3: Aan tafel. Bonnie Kraaijeveld.

0: De Turtles en Happy Together op Radio M Utrecht. Na het nieuws spelen wij de tweede ronde van de Stem van M. Het nieuws komt eraan met Kees. De grootste kerstboom van Nederland in Lopik gaat weer aan. Wanneer dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Aan tafel.
0: We gaan naar het nieuws. Ik denk eventjes zonder een filler, maar dan doen we het gewoon zonder een filler. Kees, ben jij er klaar voor?
2: Ja hoor, kom maar op.
0: Okay,
2: goedemiddag.
0: Nou, goedemiddag. Hoi. Gaat over gehandicapte kinderen die hebben pech.
2: Want er zijn te weinig speelplekken voor ze in de provincie. Uit onderzoek blijkt dat er een meerderheid van de Utrechtse gemeenten geen goede buitenspeelplek heeft voor kinderen met een handicap. En dus zit spelen met leeftijdsgenootjes er niet voor ze in. Het Samenspeelfonds denkt aan aanpassingen, dat die wel zouden kunnen. En daarvoor is ruimte om de toestellen nodig en goede paden daar naartoe. Een overzichtje van de speeltuinen per gemeente vind je trouwens in de RTV Utrecht-app en op onze site. De veelbesproken Frank Volkerts uit Nieuwegein wordt fractievoorzitter van Forum voor Democratie in die gemeente. De huidige fractievoorzitter stopt omdat hij verhuist. Volkerts kwam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in opspraak omdat hij vroeger lid is geweest van de Nederlandse Volksunie. Hij wijt dit aan een verkeerde keuze op jonge leeftijd. Een automobilist uit Lopik is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk in het Gelderse Kootwijkerbroek. Zijn auto werd hard geraakt door een andere auto en kwam op zijn kant terecht. De man van 64 is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. En we blijven even in Lopik, want de lichtjes van de grootste kerstboom van ons land daar gaan op 28 november weer aan. Ja, de blaadjes vallen nu pas van de bomen.
0: Ja.
2: Maar we komen toch al een beetje in kerstsfeer, denk ik dan.
0: Maar het is vandaag heel erg warm, dus we moeten er nog wel een beetje aan wennen, hoor.
2: Ja, ik zou de kersttrui nog niet aantrekken.
0: Nee, dat ligt in de la.
2: Ja, tijdens de ontsteking van de Gerbrandytoren, waar die dan aan vastzitten, wordt ook een feest gevierd voor de inwoners met optredens van verschillende artiesten. En dat is dan ook weer gratis. De lichtjes blijven aan tot en met 5 januari. Maar we hebben hopelijk dan koudere temperaturen op 28 november. Om er een beetje in te komen.
0: Laten we dat hopen, inderdaad.
2: Ja, want over het weer gesproken. Ja, Connie zei het altijd. Het is zonnig en het is zomers warm. 26 graden. Morgen ook warm. En dan in de avond kans op regen.
0: Dankjewel, Kees.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
12: BVR, hoe het hoort.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
14: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort. Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: te herkennen aan de hoge stemmen natuurlijk, hè? De Bee Gees. Aanstaande donderdag wil ik graag nog even zeggen. Dan hebben we het tuinspreekuur in aan tafel, hè, op Radio M Utrecht met Jurgen Smit, de hovenier. Heb je een vraag over de tuin? Ja, het is eigenlijk fantastisch tuinweer. Ik kan me voorstellen dat je nu misschien lekker al aan de gang gaat. Heel veel vragen komen er binnen van, kan ik dit nou snoeien of moet ik er nog even van afblijven? En wat is dit voor een raar insect? Ik zag een foto voorbij komen van een zwart torretje met witte stippen. Nooit gezien? Nou, dat zijn hele interessante vragen. En ook leuk dat je daar die foto dus allemaal bij doet. Dus heb je een vraag over de tuin en wil je er donderdag bij zijn, mail dan je vraag naar tuin@rtvutrecht.nl. Dan maak je bovendien kans op een mooie tuinbon. Zometeen spelen wij hier weer de tweede ronde van de Stem van M.
1: Aan tafel

0: lekkere muziek. Stella Lefty en Boston. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: Ja, wie zit er bij ons onder de knop die we zo gaan indrukken? En als je weet wie het is, dan maak je kans op de portable radio. Ik kan me voorstellen dat je nog ergens in huis een plekje hebt om hem neer te zetten, zodat we overal te horen zijn met onze mooie muziek. Ergens een plankje of zo. Dus doe lekker mee. En als je weet wie het is, dan mag je zometeen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let goed op, want dit is de opgave.
2: En zijn vrienden stonden bij die plas en zijn familie.
1: De stem van M.
0: Ja, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Nou, uit de jaren 80. Do you wanna hold me? We gaan naar de dagvraag. Altijd weer een verse vraag op een nieuwe dag te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ik had net aan de lijn Milouska Meulens. Zij schrijft dit jaar het kinderboekengeschenk, hè, want het is bijna kinderboekenweek. Terug naar de schoenenboom, zo luidt het boek. En de vraag van vandaag die gaat er ook over. Want wat heb jij stuk gelezen in je jeugd? In welke boeken kon jij je nou helemaal verliezen? Nou, dat horen we heel graag. Marian die zegt Pinkeltje en Alleen op de Wereld. Dat heb ik helemaal stuk gelezen. Johanna die zegt ook, alle Pinkeltje-boeken heb ik gelezen. Dirk die heeft het over 20.000 mijlen onder zee van Jules Verne. Ik weet niet of dat een tikfout is, maar het was in ieder geval heel ver onder zee. En Esther die zegt De Vijf. Ja, daar heb ik ook inderdaad, Esther, hele goede herinneringen aan. De Vijf van Enid Blyton waren een soort jongere detectives die allemaal bijzondere zaken aan het oplossen waren. En dan heb ik ook nog hier iets van Steve Kroon. Hij zegt, ja, ik begon met Muizenstrand. En later las ik de Hardy Boys, Winnetou, strips over Bessie en eigenlijk verder alles wat ik maar te pakken kon krijgen waar letters in stonden. Behalve Lady Chatterley's Lover. Dat mocht ik dan weer niet lezen. Nee, dat was heel pikant. Dat is volgens mij nog een film geweest met Sylvia Christel in de hoofdrol. En ik denk dat jij daar misschien, Steve, iets te jong voor was om dat inderdaad te lezen. Wat heb jij gelezen, Edwin?
1: Ja, over die Alleen op de Wereld gesproken. Die Remis, die zijn er nog steeds vandaag de dag, volgens mij. Ik had vroeger Pietje Puk, vond ik heel erg leuk.
0: Oh ja.
1: Heel veel delen waren daarvan. En Chameleon was ook wel beroemd.
0: Ja, de Chameleon was ook leuk, inderdaad.
1: De boeken van Guus Kuijer met Madelief, hè, met de poppen gooien, op je kop in de prullenbak. Dat waren dan die boeken die mijn schooljuf altijd voorlas aan de klas.
0: Wat leuk.
1: En dat we gingen voorzitten. Dat was gewoon spannend om naar te luisteren.
0: Leuk, die herinneringen van vroeger, hè? Ja. Al die boeken. Nou, laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of app eventjes gewoon met de app van RTV Utrecht. En Aart die gaat daar vanavond nog dieper op in.
1: Goed. Nou, wij gaan zo meteen ook weer dat boek van de 60's openen. Elke dag tussen 2 en 3 met al die mooie verhalen. Liedjes van toen vooral. De krant heb ik er ook weer bij van vandaag, ergens in de jaren 60. Vroom en Dreesman was er nog gewoon. Die presenteerde de najaarsmode. Zo straks eens kijken wat er zoal in de aanbieding is dit seizoen. En ander nieuws van toen. De Beatles hebben we ook weer klaarstaan voor vandaag. En we beginnen zo met deze. Springfield. En ook nog een ode aan Mighty Sparrow. Je weet wel van Only a Fool, hè? Byron Lee, Mighty Sparrow, is overleden. Hij werd 91 en straks een kleine ode aan hem.
0: Dat doe je altijd goed, hè? De mensen eer.
1: Ja, zeker.
0: Heel belangrijk, dat we ze niet vergeten.
1: Een liedje was dat.
0: Goed zo. Ik wens je nog een mooie middag. En heel veel plezier zometeen bij Edwin in de 60's. Dit is Abel.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefrit in Exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Het was de eerste solo-hit van Dusty Springfield. En in deze tijd van het jaar is Summer Is Over ook heel toepasselijk. Maar vandaag nog even niet, hè, met 23 graden in de beeld.
1: Studio 60's.
0: I only wanna be with you. Ik ben net in het komende uur bij je met al die nostalgie. Op dit station geen paniek. Wij volgen gewoon het spoor terug, zoals altijd een uurtje, naar de jaren 60. Toch hebben we wel wat nattigheid op deze droge dag in het heden. Want uit de 60's hebben we de move klaarstaan, dus deze.

Dat is Carole King. Daarnaast mag je ook weer verheugen op het goede nieuws uit een krant van toen. Met onder meer de najaarsaanbiedingen dus van Vroom en Reesman, wat ik net al even zei bij Connie. En andere bijzondere momentjes hier in de regio van 29 september. In de jukebox straks twee keuzehits. En we staan ook nog even stil bij het overlijden van Mighty Sparrow. Welkom terug in de tijd.

Hier is al duidelijk wel herfst bij de Move. Flowers in the rain. En hou die paraplu er nog heel even bij, want er komt nog een regendansje zometeen. Maar eerst even de krant van 29 september. Een zaterdagse editie van het Utrecht Nieuwsblad. Het neemt altijd net iets meer ruimte in beslag in ons archief. Maar ook deze hebben we gewoon bewaard, hoor. Wat berichtjes van die zaterdag. Ik lees over een heugelijk momentje van het Domstadtoneel, dat 5 oktober precies 25 jaar bestaat. Het werd in 1937 opgericht door de heer C. Dirksen, en die nog steeds ook de voorzittershamer hanteert, overigens anno 1962. Ze hebben inmiddels zo'n 400 opvoeringen gegeven in de provincie Utrecht en zo'n 50 toneelstukken ingestudeerd. In de school voor de grafische vakken in Utrecht was gisteren het afscheid van de heer C. van der Vecht. Hij bereikte namelijk de pensioengerechtigde leeftijd en was 27 jaar conciërge op deze school. Hij kreeg van de directeur, dat is de heer Henrar, een fotoalbum aangeboden. En verder ook een elektrisch scheerapparaat, een envelop met inhoud en ook nog een draagbaar radiotoestel. En dat laatste cadeau werd aangeboden door de leerlingen. En dan was gisteravond ook het Grand Gala du Disque in het Concertgebouw. Daarover lees ik ook in het Utrechtse Nieuwsblad. Met als hoogtepunt in het klassieke gedeelte een optreden van de Italiaanse operazangeres Renata Tebaldi. De avond werd ingezet met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. Er werden ook 8 Edison-beeldjes uitgereikt naar een ontwerp van de Utrechtse beeldhouwer Pieter de Hond. Eén daarvan was voor de eerder genoemde Renata Tebaldi. En vanavond in 1962 om 8:30 op televisie ook te zien met gastvrouw Connie Stewart en ook onder meer Louis Neefs, Johnny Hoes en de Dutch Swing College Band. Dan nog even naar Vroom en Dreesman. Bij de advertenties lees ik over de najaarsmode 1962 die wordt gepresenteerd. Onze mannequins die tonen de unieke najaarscollectie in ons restaurant. Het is op 8, 9, 10 en 11 oktober aanstaande. De aanvang is om 8 uur. En voor de steeds toenemende belangstelling adviseren wij u spoedig een gratis uitnodigingskaart op te halen bij onze inlichtingenstand op de parterre. Ja? Ook dit is al een oud exemplaar, deze krant. Niet alle lettertjes kan ik meer goed lezen. Het voetballen nog wel hier heel duidelijk. Dit weekend in de Eredivisie DOS tegen Vodewijkers in Stadion Galgenwaard. Morgen om 2 uur, deze zondag dus. In de Eerste Divisie Velox tegen Limburgia aan de Koningsweg, ook om 2 uur. En de Fortuna tegen Elinkwijk, dus dat staat nog op het programma. Vandaag 64 jaar geleden. En ik zei al, hou die paraplu er nog even bij. In de Amerikaanse hitparade staat namelijk deze van Carole King. Zo'n einde zomerplaatje.

0: De Marrakesh Express. Kom gewoon binnenrijden bij dit station Radio M Utrecht. Geen zorgen, alles veilig. Slechts een goed gevulde platenkoffer hebben we hier.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: En ook vandaag weer een mooie bijdrage van John, Paul, George en Ringo. Vooral Paul was de schrijver van het liedje dat ik vandaag ga draaien uit 1964. Dat deed hij tijdens een vakantie op zijn jacht Happy Days in de Britse Maagdeneilanden. En geïnspireerd door zijn relatie met vriendin Jane Asher, waarbij hij mijmerde over hoe ze zich in de toekomst zouden herinneren wat ze op dat moment zeiden. Best wel een mooie gedachte, zal hij daar nu ruim 60 jaar later ook nog wel eens aan denken. Things we said today.

Cupid's Inspiration. Yesterday has gone. Al dat goud van gisteren in Studio 60, zeg maar gerust eergisteren. Golden Earrings hadden we ook nog net. Nou, straks dan Sam en Dave onder meer. En deze ga ik ook draaien. En ik heb ook nog twee keuzehits in de Jukebox klaar staan. Allemaal na het regionieuws van 2:30 met Kees zometeen. Nou, het gaat onder meer over Utrecht Centraal, dat dus ontruimd is geweest vanwege verdachte tassen. Dat was overigens niet het enige station.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het nieuws van 14:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Jij hebt nieuws over die overvaller in Meidrecht.
4: Die is nog steeds niet gepakt. Volgens de politie heeft de man zaterdag geld buitgemaakt in een supermarkt aan de Kerkvaart. De verdachte heeft personeel bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Het personeel heeft geld uit de kassa meegegeven en daarna rende de overvaller weg. Hij droeg donkere kleding en had een helm op. Station Utrecht is vanochtend voor een deel afgezet omdat er twee verdachte tassen zijn achtergelaten. De politie kwam met de explosieve verkenner om de tassen te onderzoeken. Er bleek niks schadelijks in te zitten. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze volgens de politie de openbare orde hebben verstoord. Er zijn ook tassen achtergelaten op de stations van Haarlem, Rotterdam en Dordrecht. Die zijn ook even ontruimd. Of er een verband is of dat het om een toeval gaat, wordt nog onderzocht. Inwoners van Woerden mogen meedenken over parkeerplekken bij het treinstation. De gemeente is bezig met plannen voor dat gebied en wil weten welke parkeerplaatsen mensen gebruiken en voor hoe lang ook. Er wordt ook een parkeerdrukmeting op de park-and-ride terreinen gedaan en in de directe omgeving van het station. En je moet even goed opletten waar je tankt, want in sommige gemeenten in onze provincie zijn de verschillen aan de pomp erg groot. In de beeld is het verschil tussen de goedkoopste en duurste pomp maar liefst 42 cent per liter, meldt vergelijkingssite Independer. Ook in Amersfoort is het verschil groot met 39 cent en in Utrechtse Heuvelrug is het 36 cent. Nou, bij de goedkoopste benzinepompen in Utrecht betaal je 2,34 per liter, 2,34 euro dus. Er staan er twee in de beeld aan de Utrechtse weg, maar ook één in Koten, Baarn en Soest, die allemaal de goedkoopste zijn van de provincie.
3: Goed, gaan we zo meteen weer terug naar de tijd dat het 2,34 gulden zelfs nog lager was.
4: Kunnen we dat alsjeblieft nu doen?
3: Ja, dat is best.
4: Het weer dan. Het is een zonnig dagje vandaag. 26 graden, morgen ook warm en in de avond kans op regen.
3: Dankjewel, Kees.
5: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
6: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.

Sam en Dave waren deze soulmannen. Welkom terug in Studio 60's. Ik zag dat vandaag in 1967 I Heard It Through the Grapevine, de muziekfabriek van Motown, uitkwam rollen. Gezongen door Gladys Knight en de Pips. Nou, die heb je vandaag even in onze jukebox gestopt. Dan klinkt hij zo, deze versie dus van Gladys Knight.

Het best een grote hit in Amerika. Die van Marvin Gaye is ook heel beroemd geworden. Dat was vooral dan weer in Nederland. Maar ik doe als keuze 2 nog even een andere. Want hij is er ook van Smokey Robinson en The Miracles. Dan klinkt hij zo.

vraag is, welke heeft je voorkeur? Gladys Knight, die dus echt vandaag uitkwam in 1967. Of heb je liever Smokey Robinson en The Miracles met hetzelfde liedje? Laat het maar even weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

Het is van alle tijden. Ontrouw. Vriendjes, vriendinnetjes. Zitten wel vaak dan weer een aardig liedje in. Nou, in dit geval dus ook uit 1964. Leslie Gore was dat in Studio 60's. Zometeen nog een andere dame. Sandy Pauze hier. Maar eerst is hier even Elvis. Met zijn Guitar Man deze keer. While I quit my

Sandy Posey. In Studio 60's. Ik zie dat er ook in de auto lekker geluisterd wordt. Jan Uithol, die rijdt op de A27. Een mooie foto zelfs meegestuurd. Blauwe luchten, een beetje bewolking, maar het is een nog echte zomerse dag. Ook bij jou onderweg zie ik Jan. Dankjewel voor je reactie. Je had gestemd op I Heard It Through the Grapevine, want daar ging het vandaag om. Vandaag dus in 1967 kwam deze officieel uit van Gladys Knight en de Pips. Die hadden we als keuze 1. En zet ik nog een andere smaak tegenover. Ja, er waren er meer, maar Smokey Robinson en de Miracles dan deze keer. Maar jij gaat voor Gladys Knight. Dankjewel. Ineke en Ruud en Jeanne, Rita, allemaal dank weer voor het reageren. Ik heb ze even snel opgeteld bij elkaar. En nou, ze zijn toch allemaal wel een beetje favoriet. Iemand zegt ook nog, Joep zegt nog, waarom niet Marvin Gaye. Maar die komt binnenkort wel weer hoor op Radio 1 Utrecht. Dat is de beroemdste Nederland. Hè. Deze is ook wel eens aardig om hem zo te horen, toch?

Dave Davies en deze keer niet onder de naam The Kings. Maar ja, het mag wel heel dichtbij, hè. Death of a Clown. Helaas ook niet meer in leven. Herinnert u zich Mighty Sparrow nog? Gisteren kwam het bericht dat hij is gestorven. Hij werd maar liefst 91 jaar. Hij was ook een calypso-grootheid naast Harry Belafonte. Zijn echte naam was overigens Slinger Francisco. En vooral beroemd om dat ene nummer dat al komt uit de jaren 60... maar bij ons in Nederland vooral in 1978 een grote hit was. Maar kan toch nog even draaien in Studio 60's vandaag als slotakkoord... en tevens ook als ode aan... Samen met Byron Lee en de Jordanaires opgenomen, al in 1966. Only a fool might.

0: Mighty Sparrow is dus niet meer. Long John Baldry heeft dit ook opgenomen. Jos, wist jij dat?
1: Dat wist ik niet.
0: En weet jij ook dat Tom Jones het heeft gedaan? Dan gaat hij zo. I pretend that I don't see when you walk with him down the street. Only a fool. Ja. Zo had ik hem ook nog niet eerder gehoord. Dat is vooral Mighty Sparrow natuurlijk. Maar die hebben we nu eventjes herdacht in Studio 60's.
1: Ik vind toch de Mighty Sparrow mooier.
0: Toch mooier, oké. Okay.
1: Ik weet niet meer wie ik nou tegen mijn wang had toen dat een hit was. Want dan werd het in kleine uurtjes.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zo is het wel. De lichten gingen dan even dimmen. En dan voelde ik iemand tegen mijn wang.
0: En toen ook een broken heart? Of?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nou, wat ga je straks na drieën doen?
1: Het is de Indian Summer vandaag. De nazomer. Ja. En ik dacht, ze mogen nog één keer... Het werd zomer van Rob de Nijs, Rio van Maywood. Die zomerhits. Op onze Facebookpagina gaat het al behoorlijk los. De zomer van 2026, wat was die goed? Ja. En we krijgen nog een toegiftje vandaag. En dat hebben we muzikaal hebben we dat nog eventjes bij elkaar gesprokkeld. Ja, morgen ook nog goed.
0: Ze noemen het ook wel eens oude wijverzomer. Hè? Dat is niet zo'n nette uitdrukking, maar is een klassieker eigenlijk ook.
1: Oh ja?
0: Ja, moet je maar eens opzoeken in de boeken.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, verder ga ik lekker naar je luisteren.
1: Gezellig.
0: Met een jonge geest. Tot zo.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Suzanne, dankjewel.
15: Dankjewel.
14: En file nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting het zuiden. Een file van 6 minuten tussen Knoopend Everdingen en Beest. Zometeen zingen we mee met Guus.
16: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets
0: Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

Hij zingt, het gebeurt nu. Dus nu moet je het plukken. En dat is ook zo. Ik stak mijn hoofd buiten het raam. Vanmorgen, laat in de ochtend. En toen gebeurde er dit. Dat was de zon. Het was een aangename verrassing. We genieten van de Indian Summer, de nazomer. Het is 29 september en het is zulk lekker weer. En zoals Guus al zei, het gebeurt nu, dus we moeten het nu plukken. Ja, we genieten van de nazomer van 2026. Die zomer was al geweldig natuurlijk. Wat was het mooiste deze zomer, wat je meegemaakt hebt? En we gaan ze nog een keer voorbij laten komen.

in de wereld? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En je mag ook eventjes reageren op onze Facebookpagina, die van Radio M Utrecht. Gezellig. Goedemiddag. Ja, drie platen zonder er doorheen te praten. Supremes, Alex Warren en de Doobies.

dat je luistert waar dan ook in de wereld naar Radio M Utrecht. Want via de app van RTV Utrecht kun je ons in de hele wereld ontvangen. En deze zomer heb je dat ook massaal gedaan. Of je vakantieadres, het kan allemaal. Nou, we vieren de nazomer, want het is nog zo lekker.

een keer ABBA naar Last Summer. Ja, waar ben je mee bezig vandaag? Hopelijk zit je een beetje in die zon. Astrid die zegt erop de Nijs, het werd zomer. Kunnen we ook nog draaien, zonnige uitzending gewenst. Reini die zegt, Jos, vandaag maken we een mooie fietstocht van Nunspeet naar Elburg. Oh, dat is een hele mooie, dankjewel. Jaap die zegt, Jos, met deze prachtige Indian Summer nagenieten met de mooie zomer die we gehad hebben. Wil je straks Maywood even draaien? Remco die gaat voor de surfers, windsurfing. Is natuurlijk ook hartstikke leuk. En ik heb hier even kijken. Lisbeth Borgers die zegt BZN, zomer in Volendam. Is dat natuurlijk mooi. Gaan we draaien voor je bij Radio.

Muziek met eeuwigheidswaarde, ja. Hoe oud dan ook, deze is bijna 30 jaar, hè? Boyzone en Picture of You. Dat is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Leuk dat je naar ons luistert. Lekker zonnetje bij, straks meer nazomerhits. Het gaat zometeen in het regionieuws over een dakloos gezin in Utrecht. Die heeft een bijzondere plek uitgezocht om te verblijven. Het gaat ook over Sinterklaas. Blijf lekker luisteren.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Half 4. Kees Dorrestein is hier, Kees. Hallo. Jij weet meer over dat dakloze gezin in Utrecht, hè?
9: Ja, dat het stadskantoor heeft uitgezocht voor onderdak. De gemeente Utrecht heeft daarvoor gisteren de politie gebeld. De man en vrouw waren daar met hun 5 maanden oude baby naartoe gekomen, omdat ze geen onderdak konden vinden. Er werd uiteindelijk een hotel geregeld door de politie, maar een lange termijn oplossing is er nog niet. Hiervoor woonde het gezin afwisselend bij de moeder van de man, bij vrienden en soms in de auto. Maar die situatie is onhoudbaar. De man heeft een baan als buschauffeur en trambestuurder.
8: Het is toch niet te geloven dat je met een baby in een auto moet slapen? Dat is toch onmenselijk, hè, zou je zeggen?
9: Nou ja, dat is natuurlijk. Dat wil je niet. Nee. En dan begrijp je misschien ook wel dat ze eventjes naar Utrecht komen. Maar het is nu aan de gemeente om te kijken welke oplossing er mogelijk is. Want ja, dit is wel een spoedsituatie.
8: We blijven het volgen.
9: Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Leidse Rijn. Hij werd op de musicallaan aangereden door een automobilist. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor het ATP-hoofdtoernooi van Beijing. De tennisser uit Veenendaal was in de kwalificatie in 2 sets te sterk voor zijn Chinese tegenstander. In het hoofdtoernooi treft hij nu de Argentijn Cerundolo. En de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Woerden is dringend op zoek naar hulp. Want pakjesavond duurt natuurlijk nog eventjes, maar om het kinderfeest de komende jaren door te kunnen laten gaan, is die hulp nodig. En dan niet van hulp Sinterklaas of Pieten, maar er worden vrijwilligers gezocht, ook voor de rest van het jaar. Om dat allemaal dus goed te organiseren, daar heb je even wat tijd voor nodig. Dus wie wil helpen en ook bijvoorbeeld sponsors wil werven of bestuurslid wil worden, die kan zich melden bij de organisatie. En dan krijg je vast een lekkere letter aan het einde van het jaar, toch?
8: En een letter van banket misschien wel. Ik dacht dat Sinterklaas dat allemaal zelf regelde met hulp Pieten, hulp Sinterklaas. Maar ze hebben nu dus echt serieus hulp nodig in Woerden.
9: Ja, zeker. Maar Sinterklaas komt natuurlijk aan. En die intocht moet goed geregeld worden. En dat kan je niet eventjes een week van tevoren doen. Daar heb je vrijwilligers voor nodig.
8: Dus al wekenlang liggen de chocoladeletters al helemaal klaar, hè, bij de supermarkt en zo. Ja,
9: ja, dat ook. Maar daar zijn die vrijwilligers niet voor nodig. Het weer dan. Het is zomers warm. 26 graden. Ook morgen warm. En in de avond kans op regen.
8: De nazomerdag. Wat heerlijk, Kees.
9: Ja, heerlijk. Ik ga zo lekker nog even terras op.
8: Heb jij nog tijd gehad om op ons bankje te zitten hierachter?
9: Nee, ja, ik moet het nieuws volgen, Jos. Ja, dus pas na 7 heb ik daar tijd voor.
8: Al is het maar 5 minuten, man. Kom op. Hey, dankjewel. Over een uurtje.
9: Yes.
8: De ANWB heeft 2 files voor ons. Op de A2 Utrecht en Bos. Een file van een kwartier tussen Nieuwegein en Beest. Wegwerkzaamheden daar. En de A27 Utrecht naar Breda. Tussen Noordloos en Werkendam een paar minuten voor zware vrachtwagens. Zometeen de Pink Floyd en de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
10: Life is going on so fast. I wanted to be everlast.
4: liefde.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
21: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
22: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

En ook deze wordt weer aangeboden door de lekkerste letter Radio M Utrecht. Pink Floyd. Another break in the wall. Hey, doe je mee? De 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Het kan een woordje in de titels zijn. Het kan zijn dat alle 3 de platen 1 onderwerp hebben. En soms doen de namen van de artiesten ook mee. Eerste aanwijzing. Ik zat pas naar beste zangers te kijken en ik werd echt van mijn stoel geblazen. We kenden het van The Two Brothers on the Fourth Floor. En Zoe Levi met een Nederlandse tekst. Dit is aanwijzing nummer 1.

Het kippenvel is terug. Ja, beste zangers. Van Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. Zoe Levi is dat. De Radio M Utrecht. Sommige mensen die schrijven de titels op. Dat helpt het spelletje de 3 voor 4. Als je de overeenkomst weet, stuur het even op via de app van RTV Utrecht. Michael Jackson heeft voor ons aanwijzing.

Het is niet de makkelijkste van deze week, denk ik. Ook veel verkeerde oplossingen. Alleen, wordt heel vaak gezegd, alone. Dat is niet wat ik zoek. Even kijken, wat wordt er nog meer gezegd? Gevoel. Ja, gevoel zit er al heel gauw bij natuurlijk. Nou, ik heb er nog eentje. Mocht je de overeenkomst weten, stuur hem even op via de chat. Via de app van RTV Utrecht. Daarvoor gaan we naar de 60s. Mariska Veres en Shocking Blue. And never marry a railroad man.

0: Mariska Veres heb ik ooit eens geïnterviewd. En zij had echt niet in de gaten dat ze zo'n sekssymbool was in de jaren 60. Dat was het ook echt. Ze zat me blozend aan te kijken, weet ik nog. Volgens mij zit ik opeens in de auto. Hallo?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Bij de transporteur zit je. Goedemiddag, jongens. Met Rob.
0: De transporteur Rob, waar rijden we ergens?
1: Kudelstaart.
0: Kudelstaart, en wat ben je aan het vervoeren?
1: Grond. Grond.
0: Grond?
1: Ja, ja, dat is afgegraven bij een bouwput. Mm-hmm. Waar dus slappe grond afgevoerd moet worden. En daar kunnen ze met verharding en met andere soorten zand kunnen ze daar een andere ondergrond maken, waardoor het allemaal blijft staan.
0: Okay. Hoeveel kilo heb je nou schoon aan de haak in je vrachtwagen dan?
1: Op dit moment 31.480 zie ik hier staan.
0: Dat heb je zo exact zo voor je neus?
1: Ja, ja, want het gaat per weegschaal. Ik weeg voordat ik het terrein verlaat daar.
0: Dus het is 31 ton, Rob?
1: 31 ton, ja, 31,5. Ja, ja, ja, ja.
0: Ongelooflijk. Hoe is je remweg dan?
1: In principe alles is keurig netjes op elkaar afgesteld. Dus dat is het probleem niet. Alleen ja, ik moet natuurlijk niet met 80 kilometer per ronde aankomen. Dat is ja logisch.
0: Ja, ja, ja. En hoe...
1: Je past de snelheid aan de omgeving.
0: Ja, en dan is die grond, die breng je weg. Dan ga je weer leeg terug. Vol ga je weer heen.
1: Ja, klopt. Ja. Normaal gesproken dan proberen we altijd wel iets terug te nemen. Deze kant op. Maar ik kan op dit moment... Kan ik alleen maar, zeg maar, en dat komt uit voor roem of aardappelsveen.
0: Ja.
1: Kan ik alleen maar ophalen.
0: Oké. Okay.
1: Dus we hoeven daar op dit moment nog niks te hebben.
0: Oké, okay. En dan onderweg, als je aan het laden bent, wordt geladen, heb je tijd voor het spelletje?
1: Ja, ja, ja, dan sta je gewoon netjes te wachten tot het, in dit geval, de machinist. En uiteraard niet de treinmachinist, maar de rupskraanmachinist.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg maar, gas maar weer.
0: Hey Rob, de 3 voor 4, 3 platen hebben we gehad. Wat is de overeenkomst? Wat heb je geraden? Wat heb je ervan gemaakt?
1: Never, nooit.
0: Never.
1: Het woordje nooit. Never, ja.
0: Wij begonnen uit De Beste Zanger, Zoe Levi met Nooit Meer Alleen. Daarna Love Never Felt So Good and Never Marry a Railroad Man. Dat is helemaal goed geantwoord. Ik kan je de shopper sturen, puzzelboekje, notitieboekje. Rob, wat zal het wezen?
1: Ik hoorde laatst dat jullie aan het opruimen waren. Mocht je, als het niet te brutaal is, nog ergens een weerstation tegenkomen, dan zou dat heel erg fijn.
0: Die zit er helaas niet in, Rob. Daar kan ik je niet aan helpen, nee. Ik heb wel de shopper.
1: Ja, doe maar. Geen enkel probleem.
0: Dan ga ik die opsturen. Het is nazomer. Wij hebben Nationale Nazomerdag.

Darius van van de service bij Radio M Utrecht. Nou, ik vroeg welke zomerplaten, nazomerplaten wil je horen? Nicoline en Hans, die gaan voor ABBA, eindigden hoog in de vakantie 100 deze zomer. Ja, het gaat over je vakantieliefde. Als de vakantie over is, dan is de vakantieliefde ook vaak over. Hier is ABBA.

Last Summer werd nummer 4 in de vakantie 100. Afgelopen zomer heel erg mooi. Goeie notering. Straks hebben we de Utrechtse zomerhit van 2026. Die helemaal doorbrak. En die gaan we straks weer eens even draaien. Kijk nog even wat jouw zomerhit is die je op deze nazomerdag wil horen. Ga even naar de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl. It's a
6: summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Suzanne. Nou, hier schijnt het zonnetje nog lekker in Utrechtstad. En om 17:50 hebben wij weer het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. Vandaag is het nazomerdag, we genieten. Hier zijn de files, ANWB. Op de A2 Utrecht naar het zuiden tussen Nieuwegein en Beest een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 5 minuten. A27, daar heb ik er 2. Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 6 minuten. En Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam een aantal minuten. A28 nog, Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 8 minuten. Nou, zometeen de allergrootste Utrechtse zomerhit van 2026.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort. Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Cheerio. Het is de dag van de nationale nazomer en we genieten. Het is een soort nazomertrein. Dat zongen ze vroeger in Sesamstraat.

0: 20. Ik heb, ja, Femi. Hi, Femi.
1: Hi, Jos.
0: We gaan even naar een zomer van 1986, 40 jaar geleden, Femi. Wat heb je toen gedaan?
1: Ik had toen net mijn MAVO-diploma.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was super gelukkig dat ik dat gehaald had.
0: Ja.
1: En er was een grote hit. Mattia Bazar met Jacinto.
0: Heb je een vriendje daar gehad of een vriendinnetje?
1: Waar?
0: Op vakantie.
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar je was wel verliefd op deze plaat.
1: Staat nog altijd als een huis.
0: Hé, hey, dankjewel, Femi. Geniet van de nationale nazomerdag, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter en het mooiste weer. Mattia Bazar. Oh, ja, jongens, even overnieuw.

Cliff Richard en The Shadows, Summer Holiday voor Bertje. Bertje in Woerden, dit is toch uit de 60's, maar het blijft gewoon mooi. Hè? Het is de nationale nazomer.

Utrecht. Ja, het is vandaag pakken wat je pakken kan. En ja, morgen ook nog mooi, geloof ik. Er wordt gereageerd. Herinneringen aan die prachtige zomer van 2026. Ja, hij was heet. We weten het. Straks nog een zomerplaat die we eigenlijk weinig horen. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Wordt ook gevraagd van Gerard Cox. En voor Hans van der Pas een zomerhit, zoals hij zegt, die weinig gedraaid wordt. The Motels and Suddenly Last Summer. Met een beetje fantasie gaat hij over de zomer van 2026.

Summer. Leuk dat je luistert naar ons, waar ook in de wereld altijd. Alles, overal. Via de app van RTV Utrecht. Het is Nationale Nazomerdag voor Piet en

Rutger van Warneveld. Ja, geweldige hit. Bij Radio M Utrecht nog eens gedraaid. Het is nazomerdag. De nationale nazomerdag hebben we hem gedoopt. We hebben de Indian Summer. Dat is het Amerikaanse woord voor nazomerdag. En er is een plaat, het is nooit een hit geweest, maar ontzettend populair bij onze luisteraars. Johanna heeft er om gevraagd. Jaap willen we horen. Joke. Het is de Indian Summer. Ja, dat is een bekend nummer door vele artiesten geschreven en gezongen. Maar dit is dan de uitvoering van Roy Orbison, Barry Gibb en de Gatlin Brothers. En even luisteren, want het is een prachtig nummer. Ja, wacht, ho, ho, ho, ho, ho, hier gaat-ie.

0: niet eens een hit geweest, maar het is zo mooi. Er wordt altijd aangevraagd over de nazomer. De Indian Summer, de Gatlin Brothers met Roy Orbison, Barry Gibb. En ja, het was een geweldig duet. De Indian Summer uit 1985. Het nieuws uit onze buurt komt zometeen, het regionieuws. En weet je dat wij om 6 uur up and running zijn? Bob, Anne en de rest hier van de ochtendshow.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
3: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
0: Alle 5 tijd voor het regionieuws. Ja, het is een beetje raar om op deze nationale nazomerdag te gaan hebben over kerst. Maar daar ga je het zo over hebben, hè, Kees?
13: Nou, zeker.
0: Ja?
14: Ja, ja, zeker. Het is warm, maar we gaan het over kerst hebben. Ja, ja.
0: Maar eerst gaan we het hebben over kinderen met een beperking. Die kunnen niet makkelijk met vriendjes buiten spelen.
14: Ja, want veel gemeenten hebben daar geen geschikte speeltuinen voor. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Utrechtse gemeenten namelijk geen goede buitenspeelplek heeft voor kinderen met een beperking. En dus zit spelen met leeftijdsgenootjes er niet voor ze in. Het Samenspeelfonds denkt dat aanpassingen wel kunnen. En daarvoor is ruimte om de toestellen nodig en ook goede paden ernaartoe. Een overzichtje van de speeltuinen per gemeente vind je dan weer in de RTV Utrecht-app en op de site. De gewapende overvaller van een supermarkt in Meidrecht is nog steeds voortvluchtig. Volgens de politie heeft 1 man zaterdag geld buitgemaakt in de winkel aan de Kerkvaart. De verdachte heeft personeel bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Het personeel heeft ook geld uit de kassa meegegeven. Daarna rende de overvaller weg en hij droeg donkere kleding en had een helm op. Er zijn steeds meer fatale valongelukken. Vorig jaar was er weer een stijging. Mensen vielen, struikelden of gleden uit en overleden binnen 30 dagen aan hun verwondingen. Volgens het CBS komt de toename door de vergrijzing. 3 op de 4 mensen die overleden na een val waren 80 jaar of ouder. De meeste ongelukken waren tijdens de wintermaanden.
0: Nou, heb je voor ouderen speciale valcursussen? Heb je daar wel eens van gehoord?
14: Daar heb ik wel eens van gehoord. En ik hoorde vandaag dan weer dat in die Blue Zones, de regio's waar heel veel ouderen wonen wereldwijd, dat daar juist veel minder mensen overlijden door een val. En dat komt omdat die nog steeds actief zijn. Dus na je 65ste nog steeds blijven sporten, zorgt dat die benen sterk zijn.
0: Niet zoveel zitten en zo.
14: Niet zoveel zitten, ja, dat is wel de belangrijke tip.
0: Maar het is wel handig om inderdaad zo'n valcursus te doen als je niet meer piep bent. En dan leer je om goed te vallen.
14: Ja, ja. Dat is, vind ik een goede tip van je. van Jos. Bij deze. En de lichtjes van de grote kerstboom, de grootste kerstboom van ons land, in IJsselstein, niet loop ik, wordt nog wel eens gezegd, gaan om 28 november gaan die weer aan. Tijdens de ontsteking van de Gerbrandytoren wordt ook een feest gevierd voor de inwoners in de buurt, met optredens en verschillende artiesten. Dat is ook gratis. En de lichtjes blijven aan tot met 5 januari. Dus toch kerstnieuws met dit warme weer.
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
14: En het is officieel de warmste 29 september ooit gemeten, met 25,5 graden in de beeld, meldt weer online. Ook morgen is het warm en dan in de avond wel kans op regen.
0: Dat is toch eigenlijk raar, hè, dat die hele grote zendmasten, Gerbrandytoren, nog altijd hebben de mensen erover dat hij in Lopik staat, maar hij wordt de zendmast Lopik genoemd.
14: Ja, maar hij staat in IJsselstein.
0: Hij staat in IJsselstein.
14: We zijn gebeld ook door een luisteraar, want ik zei ook de zendmast Lopik twee uurtjes geleden. Die zei, nee, het is IJsselstein.
0: Het is IJsselstein. Ja,
14: daar zeker. Heeft ze helemaal gelijk in.
0: Ja, zeker. Hey, en onze antenne staat in de top ervan, hè? Ja, daar staat onze zender.
14: Ah, dus wij zorgen ook een beetje voor die kerstboom. Heerlijk.
0: Dankjewel, Kees Dorrestein. Dit zijn de belangrijkste langste files. A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Beest duurt 21 minuten. A27, daar heb ik er 3. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein een kwartier. Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos ook een kwartier. En Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 9 minuten. Dan nog de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren, daar een kwartier op onthoudt. Zometeen weer zo'n lekkere zomerzit op deze nationale nazomerdag.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
16: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Heb jij al op ons bankje gezeten, Aart? Ons bankje, heb jij daar al op gezeten of nog niet?
1: Ik weet niet wat ons bankje is.
0: Dat is hier bij waar je auto geparkeerd staat, bij het gras. Dat is officieel ons bankje.
1: Nee, daar heb ik niet op gezeten.
0: Ik heb het aan alle collega's gevraagd en niemand heeft tijd. Ik had ook geen tijd om erop te zitten, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Nee, maar het is wel lekker buiten. Hè?
0: Het is heel lekker. Het is, hoeveel graden zou het zijn?
1: Rond de 25, dacht ik.
0: Oké. Okay.
1: Prima.
0: 25, prima. Jij gaat onze weervrouw bellen om 5:50.
1: Ga ik het exact vragen hoe het zit.
0: Wat heeft zij in petto, denk je?
1: Ja, dan ga ik haar vragen. Maar ik verwacht ergens rond de 4, 25 graden.
0: Het is toch niet te geloven. De warmste 29e is dit, hè, van september.
1: Ooit. Volgens mij morgen weer lekker.
0: Ja.
1: Nou ja, laten we er maar van genieten.
0: Dat is een heel goed plan. jij gaat het hebben over iets wat wij vroeger hebben gedaan. Boeken, hè? Boeken.
1: Ja, nou ja, dat was de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk was vandaag even in de uitzending bij Connie.
0: Mm-hmm.
1: En toen moest ik denken aan de kinderboeken die ik las. En dat ging van De Vijf en hun hond tot aan Oosterschelde Windkracht 10.
0: Oh ja.
1: Kruistocht in Spijkerbroek. Spannende verhalen. Dus mijn vraag van vandaag is: welke boeken las jij nou als kind? Wat verslond jij? Dus ik stel me het zo voor dat mensen even teruggaan in hun gedachten naar die slaapkamer.
0: Mm-hmm.
1: Die kinderslaapkamer. Dat je dan in bed ligt en eigenlijk moet slapen. Maar stiekem nog aan het lezen was. Wat las je dan? Welke boeken?
0: Je vraagt het nu aan mij. Ik had vooral een klein radiootje. En dat legde ik onder mijn kussen. En ik ging stiekem naar de radio luisteren.
1: Ja, dat is dus de vraag niet.
0: Dat is de vraag niet. Maar ik heb ook boeken gelezen. Ik had de hele Bob Evers serie.
1: Ja.
0: Ken je dat?
1: Nou, mijn broer las die allemaal.
0: Bob Evers, dat was rete spannend.
1: Ja. Was dat de piloot? Of zit ik er nou... Is dat Biggles? Oh, dat is Biggles.
0: Dat is Biggles. Het waren van die gele pocketboekjes.
1: Ja.
0: En wij hadden ook... dat hadden mijn ouders. En die hadden ze ingeplakt uit de krant. In de zoete suikerbol. Het was van een suikerbollenbakker. En dat was ingeplakt. En van mijn opa op mijn vader. Mijn vader heeft het ons voorgelezen. En ik heb het mijn kinderen voorgelezen.
1: Nou.
0: Dus dat is... Heb jij ook zoveel voorgelezen vroeger?
1: Nou, nog even. Er schiet mij nu iets te binnen. Omdat jij dat hebt over het knippen van strips uit de krant.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ook met... mijn ouders deden dat met kapitein Rob.
0: Oh ja, ja.
1: Kreeg je ook een plakboek vol met die stripjes. En dan elke dag plakten ze daar weer ik denk 3 plaatjes bij of zo.
0: En dan had ik een tante en die verzamelde de flipjes. Tiels flipje bij de jam.
1: Nou, ja. Goed. Het gaat dus over boeken.
0: Ja.
1: Wat las jij nou vroeger als kind, je favoriete kinderboeken? Ik denk dat er herinneringen gaan bovenkomen. Dus dat is leuk. Gaan we over praten. En we gaan het hebben. Het paddenstoelenseizoen is volop bezig.
0: Mm-hmm.
1: Ze schieten als paddenstoelen uit de grond.
0: Ja.
1: Maar je moet even goed opletten voor bijvoorbeeld de groene knolamaniet.
0: Mm.
1: Een prachtige groene paddenstoel. Maar zo giftig als wat.
0: Niet eten.
1: Niet eten. Gaan we straks even over praten. Waar dat ding voorkomt.
0: Ja.
1: En waar je op moet letten.
0: Geen champignonsoep daarvan maken.
1: Zeker niet. Ook niet op de pizza snijden.
0: Hoor jij ook meeuwen?
1: Die overstemmen dit hele gesprek. Dus ja.
0: Het is Nationale Nazomerdag. Aart, jij mag straks om 5:00. André van Duin en de Nationale Zomerhit.

Het is de nationale nazomerdag, de Indian Summer. En dat in het Frans is dat L'été Indien. En Joe Dassin, die zong dat. Barbara uit Leerdam, die heeft me gemaild. Beste Jos, ik was verrast dat in de vakantie 100 K3 zomaar stond, zegt ze. Ja, we hadden hem in de kieslijst gezet om te kiezen voor de vakantie 100 van de zomer. En hij heeft het gehaald. En ik ga hem nog een keer draaien. Hartstikke leuk. Zomers.

Het is Nationale Nazomerdag bij Radio M Utrecht. Dan heb ik Nico en Joke, die willen toch nog een keer Alvaro horen. Alvaro Soler en Sofia. De zender met de lekkerste letter, dit is Radio M Utrecht.

0: Sophia.
1: Hoe laat gaat de zon onder eigenlijk? Weet jij dat, Aart?
2: Half acht ongeveer.
1: Half acht zou zomaar kunnen en het wordt steeds eerder donker. Alvaro Soler was dat. Blijf lekker luisteren. Aart mag zo bij Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. En door de zon, hè? Ja.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Heb jij zonnepanelen?

0: Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 5 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd en Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt dan 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag op deze zonnige dinsdag. De hoofdpunten van het regionieuws hier op Radio M Utrecht. Die weet Kees. Dag Kees.
6: Goedemiddag Aart. Ja, hopelijk heb je jouw fiets op dubbel slot staan, want Utrecht blijkt een walhalla voor fietsendieven. In de eerste helft van dit jaar zijn er in de stad Utrecht namelijk flink meer fietsen gestolen. 9% meer dan een jaar eerder. De gemeente Utrecht heeft gisteren de politie gebeld omdat een dakloos gezin besloot te verblijven in het stadskantoor. De man en een vrouw waren daar met hun 5 maanden oude baby naartoe gekomen omdat ze geen onderdak konden vinden. Er is tijdelijke opvang geregeld voor ze. En Sinterklaas zoekt hulp in Woerden. Hij is er nog niet, maar heeft alvast even een bericht gestuurd naar Nederland. Hij zoekt geen hulp Pieten, maar vrijwilligers. Maar hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
5: Dankjewel Kees. De files, ja, een aantal vertragingen heeft te maken met ongelukken. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en Beest. 20 kilometer file, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. Daar een half uur op onthoud. A27 dan, Utrecht Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes. 40 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Nog eens een half uur op onthoud. En daarna tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos op diezelfde A27 nog eens een kwartier. A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Den Dolder en knooppunt Hoevelaken 35 minuten vanwege een ongeluk. De linkerrijstrook daar is dicht. Zometeen AHA en Smokey.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Het is dinsdag 29 september 2026. Een prachtige zomerse dag en er komt nog veel meer aan. En ook de dag dat het Centraal Station in Utrecht gedeeltelijk ontruimd werd naar de vondst van twee onbeheerde tassen. Het bleek loos alarm. Het is ook Wereldhartdag. En onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar het verschil tussen vrouwen- en mannenharten. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1968 is deze tune voor het eerst te horen voor de Nederlandse kijkbuiskinderen. Hallo!

0: fabeltjes kan.
1: Ja, wie is er niet mee opgegroeid? In 2005 wordt de Fabeltjeskrant verkozen tot beste kinderprogramma aller tijden. Terug naar vandaag. Over kinderen gesproken. Het ging bij Connie in aan tafel over het kinderboekenweekgeschenk. En nu ben ik benieuwd, wat zijn de boeken die jij als kind verslond? Was het Pinkeltje? Waren het de boeken van Thea Beckman? Of De Vijf? Neem eens mee naar je slaapkamer als kind. En vertel me wat je daar allemaal las. Doe dat via de RTV Utrecht-app.

0: Ja, onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Mind Over Matter van Waylon. Het is 5:15 en het is weer het seizoen voor paddenstoelen. De bossen in onze regio die staan er vol mee. En toch moet je oppassen. Want ook al lijken sommige paddenstoelen eetbaar, er zijn er veel giftig. En ze staan ook gewoon langs het fietspad in de polders bij Utrecht Overvecht.
1: Ik keek naast het pad en ik zag daar een paddenstoel die ik herkende. Ik had dat een keer opgezocht. Wat nou de giftigste paddenstoel is die je in Nederland kan vinden. En dat is de groene knolammeniet. Als je hem zo ziet, zou je hem niet meteen denken van, oh, dat is iets heel speciaals. Maar toch, de groene kleur en hoe die eruit ziet, ik herkende hem gewoon, ja.
0: Ja, dat was Gijs van Balen die in het Gagelbos de groene knolammaniet tegenkwam. Moeten we dus vooruitkijken en daar willen we meer van weten. Contact dus met Peter-Jan Keizer, paddenstoelendeskundige. Peter-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor paddenstoel is deze groene knolammaniet?
2: Nou ja, het is een klassieke paddenstoel met een steeltje en een hoed. Hè, zoals je de paddenstoel wel kent. Maar het bijzondere aan de groene knolammaniet is de groene kleur. En die is bij de paddenstoelen eigenlijk heel weinig voorkomend. Ja. De meeste paddenstoelen zijn wit of bruin of zo, maar groen, dat is maar heel weinig.
0: Ja, hij is behoorlijk opvallend inderdaad van kleur. En dan is groen misschien wel een fijne kleur, omdat groen misschien zegt, eet mij maar niet op.
2: Nou, dat zou je niet kunnen zeggen. Je kunt een paddenstoel wel of niet eten, maar dat kun je pas beslissen als je weet welke het is. En die groene kleur helpt inderdaad die groene knolammaniet heel makkelijk te herkennen, omdat die groen is. Ja. En dan kun je dus in alle boekjes vinden dat je die soort maar het beste niet kunt eten, omdat die heel erg vergiftig is.
0: Ja, hoe gevaarlijk is die als je daar nou van eet?
2: Nou, als je ervan eet, dan is dat een dodelijk gevolg. Dat zijn er niet zo heel veel paddenstoelen hoor, die zodanig giftig zijn dat je daar gewoon van dood gaat. Maar die groene knolammaniet dus wel. En dat komt doordat de gifstoffen uit die paddenstoel de lever aantasten. En als jij geen functionele lever in je lichaam hebt, ja, dan kun je niet meer leven. Dus dan ga je dood.
0: En geldt dat ook bij kleine hoeveelheden?
2: Ja, ik weet niet precies wat het minimum is wat je moet eten om dood te gaan. Maar ik heb wel eens gelezen dat als je gewoon een zo'n vruchtlichaam, een zo'n paddenstoel zou eten, dat dat al genoeg is om inderdaad dat niet te overleven.
0: Ja, en die groeien dus net naast dat fietspad waar deze Gijs van Balen hem tegenkwam.
2: Ja, hoor.
0: Ziet u ze ook veel?
2: Ja, ik zie er heel veel. Ook in de stad, maar ook buiten de stad. En het is een paddenstoel die je veel tegenkomt in de bermen van wegen waar bomen geplant zijn. Want die paddenstoel groeit samen met bomen, met eiken. Meestal met eiken, maar soms ook wel eens met beuken of linden of andere boomsoorten. Oh. En als die bomen er staan in de berm van de weg, dan komen heel gauw ook die groene knolammanieten tevoorschijn.
0: Oh ja, want wat is het verband tussen die bomen en de groei van deze paddenstoel?
2: Nou, die helpen elkaar. De schimmel die heeft hele dunne schimmeldraadjes waarmee die in de bodem water met opgeloste voedselstoffen voor de boom kan verzamelen. En hij transporteert dat ook door die schimmeldraden naar de boomwortels. En de boom die produceert met zijn blaadjes suikers. En die brengt de suikers ook naar de wortels. En in de wortel is de schimmel met de boomwortel vergroeid. En daar worden die voedingsstoffen uitgewisseld. Dus de boom geeft suiker aan de schimmel. En de schimmel geeft voedingsstoffen uit de bodem aan de boom.
0: Juist.
2: En zo helpen ze elkaar.
0: En deze deze groene knolammaniet, ja? Die komen we dus regelmatig tegen. Zien we hem vaker dan, zeg, 20 jaar geleden?
2: Ja, absoluut. Dat is heel opvallend. Vroeger kon je ook in de boekjes lezen en weet ik zelf ook uit herinnering. Dan kwam je hem soms tegen in het duingebied langs de fietspaden en zo. Maar nu vind je hem gewoon overal. En het zou kunnen, je gaat natuurlijk vragen, maar hoe komt dat dan? En we denken dus eigenlijk dat dat komt doordat dat de temperaturen hoger zijn geworden. Die paddenstoel die kwam van oudsher vooral voor in Midden-Europa. En nu is die ook in Nederland echt algemeen geworden.
0: Hij rukt op naar het noorden. Zijn er naast deze groene knolammaniet nog andere gevaarlijke, giftige, dodelijke paddenstoelen die wij in onze buurt kunnen vinden, waar we voor moeten uitkijken?
2: Nou, er zijn nog wel een paar andere paddenstoelen die ook dodelijk zijn, maar die zijn eigenlijk allemaal een stuk zeldzamer. Er is een andere amaniet die lijkt enigszins op de groene knolamaniet, maar die is helemaal wit. Die heet de kleverige knolamaniet. Die is evengiftig. Daar komen dezelfde stoffen in voor. Maar omdat die veel minder algemeen is, dan is die kans heel kleiner dat je hem ontmoet.
0: Okay.
2: Maar dat is ook weer een beetje lastig verhaal, want soms komen groene knolamanieten ook voor, terwijl ze niet groen zijn, maar wit. Okay. En dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja.
2: Als die groene kleur ontbreekt, dan kun je hem namelijk meer gemakkelijk verwarren met een champignon. En sommige mensen willen wel eens wilde champignons plukken om te eten. En dan kun je dus soms een vergissing maken met die witte uitgevallen groene knolamaniet.
0: Juist. Oké, nou, we zijn gewaarschuwd. Nog één vraag, want we weten dus dat we als mensen moeten uitkijken dat die dodelijk kan zijn. Hoe geldt dat voor honden?
2: Nou ja, precies weet ik dat niet. Ik weet dat honden, soms snuffelen en eten honden allerlei vreemde dingen. Maar normaal gesproken zullen ze niet per se van paddenstoelen eten. Maar ja, je kunt zeggen nooit, nooit. Maar in het algemeen is er geen gevaar dat honden van de paddenstoel eten. En ik denk dat de gifstoffen voor de hond even schadelijk zijn als voor mensen. Dus goed is het zeker niet voor de beest. En als je het heel strak in de gaten wil houden, dan moet je zorgen dat je je hond aangeleid houdt. Want dan heb je controle over het beest.
0: Helder. Wij zijn gewaarschuwd en weten veel meer van de groene knolamaniet, die dus ook wit kan zijn, begrijp ik.
2: Ja.
0: En dan wordt het helemaal link, want dan kan je hem ook denken dat het een ongevaarlijke paddenstoel is.
2: Ja, nou, ik heb tot slot een tip. Als je zeker wil weten dat je paddenstoelen goed zijn, ga gewoon naar de winkel en haal een bakje champignons. Dan ben je helemaal safe.
0: Peter-Jan Keizer, paddenstoelen-expert. Vriendelijk dank.
2: Graag gedaan. Tot ziens.

Andy Williams hier op Radio M Utrecht. Ja, misschien heb je het vanmiddag gehoord. Het gesprek over het kinderboekenweek geschenk. Dat was bij Connie in Aan Tafel. En toen dachten wij, ja, dan zijn wij benieuwd welke boeken jij nou vroeger las als kind. Dus neem ons eens mee terug naar jouw slaapkamer, waar je dan als kind stiekem met een klein lampje nog lag te lezen, terwijl het eigenlijk niet meer mocht. Wat las je? Veel reacties, dank daarvoor. Bert die stuurt een berichtje, die zegt, nou, ik las Bob Evers en De Kameleon. Ja, De Kameleon. En daarna Reis door de Nacht van Anne de Vries, Engelandvaarders van K. Norel, De Scheepjongens van Bontekoe. En die laatste drie is je nu aan het herlezen. Dat kan ook als volwassene nog leuk zijn, hè? Welke kinderboeken las jij? Stuur je me een berichtje? Dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: Man Live. Maar dat had je wel in de gaten, denk ik. Radio M Utrecht. Zometeen het regionieuws met Kees. Let op je fiets, want voordat je het weet wordt hij gegapt in Utrecht. Nou, hoe dat zit, we horen het zometeen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Kees. Kees, moet ik mijn zorgen maken om mijn fiets?
6: Nou ja, als je hem in Utrecht hebt staan en hij staat niet op dubbel slot, dan zou ik er toch nog eventjes naar kijken.
7: Ja, ja.
6: Want ja, in de eerste helft van dit jaar zijn er in de stad Utrecht namelijk flink meer fietsen gestolen. 275 meer dan een jaar eerder. Een stijging van meer dan 9%. Ook in andere studentensteden, zoals Groningen, Delft en Maastricht, zijn meer fietsen gestolen, meldt overstappen.nl. In juli werden de meeste fietsen gestolen, maar dat is ook een maand waar veel mensen fietsen. Inwoners van Woerden mogen meedenken over parkeerplekken bij het treinstation. De gemeente is bezig met plannen voor dat gebied en wil weten welke parkeerplaatsen mensen gebruiken en voor hoe lang ook. Er wordt ook een parkeerdrukmeting gedaan op de park-and-ride terreinen en in de directe omgeving van het station. De gemeente Utrecht heeft gisteren de politie gebeld omdat een dakloos gezin besloot te verblijven in het stadskantoor. De man en de vrouw waren daar met hun 5 maanden oude baby naartoe gekomen omdat ze geen onderdak konden vinden. Er werd uiteindelijk een hotel geregeld door de politie, maar een langetermijnoplossing is er nog niet. Hiervoor woonde het gezin afwisselend bij de moeder van de man, bij vrienden en soms in de auto. Maar die situatie is onhoudbaar. De man heeft een baan als buschauffeur en trambestuurder. En de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Woerden is dringend op zoek naar hulp. Pakjesavond duurt nog eventjes, maar om het kinderfeest de komende jaren ook door te kunnen laten gaan, is die hulp nodig. En dan niet van hulp Sinterklaas of hulp Pieten. Er worden vrijwilligers gezocht die ook voor de rest van het jaar actief willen zijn. Want die moeten natuurlijk de voorbereidingen treffen voordat Sinterklaas op de boot of met het paard de stad in komt. Dus wil je helpen of bijvoorbeeld sponsoren werven of bestuurslid worden, dan kan je je melden bij de organisatie. Vind ik iets voor jou eigenlijk.
0: Nou, het is grappig, maar in mijn dorp haal ik elk jaar Sinterklaas al in.
6: Oh?
0: En ja, dat is fantastisch. Die kinderen, om die te zien als die Sint aankomt, dat is echt waanzinnig.
6: Dan ben jij dus de spreekstalmeester.
0: De meneer op het podium die dan Sint binnenhengelt.
6: Wat leuk.
0: Dat is leuk werk.
6: Zodat jij de beste cadeautjes krijgt natuurlijk. Ik snap waar je mee bezig bent. Het is officieel de warmste 29 september ooit gemeten. 25,5 graden in de beeld, meldt Weer Online. Morgen is het ook warm en in de avond kans op regen.
0: Ik heb alvast wat files cadeau. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 20 minuten vertraging. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur. A12 Arnhem Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier. Dan een reeks files op de A27. Utrecht richting Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes 50 minuten. Dan de A27 de andere kant op. Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein 25 minuten. En daarna tussen Noorderloos en Werkendam nog eens een kwartier oponthoud. De laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht-Amersfoort tussen afrit Den Dolder en Amersfoort. 20 minuten door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht.
7: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart hier op Radio M Utrecht. Ja, waar ik zo benieuwd ben, welke kinderboeken jij nou vroeger las. Misschien wel stiekem in bed, terwijl je eigenlijk moest slapen. Rob den Boer die vond vroeger de boeken van Pim Pandoer zo mooi. Stuurt hij via de RTV Utrecht app. En Kees van der Steeg die las die Bob Evers boeken, zoals heel veel mensen. En hij schrijft, die bestaan nog steeds. 3 nieuwe per jaar. Toe maar. Maurice van Bladel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat las jij nou vroeger?
1: Ja, ik las de boeken van Snuf de Hond. Ja. Van schrijver Piet Prins.
0: Ja.
1: Oorlogs van de Vrienden van Evert Hartman. En Oorlogsschutter van Jan Terlouw.
0: Die oorlogsboeken, hè? Die waren toch hartstikke populair.
1: Ja, zeker in die tijd.
0: Ja. Dat was bijzonder. Dat was eigenlijk een enorme trend.
1: Ja, klopt. En ik had toen al een bovenmatige interesse in de Tweede Wereldoorlog. En dan met name wat zich dan in Europa had afgespeeld. Dus vandaar dat ik deze boeken met heel veel plezier heb gelezen.
0: En kan jij dan ook nog terughalen, want dat vind ik zelf altijd zo lastig, omdat het zo lang geleden is, waar Oorlog zonder Vrienden van Evert Hartman, wat dan het verhaal was?
1: Dan moet ik middel 40 jaar terug in de tijd.
0: Weet jij dat dan nog? Ja, want ik vind het zelf altijd zo moeilijk.
1: Wat mij is blijven hangen is dat een jongetje op school anders werd aangekeken dan een andere leerling in de klas. Omdat zijn ouders van de NSB waren.
0: Ah, ja.
1: En dat heeft die jongen... dat heeft heel veel impact gehad op die jongen. En dat is eigenlijk hetgeen wat me bijgebleven is van het boek.
0: Ja, dat is eigenlijk best bijzonder. Want zo lang na de oorlog was dit... dan niet, dat dit boek uitkwam, hè, laten we zeggen 30 jaar...
1: Ja.
0: Dat er toen al vanuit het perspectief van een NSB-kind eigenlijk dat boek geschreven werd.
1: Ja, het is geschreven uit het perspectief van van de Duitsers.
0: Ja, ja, ja. Bijzonder. Een aangrijpend boek schreef je erbij, hè?
1: Klopt, ja.
0: Heeft indruk gemaakt. En inderdaad, Snuf de Hond was ik ook vergeten, maar inderdaad... Piet Prins.
1: Ja, dat was dan vanuit een Nederlands perspectief geschreven. Er waren verzetstrijders, kwamen voor in de verhalen. En wat me daarvan bijgebleven is dat de verhalen zich altijd afspeelden op een boerderij.
0: Ja.
1: In het buitengebied.
0: Ja, ja, ja. Goh, ja, het komt allemaal weer langzaam terug. Dank je wel daarvoor.
1: Ja.
0: Maurice van Bladel, fijne avond.
1: Oké, dank je wel. Fijne avond.
0: Dag.
1: Dag.
0: Hallo Pieter.
2: Ja, hallo.
0: Pieter Heijmeijer. Jij schreef over een boek, De Val van de Vredenborg. Die linkt naar Utrecht. Thea Beckman?
2: Ja, enorm Thea Beckman-fan vroeger. Dat begon met Kruistocht in Spijkerbroek. Een van de bekendste boeken.
0: Ja.
2: En daarna Een Triomf van de Verschroeide Aarde. Hele mooie serie over de 80-jarige oorlog. Val van de Vredenborg. Inderdaad over Utrecht. Het andere boek over Utrecht dat ze geschreven heeft is Stad in de Storm.
0: Ja, ja. En dat jij dat soort boeken las, komt dat omdat jij een buitengemene interesse hebt in geschiedenisboeken? En heeft zich dat ook in de rest van jouw leven vertaald?
2: Stad in de Storm heeft wel een zaadje geplant in mijn interesse in de geschiedenis. En dat kwam omdat ik het boek, toen ik het boek las een vriendje van me het ook. En toen hadden de ouders bedacht, zijn ouders, om als ze allebei het boek uit hadden, een dagje naar Utrecht te gaan om daar de plaatsen die in het boek voorkomen op te zoeken.
0: Kijk aan.
2: En dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat was echt een speurtocht door de stad.
0: Ja, waar kwam je allemaal?
2: Wat zeg je?
0: Waar kwam je allemaal met die speurtocht door de stad?
2: Even kijken. Natuurlijk op het Domplein. Want het gaat over de storm die het middenschip van de Dom omtrok.
0: Vernietigde.
2: 1674 was dat. Even kijken. Het gaat over de hoofdpersoon Hans. Die is leerlingsschilder en die is in de leer bij een Utrechtse bekende schilder Herman Saftleven. En die woonde aan de Neude. Even kijken.
0: Dus jullie ook naar de Neude?
2: Ook naar de Neude. De familie van Hans die woonde aan de Oude Gracht. Ergens bij de Bakkersbrug in de buurt.
0: Ja.
2: Even zien. Het boek in Oudewater, waar Hans heen wordt gestuurd voor zijn vader. Want zijn vader is een drukker. En zijn, vader die drukt ook pamfletten tegen de Franse bezetting. Dus ze zitten in het verzet.
0: Maar het is toch wel, ontzettend leuk dat jullie dan, naar aanleiding van dat boek, gewoon de stad Utrecht gingen verkennen ook.
2: Ja, ik weet nog goed dat we aankwamen. We gingen met de trein en het oude station van Utrecht was nog aanwezig. En wat vlak daarna is gesloopt. Maar dat beeld van het oude station heb ik ook nog goed voor ogen.
0: Ja, ja.
2: Hij kwam later in Utrecht te wonen. En vaak tegen mensen gezegd, eigenlijk zou iedere Utrechter het boek Stad in de Storm moeten lezen.
0: Kijk, ik vind dat wel
2: zo'n document over de geschiedenis van Utrecht.
0: Ja, ja. Nou, dat nemen wij dan even mee als gouden tip van jou, Pieter. Stad in de Storm, allemaal lezen en dan die speurtocht doen.
2: Ja, bij de VVV de speurtocht gewoon te verkrijgbaar.
0: Oké, goeie tip. Dank je wel en een hele fijne avond.
2: Dankjewel, fijne avond.
0: Dag.

0: Quattro. Ja, we hadden het over kinderboeken en ik krijg nog een appje van Erwin. Erwin is blind en die schrijft... Ja, ik luisterde vaak sprookjescassettes. Lecturama-sprookjes van Frans van Duschoten en Trudy Libosan. En verder had ik ook brailleboeken. Bijvoorbeeld van Olga van der Meer. Dankjewel voor jouw bericht, Erwin. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, wij zitten binnen, maar buiten is het volgens mij heerlijk.
1: Ja, het is volop zomerweer.
0: Nou,
1: ja. En we hebben een dagrecord gehaald in De Bild. Nooit was het zo warm op 29 september als vandaag. 25,9 graden, dus bijna 26 graden. Waar staat het oude record op? Nou, op 25,4. Dus het is een half graadje daarboven uitgekomen. En dat oude record, dat stamt uit 1934.
0: Zo. Doe maar. Oké, nou ja, we hebben er wel van genoten, van deze dus zomerse dag, want boven de 25. Ja. Wat staat ons nog te wachten?
1: Nou, het is heerlijk buiten. Dus ook al hebben wij binnen gezeten, we kunnen straks nog even naar buiten. Want hoewel die zon natuurlijk vrij snel ondergaat, 19:30, blijft het warm. Ik denk dat de temperatuur pas rond een uurtje of 10 onder de 20 graden zakt. Dat is ook heel bijzonder voor de laatste dagen van september. En uiteindelijk zal de temperatuur aan het einde van de nacht bij zonsopkomst blijven steken bij zo'n 15 graden. Dat zijn natuurlijk ook hele hoge minimumtemperaturen. 10 graden wordt het normaal in deze fase van september. En dan morgen de laatste dag van september. Nou, misschien wordt het wel 26 graden afgerond. En misschien krijgen we wel weer een dagrecord. Dus 2 dagen op een rij met zuidoostelijke winden, veel zon, af en toe wat hoge middelbare bewolking. En dus uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgenavond is het afgelopen, want dan gaat de bewolking vanuit het westen toenemen op nadering van een koufront. En dan krijgen we in de nacht naar donderdag met een paar regen- of onweersbuien te maken.
0: Oké. Eerst maar nog even genieten van vanavond en morgen. Margot, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Tot 7 uur ben ik bij je. De Jacksons ga je nog horen. Scott McKenzie. Dit is Sting, Radio M Utrecht. Ja.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: En dit zijn de hoofdpunten van het regionieuws met Kees. Goedenavond.
8: Goedenavond, Aart. Ja, hopelijk heb je een kettingslot op je fiets, want Utrecht is een walhalla voor fietsen die verblijkt. In de eerste helft van dit jaar zijn er in de stad Utrecht namelijk flink meer fietsen gestolen. 275 meer. Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Leidse Rijn. Hij werd op de musicallaan aangereden door een automobilist. En in het Utrechtse Gagelbos is een extreem giftige paddenstoel gevonden door iemand die daar zijn hond uitliet. Volgens een deskundige wordt het je dood als je hem opeet. Nou, hoe de paddenstoel eruit ziet, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws om 6:30.
7: Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Veenendaal 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, linkerrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 25 minuten. A27 dan, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. En daarna tussen Noorderloos en Werkendam op diezelfde A27 nog eens een kwartier. Veel vertraging tot slot op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afritten Beeld en Amersfoort. Een uur vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken daar zijn dicht. Zometeen de Jacksons en Dasha.
9: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jacksons. Show you the way to go. Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en wat een lekkere muziek staat er ook weer voor je klaar. Dasha zometeen, Scott McKenzie, Swing Out Sister. Ik ga praten met Jurgen Smit, onze hovenier. We gaan praten over bloembollen. En over Jurgen gesproken, die is hier aanstaande donderdag 2 uur lang te gast. Tussen 12 en 2 smiddags bij Connie. Dan namelijk ons tuinspreekuur. De herfsteditie. En als je nou een vraag hebt, die kan je stellen, hè, nu al. Mail die vraag even over je tuin. tuin@rtvutrecht.nl tuin@rtvutrecht.nl Alles waar je mee te maken hebt en waarvan je denkt, hoe zit dat? Vraag het aan Jurgen. En ik vraag zo naar bloembollen. Ja, en we praten nog eventjes door over de kinderboeken die jullie lezen. Ik krijg zoveel appjes en mailtjes van jullie. Dank daarvoor. Mariska, die las altijd de boeken van Pippi Langkous. Heerlijk om te lezen en lekker ondeugend. En ik ga ze ook zeker aan mijn kleindochters voorlezen. Welke kinderboeken las jij nou vroeger? Ga eens terug in je gedachten. Welke boekjes kon je nou niet neerleggen? Voor Anneke waren dat bijvoorbeeld de boeken van Dick Bos. Wat was dat voor jou? Laat het weten en stuur me een appje.

0: Dasha en Austin hier op Radio M Utrecht. Ja, ik zei het al, donderdag onze tuinspreekuur met Jurgen Smit, onze vaste hovenier. Heb je een vraag over je tuin, mail hem. Dat kan naar tuin@rtvutrecht.nl. Ja, en dan Jurgen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Dan krijg je eigenlijk een soort van overhoring, hè?
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De vragen stromen binnen. Ben je al aan het studeren of zeg je ik zie het op de dag zelf wel?
1: Ja, ik zie het altijd op de dag zelf. Ik ga zitten en dan heb ik allemaal vragen voor me. Ik krijg ze ook niet eerst opgestuurd of zo. Ik zie ze gewoon ter plekke. En ja, weet je, het is natuurlijk wel altijd een beetje lichtseizoensgebonden.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus het zal nu niet 1, 2, 3 gaan over het snoeien van de hortensia en dat soort dingen. Nee, dat zijn meer de najaarsproblemen, ja, hè? Ja. Schimmeltjes en dat soort dingen.
0: Nou, als je dat soort najaarsprobleempjes hebt, je mag alles vragen. Dus nogmaals, tuin@rtvutrecht.nl komt dat donderdag allemaal aan bod. En nu gaan we praten over bloembollen. En eigenlijk is de boodschap, voorkom nou dat je spijt krijgt.
1: Ja, ja. Want, nou, als we dan even naar het voorjaar kijken. We zijn natuurlijk allemaal al ontzettend blij als de winter weer voorbij is en de eerste narcissen weer boven komen. En de hyacintjes en tulpen en zo. Nou, dat kennen we allemaal wel. En daarvoor geldt natuurlijk ook, dat moet je nu gewoon gaan planten. Dat het plantseizoen loopt een beetje van, ja, eigenlijk een beetje begin september tot, ja, als je heel laat nog bent, dan is het begin december. Maar liefst september, oktober moet het eigenlijk wel gewoon de grond in, weet je. Dan kan het gewoon de mooiste haarwortels maken en dan komt het gewoon lekker op tijd, komt het ook de grond uit. Maar ja. De meeste soorten, die kennen we allemaal wel. Maar ik wil er even twee wat extra gaan benoemen. Want in de loop van april, begin mei, eerste, tweede week mei, dan krijg je de alliums, de sieruien. Nou, en op dat moment, en dat is echt elk jaar hetzelfde, die alliums, die komen ongeveer, nou wat zal het grofweg zijn, tussen de 80 centimeter en de 120 centimeter, 150 soms wel, komen ze boven de beplanting uit. Er zitten hele grote bollen op en je hebt gewoon 3, 4 weken maximaal, heb je er ontzettend veel lol van. Maar ja, juist op dat moment zijn dat echt de eyecatchers van je tuin.
0: Prachtige dingen. Ja.
1: Ja, echt geweldig. En wat doen dan de meeste mensen die dus nu dat niet doen, die gaan dan in het voorjaar naar het tuincentrum, kopen diezelfde alliums, maar dan in een kleine variant, want die van 1,50 kun je echt niet kopen in het tuincentrum. Maar dan heb je een kleine variant en hebben ze een beetje een soort, ja, ja, half resultaat voor veel geld. Want die dingen die worden voorgekweekt, dat kost gewoon geld. Ja. Dat is ook logisch.
0: Je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je die bollen niet nu de grond instelt.
1: Ja, ja, weet je, en je besteedt er nu een klein beetje geld aan. Je zet ze in de grond, je zet ze een centimetertje of 10 diep. Hoppakeetje, tussen de beplanting waar jij het leuk vindt. En op een gegeven moment ben je het ook bijna vergeten. En dan denk je, oh, in het voorjaar, en dan komt hij ineens er bovenuit. Ja, weet je, dan ja, daar word je blij van. En de tweede die ik echt wel, en dat is misschien nog wel, ja, de meest bijzondere bol, CQ-knol die we hebben. Hè, want we hebben het over bollen. Dat weten we wel, dat is gewoon een bolletje. En dan hebben we de knollen. Dat is meer zoals een dahlia-achtig. Je hebt de groeipunt met allemaal vlezige wortels daaraan vast. Dat zijn de knollen. Tenminste, zo kunnen ze eruit zien. En de eremurus, de naald van Cleopatra, dat is eentje die als die in bloei staat, er is niet een plant die daarop lijkt. En ook die plant je nu. En wat het dan het slimste is, want dat zijn best wel grote knollen, die kunnen wel een doorsnee hebben van 30 centimeter, dat je een gaatje graaft van ongeveer 15 centimeter diep, ongeveer de grootte van die knol. Die grond haal je weg. Je legt hem heel netjes uitgespreid, leg je hem in dat, ja, gegraven gat. Grond erbovenop, niks meer aan doen. En dan moet jij eens kijken van het voorjaar. Hij bloeit april, mei. Kunnen het rustig 2 meter hoog worden met een bloemaar van, ja, bij sommige soorten zelfs, die gaat bijna naar 70, 80, 90 centimeter, ja, lang. Het is niet normaal zo mooi. En je hebt hem in het wit en het geel en roze en rood.
0: Ja,
1: het
0: enige wat je moet doen, kijken naar een paar plaatjes, ja, in allerlei kleurvarianten. Ja, ja, ja. Geel, oranje, paars. Het is echt schitterend.
1: Ja, dit zijn echt de verrassingen in je tuin, weet je. En zet hem tussen je vaste planten. Want het hoort, wat mij betreft, klein beetje tussen andere vaste planten in je borden. Zet er daar gewoon eens een paar neer. En je kunt natuurlijk een aantal bij elkaar zetten. Dan heb je echt, ja, dat is waanzinnig. Maar als jij een border hebt van een stuk in je tuin, bijvoorbeeld van 1 meter of 5. Zet er dan eens om de meter 1 zo'n naald in. Nou, dan weet je weet niet wat je ziet van het voorjaar. Dat, ja.
0: Ja.
1: Ja, daar word je blij van als
0: daar
1: mens.
0: Word je blij van. En ja. Je portemonnee ook. Als je gewoon nu die bollen erin doet. Dan zeker. Hoef je later niet naar het tuincentrum meer.
1: Ja.
0: Voor veel geld. Dankjewel voor je tip, Jurgen. En tot donderdag. Dan ben je hier tussen 12 en 2 te gast met het tuinspreekuur.
1: Ja, nu al zin in.
0: Oké, hoi.

De lekkerste muziek hoor je hier op Radio M Utrecht. Swing Out Sister en Breakout. Ik vroeg jullie vandaag, welke kinderboeken las jij in je jeugd? Ineke die heeft gewoon nog een heel oud boek. WG van de Hulst. Ze stuurt een foto van de kaft. Voetstapjes in de sneeuw. Die las ze toen ze 7 jaar was. Dankjewel Ineke daarvoor. En een andere Ineke, Ineke Hollestelle, die schrijft, mijn kinderboeken waren Saskia en Jeroen, Ernst, Jan en Snabbeltje. En als tiener las ik alles van Joop ter Heul. Oh ja. Wat las jij in je jonge jaren?

0: Smokey. Smokey Robinson en The Tears of a Clown. Straks hoor je Elvis op Radio M Utrecht. Bruno Mars, Dolly komt nog voorbij. Zo eerst Kees. Ja, van Dolly naar Kees. Die stappen maken wij hier gewoon. Kees met het regionieuws. Oppassen voor een giftige paddenstoel in het Gagelbos. En die is niet rood met witte stippen.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: 6:30, het regionieuws met Kees. Ja, Kees, voor je het weet is je fiets weg in Utrecht, hè?
7: Ja, want de dieven daar hebben een productief half jaar gehad. In de eerste helft van dit jaar zijn er in de stad Utrecht namelijk flink meer fietsen gestolen. 275 meer dan een jaar eerder. Een stijging van meer dan 9%. Ook in andere studentensteden, zoals Groningen, Delft en Maastricht, zijn meer fietsen gestolen, meldt overstappen.nl. In juli werden de meeste fietsen gestolen, want dan fietsen mensen ook meer. Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Leidse Rijn. Hij werd op de musicallaan aangereden door een automobilist. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Handbalster Angela Malenstein uit Bunschoten is geselecteerd voor Oranje. Dat speelt in oktober en november 4 duels in de Golden League. Malenstein is een van de vaste waarden van Oranje, want ze speelde tot nu toe al 245 interland, waarin ze 774 keer scoorde. Nou, dat zijn toch flinke scores.
0: Indrukwekkende cijfers.
7: Ja, dat zijn inderdaad, laten we zeggen, 1 per 3 wedstrijden erin. Dat is heel netjes. Ze speelt voor een Hongaarse club trouwens. Ja, en je moet niet zomaar paddenstoelen plukken in het Utrechtse Gagelbos, want daar is een extreem giftige variant ontdekt. Een man die zijn hond uitlaatte ontdekte de groene knolalamiet. Knolamaniet, zo hoor je hem uit te spreken. Een traditionele paddenstoel met een stiltje en een bolle kop. Maar die kop is lichtgroen. Paddenstoeldeskundige Pieter Jan Keizer vertelt waarom je hem beter niet kan eten.
8: Nou, als je ervan eet, dan is dat een dodelijk gevolg. Dat zijn er niet zo heel veel paddenstoelen hoor, die zodanig giftig zijn dat je daar gewoon van dood gaat. Maar die groene knolamaniet dus wel. En dat komt doordat de gifstoffen uit die paddenstoel de lever aantasten. En als jij geen functionele lever in je lichaam hebt, ja, dan kun je niet meer leven. Dus dan ga je dood.
7: Die groene knolamaniet kwam vroeger niet zo vaak voor in Nederland. Nu wel, omdat het een stuk warmer is. Nou, kijken of het goed weer is voor de knolamaniet. Nou, ja. Het is de warmste 29 september ooit gemeten. 25,5 graden in de beeld, meldt weer online. Het blijft nog lang warm vanavond. En uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw warm en in de avond dan kans op regen.
0: Het aantal files neemt gelukkig wat af. Ik heb nog wel een flinke vertraging, namelijk van een uur op de A28 Utrecht-Amersfoort. tussen afrit Den Dolder en Amersfoort. 10 kilometer is te file, maar het is dus een uur vertraging daar. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 5 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal-West, ook 5. En op diezelfde A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein, 25 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. Zometeen de King.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
9: daar moet je zijn. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen.
12: Daar moet je zijn. Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, toen we nog brieven stuurden. Elvis Presley en Return to Sender. En dat we in ieder geval vroeger veel kinderboeken lazen. Dat blijkt wel uit alle appjes die jullie sturen. Rudolf, die las vroeger Arendsoog. Ja. Jules Verne's verhalen. En de hele Carl May-serie. En Nico, die... Oh, Zwiebertje en de IJspret. Ja. Ja, zo komen er wat herinneringen boven. Hallo Anita.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij schreef mij een berichtje en had het over het beest met de achternaam.
1: Ja, dat was een verzameling van verhalen en gedichten en noem maar op van Annie M. G. Schmid.
0: Ach ja, en dat is bij jou altijd blijven hangen?
1: Ja. Dat was echt zo'n ontzettend leuk boek met allerlei verschillende dingen. Ik heb ook een gedichtje eruit geleerd, wat ik ook op school een keertje voor iedereen gedaan heb. Maar het leukste vond ik eigenlijk de verhalen die mijn moeder voor mij voorlas. Ja. Ik was toen, denk ik, ja, 8, 9 jaar oud of zo, zoiets.
0: Ja, ja, dat zijn mooie herinneringen, dat je wordt voorgelezen, hè?
1: Ja, en er was één, mag ik even vertellen dat er was één mijn favoriete verhaal daarin.
0: Ja, vertel.
1: Ik weet niet meer precies hoe of het heette, maar dat ging over dat een meisje, een jong meisje, die ging naar de bioscoop met haar grootmoeder, geloof ik. En zij gingen naar een film die over de natuur ging, of over het oerwoud, of weet ik veel, zoiets. En die moeder vertelde, dit is een film in cinemascopen. En ik wist niet wat dat was. En mijn moeder had mij uitgelegd, nou, dat is een film dat net lijkt alsof je erin bent. En daar ging dat verhaal over.
0: Oh.
1: Je keek dus, het verhaal was eigenlijk van dat meisje dat zat achter een chique dame. Die had een vosje om de nek.
0: Ja.
1: En dat vosje die zag daar die film van dat oerwoud of van dat bos voor zich. En die werd daar verdrietig van. Dus er viel een traantje zo over hem heen. En toen liet hij zijn staartje los die hij vast zat op met dat vosje. En hij zakte zo naar beneden en hij rende die film in. Nou. En dat was eigenlijk het begin van het hele verhaal.
0: Je vertelt het heel goed. Dus,
1: ja, het was dus echt een verhaal van een fantasie van dat je daar in die film rende en van allerlei avonturen meemaakte.
0: Geweldig. Nou, ik heb het even heel snel voor je opgezocht. Dat verhaal heet Uit met Juffrouw Knoops.
1: Ja, dat is het, zeg.
0: Zijn we daar ook weer uit?
1: Was leuk. Ja, Uit met Juffrouw Knoops, dat was het, ja.
0: Anita, dank je wel voor deze mooie herinnering aan dat mooie verhaal van Annie M.G. Schmid.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Fijne
1: hele
0: avond.
1: Hele fijne avond nog. Mooie uitzending. Dag.
0: Hallo Helene.
2: Ja, hallo.
0: Hielke en Sietse, hè?
2: Ja, klopt, ja. En van de Chameleon, hè?
0: Ach.
2: Ja, dat waren ook hele mooie jeugdboeken. Zo, die lazen mijn broers en ik ook heel veel.
0: Ja.
2: Ja, en mijn oudste broer die heeft ze momenteel nog thuis liggen. Dus die heeft ze allemaal, zeg maar.
0: En je zei net dat je er eentje voor je neus had liggen al?
2: Ja, ik heb er zelf 4 stuks.
0: Wat heb je liggen, welke?
2: Ik heb de Chameleon met Schoon Schip, heb ik.
0: Ja.
2: En de Chameleon ligt op de loer, heb ik. En met de Chameleon vooruit, heb ik. En de Schippers van de Chameleon, die heb ik.
0: Ja, was een geweldig.
2: Ja, dat waren echt hele mooie, schitterende boeken om te lezen. Die is van de schrijver Harde Hoos, is dat.
0: Ja, dat is het. Ja. Met, wat was het ook weer? Lauw van de Melkfabriek. Hoe heet ze ook allemaal weer, al die figuren?
2: Joke, Sietse, Lau en Kees. En dan had je nog een. Begint ook met een G, geloof ik.
0: Gerben.
2: Gerben,
0: de knecht. De boerenknecht.
2: Ja, die.
0: Ja, hoor. We hebben ze allemaal, Helene.
2: Ja, ja.
0: Helene, waar woon jij? Want je hebt een vrij Oosters accent.
2: Ik woon in Assen zelf.
0: Ach, en
2: wat leuk. Ik kom van Oosters, dan kom ik uit Smilde, hoor.
0: Oh ja. Nou, gezellig dat je hier bij ons op Radio M Utrecht bent.
2: Ja, nou, dankjewel. Eens
0: gelijk. Van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: En, mooie herinneringen aan Hielke en Sietse. Ja, wie heeft, ze niet gelezen?
2: Ja, wie niet, hè? Inderdaad.
0: Doe ze de groeten daar in Assen, Helene?
2: Ja, Zal ik doen. Oké, okay. Nou bedankt in ieder geval.
0: Oké, okay. Dag.
2: Okay. Dag.
0: Radio M Utrecht. Voor iedereen in de provincie Utrecht. En voor iedereen daarbuiten. Zo'n inclusieve zender. Met heerlijke

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Here You Come Again. Ze is ons ontvallen, maar de muziek die blijft voor eeuwig. Dolly Parton. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, wij zitten er nog middenin, maar laten we toch even terugkijken op de dag van vandaag. Want die was prachtig, hè?
1: Ja, het was een prachtige dag. Het is natuurlijk 29 september. Maar het was vandaag volop zomer. We hebben een dagrecord gehaald in de beeld. 25,9 graden. 26,1 in de beeld. En die temperatuur die zakt maar heel langzaam. Want op dit moment is het buiten gewoon nog 23 tot 24 graden. Alsof het gewoon midden in de zomer is. Het verschil is natuurlijk wel dat over een half uurtje de zon ondergaat. Maar ook dan blijft die temperatuur nog wel lang boven de 20 graden. Pas na middernacht dan gaan we eronder zitten. En ook niet heel ver eronder. Want echt koud wordt het niet in deze hele warme luchtsoort aangevoerd door de zuidoostelijke wind. 15 graden is de minimumtemperatuur.
0: Tja, en dan leggen we eigenlijk de dag van vandaag onder het kopieerapparaat. En dan krijgen we er nog een, hè?
1: Precies, ja, copy-paste. We gaan morgen naar dezelfde temperaturen. Wellicht weer een dagrecord, dus twee op een rij voor de beeld. Ik denk dat het op de meeste plaatsen nou bijna 26 graden gaat worden. Komt omdat die zuidoostelijke wind nog steeds hele warme lucht naar ons blaast. En we hebben er met veel zon te maken. Vooral in de ochtend. Het is wel zo dat in de loop van de middag vanuit het westen de bewolking gaat toenemen. Want er komt een eind, er komt een koufront aan. Maar dat koufront, dat komt heel treuzelend, aarzelend vanuit het westen binnen. Het zal laat in de avond of in de nacht naar donderdag zijn voordat dat over onze provincie gaat trekken met een aantal regen- en onweersbuien. En daarna zijn we beland in een minder warme, maar zeker geen koude luchtsoort. Want vanaf donderdag zien we nog steeds temperaturen rond de 20, 21 graden overdag uitkomen.
0: Wow.
1: Met donderdag wel eventjes die restbewolking van dat koufront. Misschien in de ochtend nog een paar buien in de loop van de middag. Dan wordt het allemaal wat droger. 20 graden. Dus voor het gevoel echt wel een stukje frisser. Maar daarna vrijdag en in het weekeinde is het gewoon weer fantastisch. Nazomerweer. Maar dan in oktober. Met mistkansen in de nacht en ochtend. Maar overdag periode met zon. En temperaturen die elke keer weer oplopen tot 20 of 21 graden.
0: Toe maar. Het kan niet op. Maar goed, dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Fijne avond, Aart.

Nick Cayman. En I Promised Myself. Zometeen de avond van de nostalgie. Met Pierre Groscola. The Kinks. Diane Warwick. En Don Rosenbaum. En dit zijn de Supremes en de Reflections. Ik wens je een prachtige avond en tot morgen.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland, in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. Levi van Eck met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuiniging.

0: bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: 1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: gezelligheid en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
2: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight.

the taste of love is sweet. When hearts

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren.

0: Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van

0: tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
1: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
0: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ja, en dat gegichel op het eind van het liedje, dat is wel heel veelzeggend, hè? Barbra Streisand en Don Johnson werden aan elkaar voorgesteld omdat ze bij dezelfde platenmaatschappij zaten. Don Johnson, acteur van onder andere Miami Vice, die maakte wel eens een liedje. Heartbeat bijvoorbeeld. En zij maken samen Till I Loved You, een liedje dat trouwens eigenlijk voor een musical was opgenomen die nooit op de planken is gekomen, over het leven van Goya, de schilder. En die twee die worden verliefd. Een romance. Meer dan dat was het uiteindelijk niet, want op het moment dat de plaat uitkwam was de relatie ook alweer voorbij. Even wat achtergrondinfo over het eerste liedje dat ik vanavond draaide. En ook wel bijzonder toch om te weten dat sommige artiesten, als ze elkaar tegenkomen in de studio, een liedje tot extra grote hoogte weten te zingen, omdat er ook daadwerkelijk wat met ze gebeurt. Gezellig dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met vanavond onder meer Rod Stewart, Laura Pausini en Anita Meijer. En nu ook de Walker Brothers.

uitgekomen in het jaar dat alles klopte voor Anita Meijer. Ze scoorde toen ook een hele grote hit met Why Tell Me Why. Maar They Don't Play Our Love Song Anymore is ook een hele grote hit van haar. Overigens, het origineel is gemaakt door een Canadese zangeres en die heet Marilyn Jones.

Laura Pausini op Radio M Utrecht. Ik weet nog dat ik haar een paar jaar geleden bij het Songfestival zag in Italië, nadat Maneskin had gewonnen. En toen kwam ze daar weer live zingen. Nou echt, wat een fantastische stem heeft zij. La Solitudine hoorde je op Radio M Utrecht. Waar de wereld nu weer een klein beetje mooier wordt.

to ask. Hij is een beetje als Robbie Williams, deze Niall Horan. Zat ooit in een gezelschap genaamd One Direction, maar ging eruit en maakt mooie liedjes. Too Much to Ask hoorde je op Radio M Utrecht. Waar ik nu Clouseau voor je draai.

In de hoop dat er mensen voor je zijn die je oppakken als je valt. De Cars hoorde je met Drive op Radio M Utrecht. Waar zometeen Gladys Knight en de Pips Help Me Make It Through the Night voor jou gaan zingen. Maar eerst ga je luisteren naar Eric Clapton en Leila.

En die nacht die komt langzaam dichterbij. En ik hoop dat je met Radio M Utrecht een hele fijne nacht tegemoet gaat. Help me make it through the night. Gladys Knight and the Pips. En dit is René Klein.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd.

0: Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Ce style dauphin, la place dauphine et la place blanche, ça me vise bien.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: presenteert de avond van de nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.